0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Mijn naam is Ali Sharam en als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.
1: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Voetbalzone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Voetbalzone FM.

toch?

door.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Luistert naar Goudenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Godezone FM.
1: Oh, wat doe je met me?
0: Godezone FM.
2: Ik ben van Japan. Dit is Tokyo Getopushi.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: listen, check out my melody.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt, is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Eerste helft vond ik nog wel oké. Maar wij zien met elkaar voldoende aanknopingspunten. Ik denk dat wij goed kunnen voetballen. Ik denk dat we verdedigend stappen zetten met elkaar. Dus ja, zoals ik elke week zeg, wij gaan groeien in het seizoen. En hopelijk beginnen we daar vandaag mee.
1: Hoe ben jij in zo'n trainingsweek zoals afgelopen week? Jullie wonnen natuurlijk op bezoek bij Emmen. Dan verlies je tegen NAC, dat is een tegenvaller. Ben jij dan juist hard in de afgelopen week? Of moet je juist positief zijn en de goede dingen benadrukken?
0: Hard op de inhoud, zacht op de persoon. Ik denk dat we moeten blijven benoemen wat er niet goed is. Tegelijkertijd heeft dit team, dat is duidelijk, loopt niet over van vertrouwen. En heeft dus ook wat vertrouwen nodig van mij als trainer. En van ons als volledige staf. En dat probeer ik ook te geven. Dus de goede dingen worden ook zeker benadrukt. De lat ligt hoog. We zijn veel eisend met elkaar. In die omgeving wil ik ook werken. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk dat we nu dicht bij elkaar blijven. En ook de goede dingen zien en benoemen.
1: Er is in ieder geval een speler bijgekomen met heel veel zelfvertrouwen. Mark Diemers komt jullie selectie versterken. Ja, logische vraag is, hoe belangrijk is dat voor jullie?
0: Dat gaat de tijd leren, hoe belangrijk dat voor ons is. Maar als de vraag is of ik er blij mee ben, ja, buiten kijf. Ik vond Mark Diemers altijd al een hele goede speler. Ik heb vorige week zaterdag 3 uur met hem gezeten. En na dat gesprek was ik ook overtuigd van de persoonlijkheid die hij meebrengt. De leiderschap die hij in dit team kan brengen. Dus ik ben ontzettend blij dat hij hier is.
1: Was je verrast dat hij uiteindelijk toch nog naar de Graafschap is gekomen? Want daar zag het eigenlijk heel lang niet naar uit.
0: Om eerlijk te zijn wel. We hebben best wel vroeg contact met hem gehad. En toen was zijn boodschap volgens mij best wel duidelijk. Ik mik op Eredivisie of buitenland. Nou, dat begrepen wij ook volkomen. Spelen met zijn kwaliteiten. Alleen uiteindelijk is voor hem niet voorbij gekomen wat hij wilde, wat hij voor ogen had. En kwam hij bij ons op de lijn. En dat was voor ons een no-brainer. Ik ben heel blij dat tot een overeenkomst heeft geleid en hij hier nu is.
1: Ja, tot slot, je mist een aantal spelers. Je mist Thomas Kok uiteraard, die geschorst is. Mero is weg met Jong Finland. Heb je lang moeten puzzelen om tot een opstelling te komen?
0: Het is tot nu toe elke week puzzelen en dat is vandaag niet anders. Dat is jammer, dat is vervelend. Dat is ook een reden dat we denk ik een moeizame start van het seizoen hebben. Maar ik heb in die zin niet lang hoeven puzzelen. Je hebt het over vertrouwen. Hoe is het vertrouwen? Ik probeer ook het vertrouwen te geven aan jongens die het goed doen. Ondanks dat we als team minder presteren. Dus die puzzel lag best wel snel op zijn plek. Ik ben benieuwd hoe de jongens het ervan afbrengen vanmiddag.
1: Bart, jullie hebben 7 punten gepakt in de eerste 7 wedstrijden. Daar ben jij niet tevreden mee. Waar zit de meeste ontevredenheid?
2: Ja, het meeste natuurlijk in het puntenaantal. De manier waarop... Denk ik dat we best wel heel veel goede dingen hebben laten zien. Maar soms heb je gewoon dat het nog net niet helemaal jouw kant opvalt. En daar zijn we wel naar op zoek. En dat is nu denk ik gewoon een kwestie van doorduwen en blijven verbeteren week per week.
1: Je bedoelt ook dat jullie eigenlijk wel wat meer punten hadden verdiend tot nu toe?
2: Ja, kijk, wat is verdiend altijd, hè? Maar voor mijn gevoel wel. En qua statistieken ook, al zeggen die niks, dat snap ik ook wel. Maar er zijn wel dingen die ondersteunen dat we meer hadden kunnen hebben.
1: Waar kunnen jullie het meest verbeteren ten opzichte van de eerste maanden van het seizoen?
2: Nou, kijk, in alles, hè, dat is natuurlijk het meest makkelijke antwoord van een trainer. Maar ik denk wel dat het zit in het pure verdedigen, zeg maar. En dan bedoel ik niet het lage verdedigen, alleen de laatste lijn, zeg maar. Maar bedoel ik ook vooruit, en de keeper, middenvelders. Dus het echt met z'n allen verdedigen. En we hebben best wel een hoge kans om te scoren, om het maar zo te zeggen, met XG. Dus daarin moeten we ook zorgvuldiger worden. Dus dat zijn wel de 2 belangrijkste dingen, denk ik.
1: Je mist nogal wat spelers vandaag. 2 spelers wisten wij al, die zijn weg voor interlandverplichtingen. Maar ik zie ook Kevin Velida niet op het wedstrijdformulier. Waar is hij?
2: Die is afwezig. Het laatste nieuws is voor mij in ieder geval dat hij een transfer aan het afronden is. Dus er is volgens mij nog geen witte rook. Nog geen 100% witte rook, maar dat ziet er voor hem goed uit.
1: Maar voor jou heel vervelend, kan ik me voorstellen.
2: Ja, ik gun hem die transfer zeker. Het moment is natuurlijk voor ons vervelend. Omdat de inkomende transfers op het moment, even los van transfervrije spelers, maar is niet mogelijk. Dus het moment is zeker vervelend.
1: Welke markt is er nog open? Want hij heeft nog een doorlopend contract.
2: Ja, dat zijn de exotische markten. Hè? Dus het is verder ook niet aan mij om daar iets over te vertellen.
1: Vietnam en Oman heb ik zelf uitgeplozen. Zit ik dan een beetje in de buurt?
2: Ja, dan zou je best dichtbij kunnen zitten, ja.
1: Wat voor wedstrijd gaan we vandaag zien hier? Want jullie komen de Graafschap denk ik eigenlijk wel op een ideaal moment tegen. Ze staan laatste en ze spelen niet goed.
2: Ja, ik weet niet of dat een ideaal moment is. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk weet je denk ik één ding zeker. Zoals ik Thomas ken en zoals ik de club de Graafschap ken... is dat we in ieder geval aan de bak moeten vandaag. En dat is het minste wat we van onze eigen spelers kunnen verwachten. En daarnaast waar we het al van tevoren over hadden... gewoon je eigen dingen proberen te verbeteren. Dat is het enige waar je de echte invloed op hebt.
1: Aldus Bart Schreuder, de coach van FC Den Bosch. Bijna 400 toeschouwers zijn er meegekomen vanuit Brabant... voor deze wedstrijd hier in Doetinchem. Tegen Hekkensluiter. De Graafschap, zoals gezegd, 4 punten uit de eerste 7 wedstrijden. Dat ging alleen slechter voor de Graafschap in het seizoen 69-70. Toen had het na 7 wedstrijden 1 punt. Maar werd de 8e wedstrijd van het seizoen tegen FC Den Bosch gewonnen. Dankzij een winnende goal van middenvelder en aanvoerder Guus Hiddink. Hoe gaat dat op deze zondagmiddag? In 2026, als de spelers van de Graafschap en Den Bosch het veld opkomen. Den Bosch dus op de 16e plaats. 7 punten uit 7 wedstrijden. Het won vorige week vrijdag thuis in de Vliert met 2-1 van Helmond Sport. En u ziet het, de spelers van de Graafschap. Ze dragen rouwbanden en er is ook een spandoek voor de overleden oud-voorzitter Hielke Enzerink. De wedstrijd zal zo dadelijk ook vooraf worden gegaan door een minuut stilte. Als we Monjalo zien, die er tot dusver eentje heeft gemaakt in dit seizoen. Vorig seizoen goed voor 18 doelpunten in de keukenkampioendivisie voor Den Bosch. Nu moet hij nog een beetje op toeren komen. Monjalo onder in beeld de opstelling van de Graafschap met Wiekhoof. Die een basisplaats heeft. Kok ontbreekt, geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen NAC. Mero is niet van de partij. De Fin is op weg. En aan het voetballen voor Jong Finland. En dus heeft Ahmeti Granča een basisplaats. Hij speelt zeer waarschijnlijk links aan de buitenkant. In de opstelling van Thomas Duivenvoorde. En dan de opstelling van Den Bosch. Basisplaatsen voor Hessels, voor Semedo en voor Stan Maas. Felida is dus bezig met het afronden van een transfer. Barklan en Bouma Saoudi. Zij ontbreken vanwege de Interlands. Die zij respectievelijk spelen voor Soudaan en voor Jong Marokko. Barklan speelde gisteren al voor Soudaan. En zoals gezegd wordt de wedstrijd voorafgegaan door een minuut stilte. Vanwege het overlijden van oud-voorzitter en erelid Hielke Enzerink. Die onlangs overleed voorzitter van de Graafschap. In een succesvolle periode van 1994 tot 2000.

muisstil was het hier op de Vijverberg. En dan over tot de orde van de dag. Met de 8e competitiewedstrijd van het seizoen voor de Graafschap en Den Bosch. De druk staat er volop in Doetinchem. Met slechts 1 overwinning tot dusver in de eerste 7 wedstrijden van het seizoen. Dat was de gewonnen wedstrijd 2 weken geleden op bezoek bij Emmen. Daarna volgde de thuiswedstrijd tegen NAC vorige week zondag. Die ging met 2-1 verloren. Vandaag moet er eigenlijk gewonnen worden door de Graafschap van Den Bosch. Na een buitengewoon valse start in dit seizoen. De Graafschap dus nog zonder Mark Diemers. Die maximaal een half uur in actie kan komen. Begint op de bank. En hier trapt Den Bosch af via de korte. En dan is ook de laatste wedstrijd in speelronde 8 van de keukenkampioendivisie onderweg. Gisteren natuurlijk al 6 wedstrijden. Vrijdagavond was er één. Hier gaat Van Zijl. Hij is aan de linkerkant begonnen bij de Graafschap. En de bal gepakt door Van der Merwel. Daar zit Diemers. Kan vandaag dus zijn rentree maken voor de Superboeren. 20 mei 2018 speelde Diemers zijn laatste wedstrijd voor de Graafschap in de play-offs tegen Almere. De Graafschap promoveerde. Dat wat Diemers ook vorig seizoen voor elkaar bokste met Cambuur. Hij kan vandaag dus weer minuten gaan maken in het shirt van de Graafschap. Met Van Zijl dus vanaf de linkerkant. Verder de Jong speelt zo te zien wat meer vanaf rechts. Deze bal opgepikt door Monzialo. Geen buitenspel. Laros. Hij is soort van linksbuiten bij Den Bosch. Mees Laros. Eikelboom kiest er niet voor om te schieten. Nu kan de voorzet komen. De Graafschap moet terug in de tweede minuut. Uiteindelijk smoort het schot van Semedo. Maar het initiatief genomen door Den Bosch. De voorzet van Maas kan gekeerd worden door Wiegers. Hoekschop voor Den Bosch.

Vorige week scoorde Den Bosch uit een hoekschop. Toen een ingestudeerde corner. En hier is weer zo'n variant. Hoe pakt dat nu uit? Dat levert uiteindelijk een kans op. Voor Maas, die raakt de bal niet vol. De Graafschap heeft het nu al moeilijk. Wang. Fortes, oud-speler van de Graafschap. En Fortes speelt in de openingsfase niet als rechtsback bij de Bossenaren. Met op die plek Giovanni Hessels. Goed het lichaam gebruikt door de korte Hessels. Die voor het eerst in de basis staat bij Den Bosch. Vorige week zijn debuut. In de wedstrijd tegen Helmond Sport als invaller. Duwtje uitgedeeld hier. Dat ziet de scheidsrechter ook. Vrije trap voor Den Bosch. Scheidsrechter Thomas Hardeman zag de overtreding van Besselink. En over Hardeman gesproken. Joran Hardeman is weer terug bij de Graafschap. Zit op de bank. Na een spierblessure was er een maand uit. Dat geldt overigens nog niet voor Levi Schoppema. Die ook terug werd verwacht. Maar nog niet van de partij is. Wiekhoff. En Wiegers was op tijd. Inmiddels is Fortes wel gewoon weer terug op zijn positie rechts achterin. Hier aan de bal Jeffrey Fortes. Een van de drie spelers in de selectie van Den Bosch met een verleden hier bij de Graafschap. Dat geldt ook voor centrale verdediger Sylvain Breuker. En ook voor bankzitter Jasper van Heerten. Die hier voetbalde bij de Graafschap in de tijd dat Mike Snoei hier trainer was. Martens. Hij is dus naar de linkerkant verhuisd. Fortes moet hier ingrijpen. Kania komt er niet langs. Bij Breuker. Eikelboom speelde vorige week als centrale verdediger bij Den Bosch. Nu meer op het middenveld te zien als Mees Laros als linksback gaat spelen. En Maas, Stan Maas, in het centrum naast Sylvain Breuker staat. Zo wordt er wel wat geschoven met de poppetjes bij Den Bosch. Semedo. Goed gespeeld. Fortes kan de voorzet niet geven. Wel weer een hoekschop na het verdedigende werk van Bolk. De verdediger die in de zomer overkwam van Emmen. Korte corner, de korte. Fortes loopt buitenom en de bal kan er vrij gemakkelijk tussendoor worden gespeeld. Dat levert de mogelijkheid op. Voor die 19-jarige Giovanni Hessels. Weer een hoekschop. Sterke openingsfase van Den Bosch. Goed balletje hier ertussendoor van Devin de Korte. En via de rug van Simons over de achterlijn. Volgende hoekschop. Maar nog altijd is de bal niet weg. En weer heeft Den Bosch een corner te pakken. Tweede overwinning dus vorige week.
eerder dit seizoen te sterk voor Eindhoven met 5-2. Vorige week 2-1 winst op Helmond Sport. Corner van Mongialo. Op het hoofd van Kania. Van Zijl. Kant de mogelijkheid, de Graafschap. Kania is goed gespeeld. Raakt de bal niet vol, maar krijgt hem nog wel bij een ploeggenoot. Zo komt de Graafschap snel aan de overkant. Björn van Zijl. Herkansing voor hem, maar dan is de controle er niet. Warmerdam. Bolk. Nolan Martens. Voorzet te scherp van Martens. Waarom vang je deze bal niet? Van der Merbel bokst hem weg. Was wellicht toch niet helemaal zeker van zijn zaak. Dat leek toch eigenlijk wel een bal om te pakken voor de keeper van Den Bosch. Bart Schreuder met Den Bosch in het bekertoernooi, gekoppeld aan Rijnsburgse boys. Daar waar de Graafschap een uitwedstrijd wacht in Kerkrade op bezoek bij Roda.

Wiegers doet het rustig aan. Op zoek naar Kania. Het kopduel gewonnen door Breuker. Vorig seizoen dus nog speler van de Graafschap. Daarvoor Vitesse. Het is niet te belopen voor

Zijl. Op de plek van Toivo Mero. De Graafschap nog altijd zonder Leemans, knieblessure. Zonder Jason Meerstad, enkelblessure. En dus zonder de geschorste Thomas Kok vorige week. Twee keer geel in de wedstrijd tegen NAC. Toen hij zelf niet in de gaten had dat hij eerder in de wedstrijd al bestraft was met een gele kaart door de scheidsrechter. En uiteindelijk dus nog een overtreding maakte, waardoor hij voortijdig naar de kant moest.

Gonzalo geeft mee aan de korte. Daar wordt ingegrepen door Besselink. Vooralsnog is Den Bos de baas op de Vijverberg. Komt de Graafschap niet aan voetballen toe? Los van die ene counter. Supporters van de Graafschap weten dat Fortes ver kan ingooien. Maar hij kiest voor de korte ingooien op Wang. Hessels. Monzialo krijgt die bal niet onder controle. Dit leek Hens. Ja, dat ziet de scheidsrechter uiteindelijk ook. En geel. Geel. Voor Breuker. En een vrije trap voor de Graafschap. Het was even lastig te zien wie er nou eigenlijk Hens maakte. Want Breuker appelleert zelf dat dat zijn tegenstander is. En dat is ook zo. Maar gek genoeg wordt Breuker zelf met geel bestraft.

Zo is de Graafschap wel eens een keer op de helft van Den Bosch. Dat hebben we nog niet veel gezien in de eerste 12 minuten. Verre ingooi van Besselink over Kania heen. Wiekhoff. Hier zit Fortes ertussen. Bang. Is hem kwijt. Dus kan de Graafschap weer. Besselink was daar nog na die ingooi. Kaya Simons. En hier Fedde de Jong. En daar verwacht je op die plek toch iets meer van. Bolk kan eigenlijk alleen maar terug naar Wiegers. 20 tegengoals voor de Graafschap in de eerste 7 wedstrijden van het seizoen. En slechts 8 doelpunten gemaakt. Alleen Roda maakt minder goals. Dat is na gisteravond ook een achterhaalde statistiek. Want er kwamen er 2 bij. Voor de ploeg uit Kerkrade. Uitverdedigen van Besselink verlengt Fedde de Jong. En via Breuker over de zijlijn. Snel gooien richting Kania. Tegengehouden door Hessels.

Armerdam. Goed gespeeld door Simons. Aardige voorzet. Van Zijl onder de bal door. Maar hier is een aardige kans. Snelle doel verkleind. Toch gaat de bal langs Van der Merbel. De inzet van Nolan Martens. Eerste serieuze gevaar van de Graafschap. Martens

Goede paas gaat eraan vooraf. Martens. En nu valt hij voor Van Zijl. En dan heeft Van der Merwel hem in tweede instantie alsnog te pakken. Zo wordt de Graafschap sterker na een kwartier. Met eerste kans voor Martens. En vervolgens de mogelijkheid voor Van Zijl. Bang. Uitstekende paas van Besselink. Fortes zit er niet tussen. En tot twee keer toe Van der Merwel. Die hier snel van zijn lijn kwam. En door zijn ploeggenoten wordt gered.

Wiekhoff, goed gespeeld. Simons. Kania doet alles om bij die bal te komen, maar het lukt de Duitser niet. Kania, de spits, die kwam van Arminia Bielefeld. Doet het tot dusver naar behoren in de spits bij de Graafschap. Want ook al speelt de formatie van Duivenvoorde erg moeizaam in de eerste maanden van het seizoen. Kania heeft toch 4 goals gemaakt in een slecht draaiend de Graafschap. Wat is er dan niet mogelijk als de Graafschap wel gaat draaien? Breuker. Opnieuw de overname van de Graafschap. Kania. Van Zijl komt voor het doel. Van Zijl was helemaal vrij. Voorzet eruit gehaald door Breuker. Zo zijn er dus echt mogelijkheden voor de Graafschap om de score te openen. In ieder geval om gevaarlijk te worden.

Kolk. Martens. Gijs Bolk vrijgespeeld. Voorzet eruit gehaald door Fortes. De eerste 10 minuten was het heel moeizaam voor de Graafschap, maar het wordt beter. Al is dit wat ongelukkig. De samenwerking tussen Van Zijl en Bolk. En zijn de beste mogelijkheden er ook voor de thuisploeg geweest. Vrije trap voor De Korte. De Graafschap die zijn eerste 3 thuiswedstrijden verloor tegen Jong AZ, tegen Almere City en tegen NAC. Voor het eerst in de geschiedenis de eerste 3 thuiswedstrijden van het seizoen verloren. Fortes. Schreuder is ontevreden, de coach van Den Bosch. En dat laat hij blijken ook langs de lijn. Hier is de ploeg toch in de aanval, kopbal van Laros. De Korte, valpartij van Wang. Hessels krijgt de vrije trap. Giovanni Hessels. Heel veel is daar niet aan de hand in het duel met Warmerdam. Toch gefloten door scheidsrechter Hardeman. Laros en Devin De Korte achter de bal. Gaat richting Breuker. Daar zelfs aan voorbij. Het is geen goede vrije trap. Wang kan er niets mee.

Wiegers heeft even tijd nodig, maar vindt uiteindelijk geen ploeggenoot. Nu wel snel weg. De Graafschap met Wiekhoff. Na die halve ingreep van Maas. Belabberde voorzet van Wiekhoff. Vleugelverdediger die overkwam van Heracles in de zomer.

Martens. En zomaar ingeleverd door Gijs Bolk. Bang. Zoek naar Manzialo. Die bal is voor Wiegers. Wiekhoff. Nog heel veel ruimte in de hoek. Maar de paas komt niet in de richting van Kaya Simons. Op snelheid. En dan is er wat mogelijk. Zeker de goal van Van Zijl. Wat een goede aanval van de Graafschap. De voorzet van Fedde de Jong. En het staat 1-0. Een opsteker van Jewelste voor het zo geplaagde de Graafschap. De loopactie van Fedde de Jong. De paas is op maat. Laros kan het niet belopen. En dan doet Fedde de Jong daar ontzettend veel goed. Vindt hij de vrijstaande Van Zijl voor het doel. En maakt Van Zijl zijn tweede in dit seizoen. Ontlading uiteraard bij de geplaagde trainer van de Graafschap, Thomas Duivenvoorde. Dit is wat de Graafschap nodig heeft. En onverdiend is het zeker niet, gezien de kansen die de Graafschap al kreeg via Martens en Van Zijl. Besselink. Ingreep van Maas. Grantja. Fedde de Jong. Kan de bal nog verlengen tot bij Wiekhoff. Warmerdam. Bal veroverd door Mees Laros. Monzialo. Achter Laros gespeeld, maar Monzialo kan bijna weer oppikken. Probeert Besselink weg te zetten. Het wordt een ingooi voor Den Bosch. Verre ingooi van Laros. Bal schiet door. Besselink komt weg. Belangrijk daar, anders kan Monzialo gevaarlijk worden. Fortes slordig, levert de bal in bij Warmerdam. Dan kan de Graafschap weer gaan omschakelen. Simons geeft mee aan Van Zijl. Martens komt buitenom. Van Zijl kan ook zelf en is dicht bij zijn tweede. Dan moet het natuurlijk wel een hoekschop worden, want het was een redding van Van der Merbel. Doeltrap, zegt de scheidsrechter. Hier weggestuurd, Van Zijl. Geplaatst schot. En toch via Van der Merbel naast. Het was een beste poging van Björn Van Zijl. Het is zijn eerste doelpunt in dit seizoen in de verloren wedstrijd hier op de Vijverberg tegen Jong AZ. Vandaag dus doelpunt nummer 2 voor Van Zijl. Ingooi de Graafschap. En blijkbaar geen overtreding van Ahmeti Grantja. Martens. Rechtspoot aan de linkerkant. Nolan Martens. Goed balletje dit van Fortes op Eikelboom. Semedo. Semedo krijgt hier toch alle gelegenheid om uit te halen. Redding Wiegers. Bal
Daar gaat Martens weer. Van Zijl. Wiekhoff. Verder de Jong aan de binnenkant. Wiekhoff zelf met de voorzet. Bijna Warmerdam. Dat is een overtreding van de Jong. Als langs de lijn Mark Diemers voor het eerst aan een soort van warming-up gaat beginnen. Hier nog eens de overtreding van Fedde de Jong. Hij kan dus maar een half uur maximaal spelen, Diemers. Dus dit zal nog geen serieuze opwarmbeurt zijn langs de lijn. Dat is pas voor straks, voor in de tweede helft. Besselink. Wiekhoff. Wil niet voor het eigen doel langs, dus lost het zo op. En dat is prima. Overtreding gemaakt door Wang. Levert de Graafschap de vrije trap op. Snel genomen door de Graafschap. Warmerdam.

veel diepgang bij Nolan Martens aan de linkerkant. Daardoor is Van Zijl niet echt linksbuiten, maar meer tweede spits. Hier de versnelling van Van Zijl. Sneller dan Eikelboom. Warmer dan. Overname Fortes. Omschakeling Den Bosch, Monjalo. Snel en behendig Monjalo. Maar hij moet het ook lang alleen doen. En gaat dan toch ten onder. Verder de Jong. Wiekhoff hier. Kania in de punt. Wiekhoff gaat ook op zoek naar Julian Kania. Overtreding Semedo, vasthouden. Vasthouden bij Warmerdam. En een vrije trap voor de Graafschap op een aardige plek. Om eens de koppers aan het werk te zetten. Dus meldt Besselink zich. En natuurlijk ook Julian Kania in de gaten houden. Hier is de vrije trap. Verder de Jong. Helemaal achterin is Besselink om te koppen. De bal is over de achterlijn geweest. En dan wordt het een hoekschop. Omdat die bal dus blijkbaar via Van de Merbel over de achterlijn gaat. Is dat zo? Eerst vraag je je af waarom kopt Besselink die bal niet voor het doel. Maar ik denk dat Van de Merbel die bal toch echt pas te pakken heeft als hij al over de achterlijn is. Het wordt toch een corner. De Jong. Nu Van de Merbel goed ertussen bij Van Zijl.

Besseling gooit. Dat kan niet ver, dat laat hij hier weer zien. Wiekhoff. Nu de voorzet met de voet van Besseling. Geen problemen voor Van der Merwel.

Silvan Breuker, Fortes. Raakt de bal toch zelf als laatste. Dan gooit de Graafschap. Fortes wint zich erover op. Kania. Zo controleert de Graafschap nu toch al een tijdje de wedstrijd. Na dat sterke begin van Den Bosch. De eerste 10 minuten. Had de Graafschap het heel moeilijk.

Warmerdam. Diepgang bij Wiekhoff. La Ros had het in de gaten. Monsjalo. Nu komt Den Bosch met 4-5 man op de helft van de Graafschap. Fortes meldt zich aan de rechterkant. En Semedo krijgt de bal er ook nog bijna. De vlag is omhoog voor buitenspel van Semedo. Maar daar was Den Bosch dan weer eens een keer. Dit lijkt inderdaad buitenspel te zijn van Semedo. Die bal nog knap langs Wiegers krijgt.

Fedde de Jong. Dik 10 minuten nog in de eerste helft. Breuker onderschept, maar levert ook meteen weer in bij de Jong. Snel naar voren. Het zoeken naar Kania. Laros vindt het kopduel, maar daar zit Besselink dan weer tussen voor de Graafschap. 5 schoten op doel, maar liefst van de thuisploeg in de eerste 34 minuten. Dat is in de eerste 7 wedstrijden van het seizoen wel eens anders geweest.

Martens. Opgejaagd door Semedo. Geen lekkere bal ook dit voor Wiekhoff, maar die had hem toch wel moeten kunnen binnenhouden. Heerlijke actie dit van Monzialo. Monzialo, en dan krijgt hij de bal niet voor het doel. Probeert hij zijn ploeg natuurlijk wel op sleeptouw te nemen met een individuele actie. Kevin Monzialo. Dat wat hem vorig seizoen zo vaak lukte. De start van de ploeg van Schreuder vandaag was helemaal niet onaardig. Wiegers richting Kania, die kan verlengen bijna tot bij Van Zijl. Maakt een scherpe indruk, Björn Van Zijl. Warmerdam. Wiekhoff tegenover Laros.

Fedde de Jong. Zo zie je bij tijd en wijle best aardig combinatie voetbal van de Graafschap. Gaat lang niet alles goed. Dit is weer knap onhandig eigenlijk. En uiteindelijk is er een overtreding noodzakelijk om ervoor te zorgen dat Den Bosch niet snel kan omschakelen. De Korte. Tegengehouden hier door Besselink, maar de bal spelen doet Rowan Besselink niet. Terecht fluitsignaal van de scheidsrechter. En wat geruzie tussen onder andere Monzialo en Kania. Monzialo en Besselink worden door scheidsrechter Hardeman eventjes tot orde geroepen. Een tikkie uitgedeeld door Monzialo bij Varmerdam. Besselink zegt, dat moet je niet doen, jongen. Zo is hij eigenlijk aanstichter. Zal Varmerdam ongetwijfeld ook wel iets hebben gedaan. Laros met de vrije trap. Besselink komt weg. Monzialo. Oh, hier valt die bal bijna voor de voeten van Hessels. Kania duw in de rug. Vrije trap de Graafschap. Met aan de rechterkant wat vrijheid voor Kaya Simons. De bal komt er niet.

Fortes. Stam Maas. Breuker kwam vrij. Waarom speel je die niet in? Deze lange bal levert balverlies op. Lange bal van Van der Merbel. Goed gekopt door Wang. Semedo. Drie spelers van Den Bosch in het strafschopgebied. Dus is een voorzet niet onlogisch. En bijna kan die bal daar nog voor het doel worden gebracht. Nu wordt het een doeltrap. Zo voel je dat Den Bosch zo richting het einde van de eerste helft het initiatief probeert over te nemen van de Graafschap. Zomerse omstandigheden in Doetinchem. En uiteindelijk de trap van Wiegers richting Kania.

Opnieuw het zoeken naar de spits. Breuker kruipt ervoor, dat doet hij prima. Mongialo komt los. Probeert los te komen. Kevin Mongialo. En dan komt hij er uiteindelijk toch niet uit. Afgetroefd door Warmerdam. Nadat hij wel het duel won van Bolk. Gaat Fortes gooien in de richting van Wang. Jeffrey Fortes, lekkere voorzet. Bijna Mongialo, uitstekend verdedigd door Besselink. Breuker in een fase dus dat Den Bosch weer sterker is. Net als in de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Fortes kleunt erin, maar speelt de bal. Semedo. Die had net ruzie met de cornervlag. Nu raakt hij ongecontroleerd het been van Grancia. En gaat hij op de bom. Eerst sneuvelde de cornervlag. Een paar tellen later Ahmedi Grancia, de middenvelder van de Graafschap, die hier vol op de enkel wordt geraakt. Het is allemaal niet zo handig van Semedo. Basisspeler bij afwezigheid van Bouma Saoudi.

Klaas, lastige bal voor de centrale verdediger. Goed opgelost in samenwerking met Van der Merbel. Spelers van de Graafschap proberen de tegenstander af te jagen om zo de bal te veroveren. Maas. Simpel van de bal gelopen door Ferre de Jong. Warmerdam. Goed gespeeld door de Graafschap. Hier komt een kans aan. Een flinke ook. Maar het schot is helemaal niet zo overtuigend. Makkelijke redding voor Van der Merbel. Uithaal van Kaya Simons. Normaal gesproken dus de linksback Simons. Vandaag een aanvallende middenvelder bijna. Ferre de Jong.

0: Bijna rust in Doetinchem. En een slechte trap van Wiegers. Van Zijl kreeg even van Duivenvoorde te horen dat hij wat verder terug moet. Als Den Bosch de bal heeft. En dat hij ook verdedigend zijn werk moet doen. Net als in de laatste minuut van de eerste helft. Fortes. Echt hele grote kansen heeft Den Bosch niet gehad in de eerste helft. Maar dreiging is er zeker geweest. Bijvoorbeeld via Mongialo. Wang. En opnieuw Kevin Mongialo. Semedo. Weg is weg via Ahmeti Grantja. En rust in Doetinchem. Zo staat de Graafschap halverwege met 1-0 voor. Dankzij het doelpunt van Van Zijl. Het doelpunt dat zich al enigszins aankondigde door de kansen die er daarvoor waren. Voor Nolan Martens en voor Björn Van Zijl zelf. Hij maakte dus zijn tweede doelpunt tot dusver in dit seizoen. En op basis van de kansen in de eerste helft is de voorsprong voor de Graafschap ook wel verdiend. Al begon Den Bosch, zeker in de openingsfase, heel aardig aan de wedstrijd. Rust dus in Doetinchem. De Graafschap, dat op de laatste plaats staat in de keukenkampioendivisie, staat met 1-0 voor. Tot straks.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
2: En dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
3: Het einde van de periode nadert en er zijn nog genoeg ploegen in de race voor de periodetitel. Volgende week vrijdag speelt Helmond Sport tegen het Heracles van Jean-Paul.
4: En Jolie! Hoho!
3: En op zaterdag gaan we lekker schakelen.
5: Dus gaan het ongetwijfeld weer doelpunten regenen.
3: Met onder andere Almere Volendam.
4: Ja, natuurlijk!
3: Maar ook RKC Emmen.
4: Zo!
3: Dus mis niks van speelronde 9 uit de keukenkampioendivisie op ESPN.
6: Doei, veel plezier!
7: Doei!
8: Zij is influencer.
9: Deze hair extensions zijn echt een game changer. Ik ben obsessed.
10: Ja, als het om beauty gaat.
9: Deze blush.
10: Heeft social media meer invloed dan je denkt?
9: Stop 2 is de glaze.
10: Want als je een look liked.
9: It's giving supervolle lippen.
10: Ben je voor je het weet?
11: Mama?
10: Een lookalike. Gelukkig bepaal je bij Kruidvat mooi zelf wat beauty is.
11: Dit was je kleur toch, mam? Mam?
12: Hey.
10: Ja, dit is inderdaad veel meer Lies look. Ja. Kruidvat, voor alle beauties van Nederland. Nu alle Nivea gezichtsverzorging, tweede artikel, 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je bestelling. Servetjes vergeten.
13: Pak ze even.
12: Thanks. Oh, thanks.
14: Geven om dieren. Vanzelfsprekend, toch? En iedereen doet het op zijn eigen manier. Door een club te starten. Een beter leven te geven. Door jouw tijd te geven. En door te geven aan de collectant. Gewoon een beetje extra liefde. Geef om en aan dieren. Diervriendelijk bedankt.
15: Het iconische Big Mac menu is er nu tijdelijk ook met een Chicken Big Mac.
16: I'm loving it.
17: Hi, Abdel, van Carglass. Kent u dit gevoel? Voelt nog vervelender als zo'n sterretje barst. Mijn advies? Niet op wachten. Tik carglass.nl in en boek een reparatie in 3 minuten. En nu rijden ze sterk. In maar 30 minuten. En dat voelt beter toch? Carglass.nl.
18: Carglass repareert. Carglass vervangt.
19: Nog nooit was magie zo dichtbij in de theatersensatie Harry Potter. 19 jaar later gaat het avontuur op Swijnstein verder. Beleef deze spectaculaire show die families, vrienden en fans samenbrengt. Boek vandaag nog je tickets.
20: Staat vast op Vinted. Kijk daar eens. Ze hebben van alles. Ja, ik koop bijna alles.
7: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen. Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer. Zonder kosten, op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.
10: Altijd fijn om bij de tand hand te hebben. Nu bij Kruidvat heel veel Sensodyne mondverzorging. 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ja. Hoofdstad van Hongarije en Boedapest.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer eens de vitamine, mineralen of supplementen van Kruidvat en Kruidvat Science. Nu 2 plus 1 gratis op het hele assortiment. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Dat kan bij LOI.
16: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOI.
20: Jouw instinct is om je kind te beschermen. Dat van ons is om de natuur van Spa te beschermen. Sinds 1889. Om de puurheid van ons water te beschermen. Want beter drinken is beter leven. Spa.
21: Je hoeft maar één ding met elkaar gemeenschappelijk te hebben. Om je verbonden te voelen. Zoals de liefde voor de unieke smaak van Nutella. Nutella, de goede morgen die ons samenbrengt. Heb je Nutella biscuits al geproefd? Een krokant koekje gevuld met smeuïge Nutella. Probeer het nu.
22: Dat moment waarop ons dagelijkse leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. Dat moment waarop we gewoon ontspannen. Waarop we samen genieten. En ons oneindig op ons gemak voelen. Elk moment een reis. Mindshift. Profiteer nu van de vroegboekkorting en bespaar. Alleen tot en met 30 september.
23: De Amazon Prime deeldagen komen eraan op 6 en 7 oktober. Krijg dat big deal gevoel met heel veel korting op elektronica, wonen, keuken en meer. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.

0: Welkom terug vanaf de Vijverberg. We kunnen kijken naar de hoogtepunten van de eerste helft. De Graafschap speelt thuis tegen Den Bosch. De Graafschap, de ploeg van Thomas Duivenvoorde met Mark Diemers er weer bij de Superboeren. Maar op de bank eerder al actief hier in Doetinchem in het verleden. Diemers en een goede kans hier voor de Graafschap na een moeilijke openingsfase. Voor linksback Nolan Martens. De Graafschap zonder Mero, die interland speelt voor Jong Finland. En ook zonder Thomas Kok, geschorst na zijn rode kaart vorige week tegen NAC. Volgende mogelijkheid is voor Van Zijl. En de redding knap van Van der Merbel. Den Bosch 16e in de keukenkampioendivisie met 7 uit 7. De Graafschap laatste met 4 punten slechts uit de eerste 7 wedstrijden. Daar is Kania dichtbij. Zo wordt de Graafschap na een moeizaam begin sterker en sterker in de eerste helft. En volgt het doelpunt uiteindelijk na een hele mooie paas. Een paas op Ferre de Jong. Van Zijl meldt zich voor het doel. Fortes staat te slapen. En Van Zijl scoort voor de Graafschap. Zo staat het 1-0. En maakt Van Zijl zijn tweede doelpunt in dit seizoen. Hij komt goed door. Ferre de Jong, afgemeten voorzet. En heerlijk binnengewerkt door Björn Van Zijl. De ontlading is begrijpelijk bij Duivenvoorde. De Graafschap dat geen gas terugneemt. Opnieuw Van Zijl met een geplaatst schot. Daar zit de hand van Van der Merbel aan. Zo was de Graafschap dichtbij 2-0. Rust in Doetinchem. En de ruststand 1-0. Tot zo.
1: De mooiste maand in Major League Baseball.
2: October baseball is on the way. It's gone!
1: Hier komen helden tot leven.
2: Struck him out swinging.
1: En zijn fouten fataal.
2: Oh my goodness, this guy.
1: Eén swing kan alles omdraaien.
2: Game over!
1: Alleen de beste blijven staan in de MLB postseason. Kijk het live op ESPN.
3: We're looking at history right here.

0: Nedir mal?
1: Lan.
2: Dat kan bij LOE.
3: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOE.
4: Het iconische Big Mac menu is er nu tijdelijk ook met een Chicken Big Mac. I'm loving it.
5: Oké, John, aan wie geven we dit nieuwe project?
6: Wie zou jij erop zetten?
5: Theo? Nou, we moeten wel iemand hebben die risico's durft te nemen. En Inge dan? Die is altijd heel precies.
6: Ja, wel iets te precies.
5: En Dennis? Nou, die zit altijd sowieso vast in van alles. Volgens mij hebben we gewoon iemand nodig die...
7: Jesse. De nieuwe Toyota BZ2. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Schat, ja, ik heb de opdracht binnen.
9: Yes!
10: Altijd fijn om bij de tand hand te hebben. Nu bij Kruidvat heel veel sensorine mondverzorging. 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De nieuwe 100% elektrische Toyota BZ Touring is ook klaar voor het weekend. Vanaf €45.995 of €259 netto bijtelling per maand.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer eens de vitamine, mineralen of supplementen van Kruidvat en Kruidvat Science. Nu 2 plus 1 gratis op het hele assortiment. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dat moment waarop we alles achter ons laten en nog zoveel voor ons hebben. Wanneer we samen genieten. Dat moment waarop we het leven en onszelf vieren. Eindig welzijn. Elk moment een reis. Mindshift.
12: Hi, Anne van Carglass. Sterretje, wacht niet tot die barst. Bel of maak een afspraak op carglass.nl. Kies je Carglass, je dag en je tijd kan morgen al. Wij injecteren onze unieke hars. En jouw ruiters en sterren. Verzekerd, meestal gratis. Maak nu je afspraak.
13: Carglass repareert. Carglass vervangt.
14: Nu bij Youfone. 40 gig voor maar €1 per maand. En gratis aansluiten. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: De Amazon Prime deeldagen komen eraan op 6 en 7 oktober.
16: Krijg dat big deal gevoel met heel veel korting op elektronica, wonen, keuken en meer. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
17: Geven om dieren. Vanzelfsprekend, toch? En iedereen doet het op zijn eigen manier. Door ze genoeg ruimte te geven. Door een huisje voor ze te bouwen. Of een nieuw huisje te geven. En door te geven aan de collectant. Gewoon een beetje extra liefde. Geef om en aan dieren. Diervriendelijk bedankt.
18: Op Vinted krijgt alles een nieuw leven.
19: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen.
20: Hallo Sarah.
19: Verkoop tech, mode, apparaten en meer. Zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.
21: Doei, veel plezier.
22: Doei.
23: Influencer.
24: Deze hair extensions zijn echt een game changer.
25: Ik ben obsessed.
26: Ja, als het om beauty gaat.
25: Deze blush.
26: Heeft social media meer invloed dan je denkt?
25: Stop 2 is de glaze.
26: Want als je een look liked.
25: Het geeft een supervolle lippen.
26: Ben je voor je het weet?
22: Mama?
26: Een lookalike. Gelukkig bepaal je bij Kruidvat mooi zelf wat beauty is.
22: Dit was je kleur toch, mam? Mam?
26: Hey. Ja, dit is inderdaad veel meer Lies look. Ja. Kruidvat, voor alle beauties van Nederland. Nu Emco Beauty Make-up met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Je hoeft maar één ding met elkaar gemeenschappelijk te hebben. Om je verbonden te voelen. Zoals de liefde voor de unieke smaak van Nutella. Nutella, de goede morgen die ons samenbrengt. Heb je Nutella biscuits al geproefd? Een krokant koekje gevuld met smeuïge Nutella. Probeer het nu.

0: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.
1: En dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
2: Welkom terug vanuit Doetinchem. We gaan zo dadelijk beginnen aan de tweede helft tussen de Graafschap en Den Bosch. Ruststand 1-0 in het voordeel van de Graafschap dankzij het doelpunt van Björn van Zijl. De spelers van Den Bosch zijn al terug op het veld. Die van de Graafschap nog niet. Dus kunnen we nog even kijken naar het doelpunt van Van Zijl. Prima treffer op aangeven van Fedde de Jong. Die een hele belangrijke rol speelt bij die openingsgoal. Zoals gezegd, de spelers van Den Bosch zijn alweer terug op het veld. En er wordt gewisseld aan het begin van de tweede helft bij Den Bosch. Jari de Kruijf komt in de ploeg. Hij komt als vervanger van Giovanni Hessels, die in de kleedkamer is achtergebleven. En dat betekent het debuut voor de Kruijf. 20-jarige aanvallende middenvelder. Vandaag voor het eerst bij de selectie. En vandaag dus ook meteen zijn eerste speelminuten voor de Bossenaren. Als we Monjalo nog even zien bidden voorafgaand aan de tweede helft. Maar daar hebben we de spelers van de Graafschap voor nodig. Betekent overigens ook bij Den Bosch dat Carlson Gracht, de spits, vooralsnog op de bank blijft zitten. En dat hij later aan de beurt is. En waar blijven de spelers van de Graafschap? Want die van Den Bosch. Blijkbaar was de bespreking in de rust kort maar krachtig van Bart Schreuder. Spelers van Den Bosch staan er ook klaar voor. Prima aan de wedstrijd begonnen de formatie van Schreuder. Maar na die eerste sterke 10 minuten werd het meer en meer de Graafschap. Kwamen er kansen voor de ploeg van Thomas Duivenvoorde en werd het uiteindelijk 1-0 via Van Zijl. Na die goede voorbereidende actie dus van Fedde de Jong aan de rechterkant. Fedde de Jong die nu als eerste weer naar buiten komt. Daar zijn de spelers van de Graafschap eindelijk. Misschien was het belletje bij de kleedkamer stuk. Hoe dan ook. Nu moeten we toch kunnen gaan beginnen aan de tweede helft. Want ook de scheidsrechter is al een tijdje, Thomas Hardeman. Hij de gevaarlijkste aanvaller van de Graafschap in de eerste helft. Van Zijl. ...22 man op het veld. En hier de Kruijf. Hij dus in de ploeg. En voor het eerst in het eerste helftal van Den Bosch. Nog niet zo lang, 20 jaar. De Kruijf en de vervanger van de 19-jarige Giovanni Hessels. Afgetrapt door Warmerdam. En dan is de tweede helft onderweg op de Vijverberg. Eerste balcontact voor Van Zijl. Niet langs Breuker. Hier wordt de bal gespeeld. Zo is de uitleg van de scheidsrechter. Bal gespeeld door invaller de Kruijf, die ook als spits kan voetballen. Ook hier wordt niet gefloten, dus mag Den Bosch door met Monjalo. De korte niet gevonden, maar het wordt wel een hoekschop via de schoen van Gijs Bolk. Ja, wel de verontschuldigingen, maar niet het fluitsignaal van de scheidsrechter. En dit mag ook door. Zo komt Den Bosch aan zijn eerste corner in de tweede helft. Hoekschop van Laros. Daar wordt vastgehouden door Monjalo.

lijkt het niet te begrijpen, maar had toch ook de hand van Fedde de Jong vast. Wiegers voor de Graafschap. Ingreep van Breuker, die een gedreven indruk maakt tegen zijn oude club.

En vaak de duels kan winnen van Kania, de spits van de Graafschap. Helaas is het wat onrustig op de tribune. En wordt daar veel met bier gegooid. Hopelijk blijft het daarbij. En wordt dat niet erger. Hier de bal bijna onderschept door Van Zijl. Veel risico genomen door Van der Merbel. Breuker. Laros. Stam Maas. En opnieuw Mees Laros. Wang moet terug en krijgt een duw van Ahmedi Graintja. Fortes. Wang als laatste. Geen vrije trap voor Jeffrey Fortes. Kan de Graafschap vandaag voor het eerst in dit seizoen een thuiswedstrijd gaan winnen? Na 3 nederlagen op eigen veld. Martens. Niet bang om wat risico te nemen, Nolan Martens. Monjalo, blessure aan het hoofd. De wedstrijd wacht er toch niet op. Met hier aan de rechterkant Wiekhoff. Monjalo staat weer. Wiekhoff. Graintja. En opnieuw Wiekhoff. Warmerdam. Zo houdt de Graafschap de bal even in de ploeg. Martens, de loopactie van Bolk. Martens uiteindelijk toch gewoon de route buitenom. Prima actie. Bolk. Kwam op de terugweg de bal tegen. Even oppassen voor Wiegers. Onder druk van Wang. Gespannen blik bij Duivenvoorde. Die ook wacht op het moment dat hij Mark Diemers in de ploeg kan gaan brengen. Zo ongeveer na een uur zal dat zijn. Dit mag door. Nee, dit mag niet door. Toch een overtreding van De Korte bij Besseling. Niet binnengehouden door Wiekhoff. Dus gooit FC Den Bosch. Nog niet succesvol geweest in uitwedstrijden, de ploeg van Bart Schreuder. Hier heeft het wel een hoekschop te pakken. Drie uitwedstrijden in dit seizoen. Den Bosch, 3 keer verloren. Bij Heracles. Bij Jong PSV. En bij Volendam. Ook niet echt makkelijke uitwedstrijden geweest natuurlijk. Nu de hoekschop van Fortes. Prima corner. En dat levert een kopkans op voor Semedo. En een heleboel paniek achterin bij de Graafschap. Dat er nu wel vandoor is met Van Zijl. En Van Zijl is heel snel, maar speelt de bal te ver voor zich uit. En komt vervolgens flink in botsing met Van der Merbel. Dat levert veel pijn op voor de keeper van Den Bosch. Heel snel

voor Van Zijl om toe te slaan. Gelukkig valt de schade mee, zowel bij Van der Merbel als bij Van Zijl.

De Jong afgetroefd door Eikelboom. De bal was daar over de zijlijn. Ingooi voor Den Bosch. Cortés.

geen hands hier blijkbaar. Dat mag allemaal door van de scheidsrechter. Breuker. Weinig overtuiging nu bij Den Bosch. Van der Merbel. Semedo gelooft er nog wel in. De balverlies zie je hier wel aankomen voor de Bossenaren. Breuker loopt hier wild tegen Kania op. Blessure bij de Duitse spits. En natuurlijk een vrije trap voor de Graafschap. Een behoorlijke beuk uitgedeeld door Breuker. Ex de Graafschap. Wordt het zo langzamerhand al tijd voor Diemers. Veel spelers zijn bezig aan de warming-up, ook Quint. Pas van Grantja richting De Jong. Breuker grijpt in, speelt prima die centrale verdediger. Schiet de bal alleen wel tegen Fortes op. Snel gegooid door de Graafschap. Kaya Simons. Zo komt Den Bosch daar niet vooruit. Debutant De Kruijf. Vrije trap voor hem. Wang. Breuker wil toch weer de kant van Fortes op. Monjalo scherp verdedigd hier. Dus kan de Graafschap. Daar gaat Kania. Er is steun in aantocht. Onder andere Van Zijl, Kania. Balletje ertussendoor. Voorzet van Van Zijl valt tegen. Daar zat veel meer in voor de Graafschap. Inmiddels is Den Bosch hier met Fortes. Geen bruikbare bal voor De Korte, misverstand met de aanvallende middenvelder van Den Bosch. Een blessure. Ik denk bij Van Zijl misschien toch nog wat aangeslagen na die botsing met Van der Merbel. Vraagt om een wissel. Dus wordt er snel een vervanger klaargestoomd en gaat ook Diemers komen. Einde wedstrijd voor de smaakmaker van vanmiddag.

Van Zijl. Hij is niet de enige die niet verder kan. 20 mei 2018 speelde Diemers zijn laatste wedstrijd voor de Graafschap in de play-offs tegen Almere. Nu gaat hij zijn rentree maken. En ook Bert Den Bosch gaat gewisseld worden. Verse krachten zo dadelijk bij de Graafschap. Hartgers, Diemers en Kaninda. Glimlach op het gezicht bij Mark Diemers. De laatste seizoenen zo belangrijk voor Cambuur. Einde wedstrijd voor Björn van Zijl. Maken van het enige doelpunt. Einde wedstrijd voor Wiekhoff. En einde wedstrijd voor Ahmedi Grancha. Bij Den Bosch, Jack de Vries en Carlson Grach. Voor het laatste half uur. Applaus vanaf de tribunes is er natuurlijk vooral voor Diemers. Want hier komt hij binnen de lijnen met rug nummer 23. Lang gewacht tot er een club uit het buitenland kwam of een club uit de eredivisie. Het is uiteindelijk de Graafschap geworden. En hier de invallers van Den Bosch, Jack de Vries. Die hersteld is van een blessure. Semedo naar de kant. En ook een invalbeurt dus voor Carlson Grach. Die voor Breuker komt. Centrale verdediger naar de kant. Aanvaller erbij. Daar de aftocht van Semedo. Vorig seizoen trefzeker in deze wedstrijd. Carlson Grach voor Den Bosch. Vorig seizoen werd het 1-1. Zo gaat Schreuder toch wat meer risico nemen. Moet natuurlijk ook wel, gezien de 1-0 achterstand. Dit is Kaninda, de Fransman. Martens, eerste balcontact voor Diemers.

Overname De Graafschap. Reactie van Bolk. Daar was bijna Kania. Prima gepakt natuurlijk door Van der Merbel. Fortes neemt hier te veel risico. Dat levert balverlies op. Diemers. Zoekt het via Wiegers. Nolan Martens door de wissels nu aan de rechterkant. Dit leek een overtreding van Besseling. Bij de korte. Niet gefloten door de scheidsrechter voor een overtreding. Pijnlijk de manier waarop Besseling neerkomt. Met zijn knie volgens mij in het gezicht bij de korte. Gaat wel weer met die aanvallende middenvelder van Den Bosch. Daninda. Eikelboom nu centraal achterin. Maar hier zoekt hij het middenveld op. Warmerdam. Diemers. Wil natuurlijk meteen laten zien wat hij in huis heeft bij de Graafschap. Nolan Martens. Besseling schuift in. Misser hier. Van Wang, die sowieso niet echt een lekkere wedstrijd speelt. Verder de Jong nu aan de linkerkant. Fortes haalt de voorzet eruit. Was op zoek, Verder de Jong, naar Kania. Ingreep van Hartgers. Was voor de tweede keer in dit seizoen in het veld voor de Graafschap, Hartgers. Martens. Mongialo. Bewaakt door Besseling. Laros. Hier zit wat in voor Den Bosch. Voorzet van Mees Laros. Daar was ook de kopkans. Voor debutante Kruijf. En hier gaat de bal over de achterlijn via Martens. De Kruijf uit de jeugdopleiding van VV De Meren. Ging daarna naar Hercules. En vandaag dus een debuut voor Den Bosch. ...25 minuten nog bij de hoekschop van Fortes. In een tweede helft waarin Den Bosch nog niet heel veel creëert. Is hier wat mogelijk. Uiteindelijk wel. En die zit er bijna in. Het schot van richting verandert van Eikelboom. De middenvelder die kwam van HHC Hardenberg. Had hier zomaar voor 1-1 kunnen zorgen. Blessure bij Besseling. Voor hetzelfde geld vliegt die bal van Eikelboom via een speler van de Graafschap binnen. Niet helemaal duidelijk wat daar gebeurde. Bij Besseling, hij staat weer. Opnieuw een hoekschop van Jeffrey Fortes. Geen kans voor Mongialo, die moppert. Verder de Jong is er alweer vandoor, maar de middenvelder van de Graafschap wordt niet gezocht. Hier nog eens. Die kans voor Eikelboom, maar kan niet geloven dat hij er niet in gaat. Aan
de andere kant Kania. Niet buitenspel blijkbaar de Duitser. De Jong voor het doel, net als Kaninda. Tegenstoot Den Bos. Dit wordt geel. Geel voor Bolk. Die zo de counter eruit haalt. Vastpakken van Jack de Vries. Dat was in het laatste kwart. Oh, Wang zit er weer naast. Is toch rijp voor een wissel. En dit is de slimmigheid van Diemers die we van hem kennen. Want zo versiert hij nog alles een vrije trap. Dat verandert niet als je een ander shirt aantrekt.

Zo blijft het wel spannend. Met nog dik 20 minuten te gaan. Omdat het verschil slechts 1 is in het voordeel van de Graafschap. Nog geen enkele keer de 0 in dit seizoen voor de ploeg van Duivenvoorde. Dat komt nu wel steeds dichterbij. Hier heeft de Graafschap een hoekschop te pakken. Gaat ook Keanu Quint zo dadelijk in de ploeg komen bij de thuisploeg. Eerste hoekschop. Geen overtreding. Diemers. Aardige voorzet. En hier verder de Jong. Dat scheelt niet veel. Niet zo heel veel mogelijkheden voor de Graafschap in de tweede helft. We hebben die situatie gezien met Van Zijl. Nu verder de Jong in het zijnet. Terwijl we keken naar die mogelijkheid. Hij heeft de scheidsrechter gefloten voor een overtreding van Carlson Gracht. Gaat Quint in de ploeg komen bij de Graafschap. Er komt er zo een invalbeurt voor Lorenzo Hofman bij Den Bosch. Applaus vanaf de tribunes voor Julian Kania, die op 4 doelpunten blijft staan. Quint zijn vervanger. En de komst van Lorenzo Hofman laat nog even op zich wachten.

Van der Merbel. Diemers krijgt de bal wat achter zich van Warmerdam. Diemers verspeelt de bal hier uiteindelijk. Dus is Den Bosch vandoor met Carlson Gracht. Monjalo. Goed weer Besselink. Die echt een dijk van de wedstrijd speelt. Kaninda kan hem nu toch gaan meegeven aan De Jong. Nou, het duurt allemaal erg lang bij die Fransman. Bereikt wel Nolan Martens. Duel met Laros. Martens. Moeilijk voor Quint, die ook wel een beetje wordt vastgehouden door Eikelboom.

Nee, het gaat niet vanzelf bij de Graafschap in de tweede helft. Het is niet bij machten om verder afstand te nemen. Met veruit het meeste gevaar van de thuisploeg voor rust. Niet binnengehouden door Kaninda. Verspeeld, slordig door Laros. Quint heeft hem mee aan Diemers. De Jong. Diemers. Lang meegetraind bij Emmen. Maar geen wedstrijden gespeeld. Na het vorig seizoen bij Cambuur. Fortes, rustig gebleven van de Merbel. Goed gekeken. De Korte. Monjalo. Geen bruikbare bal. Laros houdt hem ook niet binnen. Dan kan Den Bosch wel gaan wisselen. Komt Lorenzo Hofman nu in de ploeg. En wie gaat er naar de kant? Dat gaat de vierde man nu laten zien. Dat is heel te zien, Stan Maas. Veel aanvallender ingesteld dan Maas, Hofman. Hij dus voor de laatste 20 minuten. Hier voor het eerst, Hofman. Fortes. Ruimte. Ruimte voor Diemers. Diemers wordt bijna van de bal gelopen. Toch nog Kaninda. Verder De Jong. De Jong en dat schot wordt uiteindelijk van richting veranderd. Dus wordt het een hoekschop. In de omschakeling komt er nu echt wel ruimte voor de Graafschap om het karwei af te maken. Hij had iets te veel tijd nodig, Diemers. Met de voorzet. Opgepikt door De Jong. Diemers nog. Naar de hoek lastig. Diemers. Met overzicht. Maar behoorlijke misser van Verder De Jong. Je ziet nu al dat Diemers veel toevoegt aan het voetbal van de Graafschap. En dat kan natuurlijk alleen nog maar beter worden naarmate Diemers fitter wordt.

wordt voor Quint. Prima gedaan door Eikelboom. Hier ook trouwens door Besseling. Inmiddels in het laatste kwartier. Fortes. Wat kan Den Bosch nog? Natuurlijk het zoeken naar Mongialo hier afgetroefd. Bovendien is het buitenspel voor Mongialo.

bal schiet door tot bij Ferre de Jong. Flinke tackle. Fortes. Tackle was van Eikelboom. Wang. Monzialo kan nu alsnog voorwaarts. En dat doet hij prima. Meegegeven aan invaller Hofman. Hofman, er is steun. Hofman, wat doet hij? Hij doet het zelf. En de redding van Wiegers. Belangrijk moment in de wedstrijd. Want daar was Den Bos er echt doorheen. Zo ongeveer zijn eerste balcontact, Lorenzo Hofman. Hij moet er hard voor werken hier, Monzialo. Maar het lukt hem om zijn ploeggenoot in stelling te brengen. De doelpoging wordt uiteindelijk onschadelijk gemaakt door Wiegers. De Korte raakt hem slecht. Maar zo is de Graafschap nog niet van Den Bos af. Steun vanaf de tribunes voor de ploeg van Duivenvoorde. Steun die de Graafschap hard nodig heeft. Zomaar aangenomen hier door Wang. Geen tegenstander in de buurt. Laatste invaller gaat zo in de ploeg komen bij de Graafschap. Dat is de van een spierblessure herstelde Joran Hardeman. Monzialo. De Graafschap moet oppassen dat het niet te veel achteruit loopt. Kalsongrach mist hier de bal, raakt Kaninda. Daar moet je voor fluiten, scheidsrechter. Overname Diemers. Kaninda. Quint Willem in de voeten. Overtredingtje van Vang. Dan kan de Graafschap wisselen. De komst van Joran Hardeman. Als vervanger van Donny Warmerdam. Laatste wissel van Duivenvoorde. Hersteld van een spierblessure was er een maand uit, Hardeman. Raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Almere. Vrije trap. Diemers. Ongelukkig weggekopt hier. Maar uiteindelijk niet voor de voeten van Kaninda. Hofman. Goed werk van Quint. En een slim hakje van Kaninda levert de Graafschap de ingooi op.

De Korte. Wordt behoorlijk dwars gezeten door Kaya Simons. Diemers. Kaninda. Schot smoort. Maar Den Bosch nog niet uit de problemen. Bolk. Quint. En een doeltrap. Zo is het zeker geen hoogstaande tweede helft. Veel strijd. Verschillen zijn klein tussen de Graafschap en Den Bosch.

Heel veel ruimte voor de korte. En het overzicht behouden ook door de korte. Voorzet Monjalo. En daar is de kans voor de korte. Misschien wel de beste kans voor Den Bosch in de tweede helft. Natuurlijk was er ook die uithaal van Eikelboom die van richting werd veranderd. Maar ook dit een hele goede mogelijkheid met daarachter ook nog Jack de Vries die graag had willen koppen. En er misschien nog wel iets beter voor stond.

Oh, dat wordt een hoekschop voor Den Bosch. De bal als laatste geraakt. Iets wat ongelukkig door Polk. Wat kan FC Den Bosch met deze corner? 83ste minuut. Kopbal van Wang was er bijna. Mongialo gebruikt zijn lichaam. Het mag van de scheidsrechter. Mongialo en weggehaald door Besseling. Zo blijft Den Bosch aandringen. Vrije trap voor de Graafschap. Dicht bij de tweede overwinning van het seizoen. Een broodnodige overwinning. Voor de ploeg van Thomas Duivenvoorde. Net zo dadelijk nog Jasper van Heertum als invaller bij Den Bosch. Ook al een oudspeler van de Graafschap. Daar is Van Heertum. Wang lijkt er vanaf te gaan, zo is het. Speelde buitengewoon ongelukkig. Van Heertum zijn vervanger. En die gaat als spits invallen. Normaal gesproken natuurlijk centrale verdediger, maar koppen kan niet.

Weer naar voren van Jack de Vries. Monjalo afgetroefd op Besseling. Opnieuw Besseling. Kaninda kan dat niet belopen. Slordig aangespeeld. Goed werk, Nolan Martens. Diemers. Gaat hij ook nog een doelpuntje meepikken? Diemers. Het scheelt niet veel. En dat zou zijn rentree alleen maar mooier maken. Al telt vooral dat de Graafschap deze wedstrijd moet winnen. Moet uiteindelijk met links. Van der Merbel. Ingeleverd door Fortes onder druk van Verde de Jong. De Graafschap is erg slordig. Kan de ploeg van Schreuder nog iets in de slotfase? Van Heertum lukt het niet om die bal te verlengen. Weggekopt door die andere invaller, Hardeman. In een tweede helft die soms het aanzien niet waard is. Weggerost hier door Hartgers. Blessure bij een van de spelers van Den Bosch. Druk zetten hier. Van Quint. Inmiddels weer op de been. Jack de Vries was het die op de grond lag. Valt de bal nog een keer goed voor Den Bosch. Hofman was al dicht bij een doelpunt. Monjalo niet lekker aangespeeld. Hij maakt er het beste van en verdient ook nog een vrije trap. Slimmigheidje van de aanvaller. Want zo heel veel was er daar niet aan de hand. Licht contact met Kaninda, die dat ook niet handig doet. En zo wordt het pillen knijpen voor de Graafschap.

Mongialo achter de bal, net als Meslaros. Het wordt Mongialo. Prima trap. Maar de vlag is hem al voor buitenspel. Dus wat er daarna allemaal voor het doel gebeurt, dat doet er niet meer toe. Buitenspel van Carlson Krach blijkbaar. De invaller spits die nog geen kans heeft gehad.

Alsongrach. En nog een vrije trap voor de Graafschap in de laatste minuut van de wedstrijd. Begrijpt Karlsson-Grach niet waarom de scheidsrechter fluit. Maar is de vijfde nederlaag van het seizoen voor Den Bosch, de ploeg van Bart Schreuder, nu heel dichtbij. Quint verlengt. Geen controle bij Kaninda en een vrije trap voor Den Bosch. Wat komt er nog bij aan extra tijd? 4 minuten vanaf nu. 4 minuten nog voor Den Bosch. Om een gelijkspel uit het vuur te slepen. Quint. Overtreding, niet slim, van Eikelboom. En natuurlijk doet de Graafschap het dan rustig aan. Applaus, waardering van Duivenvoorde voor de supporters op de tribune. Zij staan al vanaf de eerste minuut achter de Graafschap. In moeilijke tijden. Een prima eerste helft gezien van de thuisploeg. Na rust is het allemaal een stuk minder geweest. Maar de overwinning is nu wel heel dichtbij. Met Besselink als uitblinker bij de Graafschap. Deze bal krijgt hij wat ongelukkig op zijn hoofd. Pakt hij Karlsson-Grach vast. Monzialo heeft nog energie. Monzialo met de voorzet. Bijna was daar Van Heertem. Quint zorgt hier voor rust. En een vrije trap opnieuw voor de Graafschap. Na de overtreding van Fortes.

Twee minuten nog. En natuurlijk zijn er kansen op de gelijkmaker geweest voor Den Bosch. Via Eikelboom, via Hofman en via De Korte. Quint. De overtreding maakt Quint hier zelf, vindt de scheidsrechter. Dus wil Den Bosch nog een keer razendsnel naar voren. Is er nog nauwelijks tijd. Fortes raakt hem slecht. Laros. Nog een keer Fortes. Dit is de tweede helft in een notendop. En nog altijd is het niet gedaan. Debutant, De Kruijf. En nog een ingooi voor Den Bosch. Met nog een halve minuut op de klok. En dus een verre ingooi van Fortes. En dan moet de bal nog één keer goed vallen voor de bezoekers. En is dat hier bijna het geval. Hens van De Korte, de scheidsrechter, hoeft er niet voor te fluiten. Want de bal is weg. De extra tijd zit er wel zo'n beetje op. De scheidsrechter heeft al op zijn horloge gekeken en fluit af. Opluchting en vreugde bij Thomas Duivenvoorde. Van de eerste thuiszegen van het seizoen is een feit voor de Graafschap. Gewonnen werd er al bij Emmen. Maar voor het eerst pakt het drie punten hier op de Vijverberg. Moeizame overwinning. Na een eerste helft waarin de Graafschap wel de betere ploeg was. En ook veruit de meeste kansen creëerde, werd het in de tweede helft toch nog billen knijpen. Den Bosch kreeg kansen op de gelijkmaker. Maar verliest voor de vijfde keer in dit seizoen. En de Graafschap verlaat de laatste plaats. Die is nu voor Topos. De Graafschap gaat naar zeven punten uit zeven wedstrijden. Gemengde gevoelens zullen er zijn over het spel van zijn ploeg bij Thomas Duivenvoorde. Maar in deze fase, de fase waarin de Graafschap op de laatste plaats is terechtgekomen, tellen echt alleen de punten. Nu 18e. Met 7 uit 8. En Den Bosch blijft 16e in de keukenkampioendivisie na een tweede helft. Waarin er echt wel wat mogelijk was voor de ploeg van Bart Schreuder. Dat was het vanuit Doetinchem. Opluchting bij Duivenvoorde. Zijn ploeg wint voor de tweede keer in deze competitie. En wint met 1-0 dankzij het doelpunt in de eerste helft van Björn van Zijl.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
0: Voetbal. Darten. Formule 1. En natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: gaan beginnen aan deze wedstrijd in groep 2, League A van de Nations League. Het is de groep waar Griekenland bovenin staat op dit moment, omdat het de wedstrijd met 2-1 won van Servië. Het arme Servië verloor dus ook de eerste wedstrijd. Nederland zelf al staat gedeeld tweede met Duitsland, omdat natuurlijk het debuut van Xavi tegen onze oosterburen eindigde in een gelijkspel in 1-1. En hier, ja, vanavond zullen de mannen van Xavi de punten moeten gaan halen in wat andere omstandigheden dan bijvoorbeeld de Johan Cruijff Arena. De spelers staan klaar, maar lijken gewoon op het parkeerterrein op dit moment klaar te staan om zometeen de tunnel in te gaan.
1: Ja, inderdaad, niet de bekende catacomben die we kennen. We zien de spelersbussen, we zien de parkeerplaats buiten en vanaf daar een schitterende ouderwetse tunnel waarin ze naar binnen gaan in dat stadion. Het is er al veel over gegaan, waar ooit de Panenka werd gescoord.
0: Zeker.
1: Het was laatst ook al leeg, hè, tegen Griekenland. Het Servische publiek staat niet echt achter de ploeg.
0: Weet jij nog wie de goalie was bij de Panenka?
1: Nou, ik weet het niet nog meer, want ik zat toen nog, was nog vloeibaar, zeg maar. Maar nee, ik weet wel dat Panenka die mooie stift maakte.
0: En de doelman was een Duitser, Sepp Maier. Dat was de keeper die hem moest toestaan. Wij gaan nu kijken naar Nederland tegen Servië. En we gaan maar eens kijken ook naar de opstellingen. Want het Nederlands elftal, Xavi, heeft natuurlijk noodgedwongen iets moeten wijzigen. Dat lijkt mij logisch. Er is een spits uitgevallen, Brian Brobbey. En dat gebeurde al in de wedstrijd tegen Duitsland natuurlijk. En op het moment dat Jan de vervanger het goed doet, dat is Max Meerdink, dan verdient hij het nummer 9 shirt. En die staat dan dus ook in de punt van de aanval. De andere wijziging betreft die zespositie, waar ze toch een beetje zoekende zijn, waar uiteindelijk Timber stond. Die werd vervangen ook door Veerman. En ik denk dat Veerman het zo goed gedaan heeft en zo goed eigenlijk uitdrager was van het wijze woord van Xavi, dat hij nu ook een basisplaats heeft. En dat zijn de twee wijzigingen.
1: Dus inderdaad, de wijzigingen. Veerman ook waarschijnlijk getergd, hè, dat hij weer terug bij Oranje zit, wil zich laten zien. Maar bij de Serviërs wel wat meer wijzigingen. Daar is ingegrepen 4 man eraf. Onder andere Dusan Tadic, die zullen we niet vanavond horen als basisspeler. Wie dan wel? Die 2,2 meter lange grote doelman Milinkovic Savic staat gewoon weer onder de lat. Ondanks 2 slippertjes toch tegen Griekenland krijgen we Nedeljkovic als de rechtsback, Babic en Pavlovic in het hart van de verdediging, Terzic op linksback. En ze spelen dus in een 4-5-1 formatie met een bekende als controlerende middenvelder. Dat is namelijk Goudelje. Die kennen we nog van AZ, NAC en Ajax natuurlijk. Lukic is de andere controlerende middenvelder. Zivkovic op rechts. Stankovic in het midden. Milinkovic, Savic, de broer van de doelman. En Joveljic in de spits.
0: En die gaan we waarschijnlijk zien als aanspeelpunt. Want dat is een beetje het spel natuurlijk wat Servië speelt. Het is geen opbouwploeg. Het is de ploeg die snel de lange bal hanteert. En als je er druk op zet en de lange bal wordt niet goed gespeeld, dan verovert Oranje hem ook snel genoeg weer terug. We gaan kijken hoe dat allemaal gaat. Ik heb net al even gezegd, eerste wedstrijd. Groot enthousiasme bij Oranje. Maar is het hetzelfde als voor de eerste keer spelen met nieuw speelgoed en gaat daarna alles wennen? Het zou allemaal kunnen. We gaan in elk geval, we kijken naar 2 bondscoaches die elkaar omhelzen. Xavi Hernandez en Veljko Paunovic. En zij gaan hun plekje zoeken. En dan staat iedereen op zijn plek klaar om te gaan luisteren naar de volksliederen. En Nederland is de gast, dus er zal worden begonnen met het Wilhelmus.
2: Molim vas, ustanite, da pozdravimo himnu Holandije.

0: klonk goed. Ja. Onze jongens meezongen. Sommigen met de hand op het hart.
1: Kijk hoe dat bij Servië gaat.
0: Het bosje Pravde.

0: Ook dat klonk uitstekend. Ik moet wel zeggen, een rondje langs de tribunes. Ja, dan krijg je toch het idee dat ook de nationale open kampioenschappen moeilijk kijken van Servië zijn begonnen. Want er is echt niemand die lacht op die tribune.
1: Ik zie mensen met de armen over elkaar staan, ja, demonstratief niet meezingen.
0: Niet meezingen en boos kijken. Vuurwerk wordt er wel afgestoken. Wat dat betreft doet de organisatie er alles aan om het toch enigszins sfeervol te maken. Dit is Oranje met Verbrugge in de goal. Met Dumfries, Van Hekken, Van Dijk en Van der Ven in de achterste vier. Gavenberg, Veerman, Reinders zijn de middenvelders. Summerville, Meerdink en Gakpo is de linksbuiten. En dat zijn de elf die het nu gaan doen voor Xavi.
1: Ja, je had het net even over die mensen op de tribune. Ze konden nog wel een aardig fluitconcert produceren, al waren het er zo weinig.
0: Ja.
1: Een zeurderig publiek en hopelijk worden ze vrij snel stilgemaakt als er wel een redelijk gevuld oranje publiek te zien is. En inderdaad, zoals je zei, Gakpo op linksbuiten. Dus niet Van Bommel, die ongelooflijk mooie assist had tegen Duitsland. Misschien gaat hij nog wel zien.
0: Hij was lovend, Xavi, en terecht over Van Bommel. Die initiatief toonde, die eigenlijk iets extra's bracht aan het elftal. Een persoonlijkheid was. En, maar goed, Ruben van Bommel komt ook terug van een zware blessure. Belasting in het voetbal is natuurlijk een gemeengoed. Dat geldt denk ik toch ook voor Timber. Dat zal toch ook wel de reden zijn dat Timber niet op het middenveld start, maar gewoon op de bank. Omdat ja, als je er een half jaar uit bent geweest of langer, dan is het spelen ineens van vier wedstrijden in, wat is het, een tijdsbestek van 12 dagen, is misschien ook wel een beetje te veel. De TOS is er. En de scheidsrechter is een Pool. Dat is Simon Marciniak, dat is de Poolse leidsman vandaag. En hij leidt dus het elftal van Nederland dat op bezoek is bij Servië.
1: Hij is wel een angstgegner, die Simon Marciniak. Want van de vier keer dat hij oranje floot, won Nederland nog nooit.
0: Okay.
1: Dus dat kan een primeur worden. Het is ook overigens de eerste keer officieel ooit tegen Servië. Het is natuurlijk wel ooit tegen Servië-Montenegro geweest, tegen Joegoslavië. Maar volgens de statistieken wordt dit een van de landen, een van de laatste drie waar nog niet tegen is gespeeld in Europa.
0: En dan zou de quizvraag natuurlijk zijn, wie zijn die andere twee?
1: Denk
0: dan
1: er even over na, daar komen we nog op terug.
0: Ja, Legoland, denk ik, is er eentje van.
1: Het lijkt erop.
0: Ja, de Serven zijn zich ook aan het verzamelen. Ook niet in de basis trouwens de gloednieuwe PSV'er, Filip Kostić, die normaal gesproken terecht de hele linkerkant bestrijkt, maar er nu niet bij is. In de vorige wedstrijd tegen Griekenland, waarin overigens Servië wel op een 1-0 voorsprong kwam, maar in de slotfase dus twee goals van Griekenland moesten toestaan. Ja, dat, daar stond hij nog wel in de basis, maar nu zit hij dus op de bank. We gaan kijken naar het Nederlands elftal met toch een groot verlangen of die frisse wind die is gaan waaien, of die er weer is en of we het heel snel een beetje los kunnen maken richting Milinkovic-Savic.
1: Milinkovic-Savic, die 2 meter 2 lange doelman, moet bijna bukken om de lat aan te raken. Als we los zijn, Veerman heeft afgetrapt namens Nederland. Terug naar achteren, terug naar Van Dijk. Van de Ven, Nederland gaat meteen kiezen voor het balbezit en wachten tot de Serviërs uitstappen.
0: Nieuwe Real Madrid-speler Dumfries die aan de rechterkant van die verdediging staat. En dan gaat die bal even terug naar de doelman Verbrugge op de rand van zijn eigen 16. En dan gaat er opgebouwd worden met de eerste stapjes voorwaarts van Van Hekken. Met gevaar aangespeeld richting Summerfield, die zich in de middencirkel ophield. Dan is het volgende station Meerdink, maar die kan de bal dan niet vasthouden. Serven zitten er heel even tussen. En via wat geluk eigenlijk kunnen zij nu de bal veroveren op Oranje en rondspelen. En bij hun doelman terechtkomen, Milinkovic-Savic. En zo is Oranje met een gewaagde paas naar voren eigenlijk door de as van het veld de bal kwijtgeraakt aan Servië. En is dat nu de ploeg die moet gaan proberen op te bouwen. Maar Oranje is dan razendsnel weer terug. En via Van Dijk wordt de bal terugveroverd.
1: Ja, Servië slordig in het balbezit. Servië vandaag in het wit. En dat zorgt natuurlijk voor het mooie beeld dat Oranje gewoon in het oranje speelt. Met een zwarte broek. Heeft het hier het balbezit op de eigen helft. Even bij Dumfries. Er wordt een beetje getemporiseerd, rustig aangedaan nog. Van Hekken gebaard dat er meer moet worden aangeboden, terwijl het een beetje stilstaat achterin bij Oranje. En de Serviërs ook niet van plan zijn om hoog en fel druk te zetten. Het is nog altijd balbezit voor Oranje met Van Hekken. Ook een beetje een onzuivere paas. Het is nog een slordige beginfase van beide ploegen. Hier en daar wordt balverlies. Klein kluitje op het middenveld. Christian Summerville die laat zich ook veel naar het midden inzakken. En de bal is weer helemaal terug bij Van Dijk.
0: Ja, dat is natuurlijk ook prettig voor Dumfries. Dat is natuurlijk zo'n een man die de hele flank bestrijkt. En daar graag wil komen. En dan is het fijn als Summerfield natuurlijk iets meer aan de binnenkant speelt van de rechterkant. En dat is wat hij compleet ook doet. Eigenlijk zijn de flanken nu vrij voor de snelle Van der Ven en de snelle Dumfries. Maar zover komt het niet. Van der Ven bouwt op via de achterste lijn. Gakpo nu met de eerste bal. bal richting Meerdink vanaf de linkerkant. Maar ook nu wordt de spits van AZ afgetroefd. En kan zelfs in de tegenstoot nu Servië er heel even tussenuit. Het is balbezit voor de aanvoerder Sivkovic. Maar ook die gaat dan onderuit, raakt hem kwijt. Gakpo pakt op, levert een verkeerde paas in. Maar op de middencirkel, ter hoogte van de middencirkel, is daar Veerman die eventjes de rust predikt. Balletje aan de voet houdt. En nu gaat kijken of er een afspeelmogelijkheid voorwaarts is.
1: Ja, rust is inderdaad soms even nodig. Het lijkt af en toe een flipperkast in deze beginfase. Dan kijken we naar Sivkovic. En vrij snel wordt die bal weer ingeleverd. Als Nederland hier aan de linkerkant dreigend is. De bal is in de 16 bij Gakpo en Reinders. Gakpo met het schot, maar dat wordt gekraakt. En zo kan Van Hekken snel ingrijpen voordat de Serviërs een counteraanval in gedachten hebben. Is de bal weer bij Nederland rechts achterin bij Dumfries.
0: 0-0 na bijna 3 minuten in Servië, in Belgrado om precies te zijn, waar het Nederlands elftal gaat proberen compositie in de pool te veroveren. Na het punt tegen Duitsland zal er dus die uitwedstrijd hier in Servië gewonnen moeten worden. Hier is Van Hekken, hier is Van Dijk en hier is rond de middencirkel, eigenlijk in de as van het veld. En dan weer terug naar Van Dijk en vervolgens weer Van Hekken. Oranje begint, laten we zo zeggen, voorzichtig aan deze wedstrijd. Als we nog even teruggaan naar afgelopen donderdag. Ook toen was Oranje wat voorzichtiger dan Duitsland. En was Duitsland eigenlijk de ploeg die domineerde in de eerste minuten. En kwam Oranje er later rond die goal van Van Dijk pas echt goed aan te pas. Nu is Oranje wat zoekende Dumfries weer terug naar de laatste lijn. En halverwege zijn eigen helft staat daar Bart Verbrug.
1: Je zei Nederland moet winnen, wil winnen, is duidelijk. Nederland moet natuurlijk bij de eerste twee eindigen in deze ploeg. Om deze pool om door te gaan in de Nations League. Waar we natuurlijk al vaker mooie momenten hebben meegemaakt. Zo stond Nederland ooit in de finale tegen Portugal. Maar het gaat natuurlijk ook om de ontwikkeling van dit team van Xavi Hernandez. Is nu achterin in balbezit in het hart van de verdediging van Hekken. Nederland zoekt het vaak door de as. Wat risicovolle passen zorgen ook vaak voor balverlies. Waardoor Servië nu kan aanvallen. Maar het wordt doorzien door Van Dijk. Zet dat sterke lichaam ertussen. En zo eindigt het hier een ingooi voor de Serviërs.
0: Ja, niet wat Van Dijk wilde in elk geval. Die dacht dat hij toch echt had gezorgd dat Nederland kon ingooien. Vlakbij het eigen strafschopgebied. Het grote verschil is natuurlijk toch dat in de wedstrijd tegen Duitsland. Duitsland is ook een ploeg die de bal wil hebben en domineert. En dus ook heel, gaan we weer, de trend van nu heel hoog druk zetten. Waardoor eigenlijk de opbouw voor de Nederlanders een stuk lastiger was. Nu is er veel vrijheid bij die achterste vier. En moeten ze proberen met risicovolle passing in elk geval dat middenveld aan het werk te zetten. Of misschien maar eens een linie overslaan. En direct richting Meerdink gaan. Wat natuurlijk ook een optie zou kunnen zijn. Kies voor de creativiteit aan de buitenkant. Kies voor de creativiteit van Gakpo. Of misschien wel voor Summerfield. Man die toch, ondanks dat hij in het Midden-Oosten aan het spelen is. En dat vaak een punt van kritiek is geweest. In een goede vorm verkeert. Servië heeft de bal op dit moment. Op eigen helft, vlak voor de middenlijn. Nu iets te over aan de rechterkant.
1: En het balbezit is vaak van korte duur van de Serviërs. Het is nu Mickey van der Ven die is helemaal naar achteren stuurt. Bal terug bij Milinkovic-Savic. En daar waar aan het begin vaak risicovolle passes werden gegeven, de Serviërs vaak de bal verloren, zijn ze nu in aanval. Aan de linkerkant van het veld wordt een goede 1-2 gemaakt. En die bal komt hier de 16 in. Nederland moet opletten. Het eerste schot gaat ruim voorlangs. Die gaat zelfs niet eens naar de hoekvlag. Het wordt een ingooi, wel het eerste kleine wapenfeit van de Serviërs. Er wordt enorm gebouwd door die andere Milinkovic-Savic. Dat is de oudere broer. En ja, zijn bal binnenkantje links. Heeft een afwijkende curve erin, waardoor Verbrugge die bal gewoon kan naastkijken. En zo staat het na ruim 5 minuten spelen. Nog altijd 0-0 in Belgrado.
0: Ook een speler van Al Hilal is hij. Hè? Hij speelt ook in de competitie in Saoedi-Arabië. Ja, zo vliegt iedereen over en weer natuurlijk. Van de Ven verovert als linksachter de bal. Hij en Van Hekken toch ook niet naar het Nederlands elftal gekomen met een gevoel van hè, we komen uit een onoverwinnelijk team. Nee, sterker nog, zij zijn het centrale duo van Tottenham Hotspur, wat tot nu toe geen potten kan breken. En proberen juist in die 4 wedstrijden van Oranje misschien net even dat vertrouwen te tanken wat nodig is. Summerfield verovert de bal. Halverwege de helft van de serve aan de rechterkant. Er komt zijn eerste individuele actie. Hij is klein van stuk, maar zijn daden benen groot. En dat komt mooi uit, want hij komt nu bij Gavenberg uit. Op het middenveld, eventjes naar Veerman. maar moet dan kijken. Ja, we zijn 5-6 meter voor het strafschopgebied, maar de Serven trekken zich daar terug in een soort handbalcirkel. En dan moet je dus of op hoog tempo of heel nauwkeurig proberen er doorheen te komen. Veerman heeft de bal, kijkt en dan is er eindelijk wat ruimte voor Dumfries.
1: Het staat een beetje stil. Dumfries glijdt weg met zijn voorzet, waardoor deze aanval eigenlijk voorbij is van Oranje. En je kan je afvragen, als het zo dicht staat achterin bij Servië, is dat niet een moment voor die kleine Crescenzo Somerville om er tussendoor te glippen? Dat is natuurlijk ook zijn kwaliteit, zijn straatvoetbaltechniek. Maar nog altijd het balbezit bij Oranje. Moet het misschien over een andere weg proberen, maar het gaat weer via rechts. Via Dumfries, daar waar dus de Serviërs op zijn ingespeeld. Staan meteen met 3 man op die snelle Dumfries. Bal gaat nu helemaal aan de linkerkant van het veld over de zijlijn. Zo levert Oranje het balbezit in. Applaus, zo waar, van het kritische publiek in Servië. Want het is balbezit in de vorm van het ingooi voor de Serviërs.
0: Het tempo ligt niet hoog in het begin van dit duel. Is ook logisch. Oranje wacht wat af. Moet zich toch een beetje instellen op de Serven. Hoe gaan zij om eigenlijk met deze wedstrijd? Je hoort nu toch wel iets van het publiek. En dat is het leuke als je schoolkinderen uitnodigt. Die zijn ongeremd enthousiast. En als je daar maar genoeg speakers bij zet, dan lijkt het net of er 50.000 schoolkinderen zitten. Er zitten er echt niet heel veel. Er kunnen 49.000 mensen in dit stadion. En de ambiance is zodanig dat er nou 6, misschien nu 7.000 zitten. En dat is natuurlijk toch ook even wennen als je daar op dat veld staat. Dan denk je ineens, hey, is het weer corona? Dat kan ook, maar dat is natuurlijk niet zo. Hens wordt er geclaimd door Gakpo, niet door onze Poolse vriend die vandaag terecht de leiding heeft in deze wedstrijd overgenomen, dat signaal. En dus is Oranje er weer met inmiddels 8 minuten speeltijd. Nog geen kans in deze wedstrijd. Er is een schot op goal geweest van Servië, maar ja, dat werd een ingooi. Mag je dat dan een schot op goal noemen, Jacob?
1: Schot op hoekvlag. Ja, de bal gaat naar links. Het is Gakpo op de linksbuitenpositie, randje 16. Probeert hij naar binnen te kruipen. Randje 16 wordt er ook nauwelijks aangeboden. Hij moet iets verder terug naar achteren. Mickey van der Ven als linksback. Zo blijft Nederland wel in balbezit. En wordt er via de lange bal gezocht naar de 16. Komt de bal met dezelfde snelheid weer terug. En dat kan een kans opleveren voor de Serviërs in de vorm van een counteraanval. Maar de weg is nog zo lang. En de Oranje verdedigers zijn ijzersterk. Ook Mickey van der Ven. Hij is snel, maar ook berensterk. Zet die man zo van de bal af. En het balbezit is weer terug bij Crescenzo Somerville. Maar echt heel veel snelheid zit er niet in de aanvallen van Oranje.
0: Nee, het is nog niet dat je zegt het is een geoliede machine. Nu wel, goede bal binnendoor van Veerman. Meer dink, moet ik dan zeggen. Is dan het volgende doel. Die staat op de rand van het strafschopgebied, maar is niet ineens in staat ook om die bal aan te nemen en vast te houden. Het was Reinders die hem als laatste probeerde te bereiken. 2 spelers die natuurlijk bij AZ groot geworden zijn. De een is het zaadje dat geplant is al aan het oogsten. En Meerdink zal ongetwijfeld weer meer in de belangstelling komen te staan. Dat stond hij al. Als hij hier een basisplaats of 2-3 bij Oranje en ook nog eens een doelpuntje meepikt, dan zal heel Europa toch denken, wat zou zo'n man kosten? Maar ja, hij wil in eerste instantie gewoon goed voetballen voor het Nederlandse elftal. Is apetrots dat hij bij Oranje zit. Het is zijn tweede interland en daarmee heeft hij er volgens mij net zoveel als zijn vader. Of misschien zelfs wel eentje meer al. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik dacht ook eentje meer, ja. De doelman van Napoli, Milinkovic-Savic, met een lange bal. Maar die gaat uiteindelijk aan de linkerkant over Terzic heen. En dus mag Oranje gooien.
1: Bal achterin nu in het bezit bij Oranje. Bij Van Hekken zoekt het door het middenveld. Via Veerman even naar rechts, naar Dumfries. Die ook toch vrij stil staat in balbezit. Er wordt echt afgewacht tot Servië wat meer druk gaat zetten en er gaten vallen. Zo is Oranje weer helemaal achterin bij Van Dijk. En Van Hekken krijgen we 3 hoekjes te zien. En nu wordt er dan met de risicovolle paas de aanval opgezocht. Vaak de combinaties door het middenveld. Bal is aan de linkerkant van het veld. Veel vrijheid bij Mickey van der Ven. Maar dan op het moment dat je denkt hij gaat naar links, kiest Oranje ervoor om weer te draaien. Bal weer naar rechts. Zo kiest Oranje in deze fase vooral voor het balbezit. En wachten de Serviërs voorlopig nog af.
0: Balbezit voor Van Dijk. Middencirkel, maar dan wel aan de kant van de helft van de Serven. Komen er nu wel wat uit. Gaan druk zetten op Van Hekken en gaan ook Van der Ven proberen onder druk te zetten. Dat betekent ook automatisch dat het tempo wat omhoog gaat. Gakpo komt nu van links naar binnen, maar komt wel heel veel hordes tegen. En dan uiteindelijk komt er een sliding die hem te veel wordt, maar die ook Marciniak te veel is. Want er komt een gele kaart aan voor Sasha Lukic. Die zelf denkt, ja, maar wat heb ik dan gedaan? Ik speel toch gewoon de bal? Ja, dat zullen we dan nog eens terug moeten gaan kijken. Maar Marciniak stond daar echt met de neus bovenop. En ik denk dat hij dit dan toch wel heel aardig kan inschatten. Ja, de bal is wel in de buurt, laten we zo zeggen, op hetzelfde veld ongeveer. Nee, hij speelt wel eerste bal.
1: Ja,
0: hij speelt wel eerste bal. Het is een beetje een kaart die wat, wat gezocht is, vind ik. Niet helemaal terecht, en dat kun je ook horen, dat het publiek dat ook niet vindt.
1: Ja, het leek alsof scheidsrechter Marciniak eerst het voordeel afwachtte. En het voordeel verdwijnt dan wanneer de bal wordt gespeeld. Maar om die speler nou een gele kaart te geven, deze Sasha Lukic, lijkt me wat onterecht. En dan is die overdreven reactie uiteindelijk gewoon terecht van deze Lukic. Het lijkt altijd wat theatraal hoe die Serviërs of de Serven natuurlijk op de scheids afstormen. En zo wachten we tot hij fluit en we verder kunnen voetballen. Een vrije trap voor Nederland. Beetje ter hoogte van de middencirkel die Van Dijk gaat nemen. Dat betekent dus dat Nederland wat meer is opgeschoven en wil gaan aanvallen. Maar dat betekent ook dat Servië is ingegraven. Bal gaat terug naar Van Hekken.
0: Van Hekken op de middenlijn met Van Dijk. Die staan daar allebei zo rond die middencirkel. Spelen elkaar eventjes de bal toe. En dan is Van der Ven de volgende. Komen de Serven er weer wat uit richting de helft van Oranje. En dan is het eigenlijk een beetje de blaffende hond. Die zorgt dat de bal weer naar achter gaat en uiteindelijk bij Verbrugge terechtkomt. Verbrugge speelt dan wel nu Veerman aan op het middenveld. Dan ben je even één linie verder. En dan ben je misschien ook eventjes in staat om daar, waar het wel heel druk is. Want laten we heel eerlijk zijn, de Serven spelen heel compact. En je kunt niet de hele tijd op een heel hoog tempo combineren. Dus Oranje moet eigenlijk het balbezit continueren. En dan maar op sommige momenten versnellen om Servië dan ineens te verrassen. Dat lukt nog niet heel erg. Er wordt nu een overtreding gemaakt, zo lijkt het, door Van der Ven. Maar niet als zodanig door de scheidsrechter beoordeeld. En wie zijn wij om dat tegen te spreken? En dus gaat Van Hekken weer opbouwen en vindt daar aan de rechterkant eerst Gravenberg en daarna Dumfries.
1: Bal is nu weer terug naar achteren naar Van Hekken. We mogen inderdaad nog niet klagen over de scheids. Nederland heeft voorlopig het voordeel een beetje aan de kant van Nederland. Als er nog altijd balbezit is, er wordt gezocht naar de linkerkant. Naar Van der Ven. Die krijgt heel veel ruimte, ondanks zijn snelheid. Ga je dicht op hem staan, dan ben je weg. Want hij is echt razend snel. En de bal gaat nu helemaal naar rechts. Er wordt nog altijd gekozen voor het balbezit. Nog niet de risicovolle paas naar Meerdink. En ook Somerville laat zich inzakken. Tegenover dus die 4-5-1-formatie van Servië. Dat bij balbezit Nederland nog verder inzakt. En zo wordt het zoeken naar het gaatje. Bal is op rechts. Bij Gravenberg.
0: Veerman in de as van het veld. Halverwege de helft van Servië. Gakpo nu gevonden. Na tussenkomst van Reinders. Gakpo en Meerdink. Ja, komt daar rond de 5 meter naar de bal. Maar raakt hem niet. De bal wordt geraakt door zijn directe tegenstander. Maar Oranje pakt er afvallende bal weer op. Weer Veerman. Handig balletje richting Meerdink. Die wil kaatsen met Gravenberg. Dat lukt niet. Dat is 2 meter voor het strafschopgebied. En nu komt daar die beruchte Servische counter aan. Na een kwartier over de linkerkant van het veld. Er zijn 4 Oranje spelers terug. Dus daar zal het niet aan liggen. En Terzic moet nu ook weer een etage terug. Omdat hij ziet dat hij een beetje remi is. Helemaal alleen daar aan de linkerkant. Maar er was eigenlijk in de as van het veld ook niemand meegelopen. Zelfs Joveljic was daar nog niet. Dus het was even schrikken. Maar uiteindelijk is dat allemaal weer met een spreekwoordelijke sisser afgelopen.
1: Ja, daar nog weinig spektakel in het eerste kwartier. Er zat wellicht meer in die counteraanval van Servië. Als Joveljic de spits zich laat inzakken. En als een soort kapstokspits bediend zou kunnen worden. Maar nu dus vooral als een soort middenvelder meespeelt. Het balbezit blijft bij de Serven. Die nu via rechts proberen aan te vallen. Maar daar zit Gakpo die mee verdedigt goed tussen. Zo krijgen we een ingooi hoog op het veld. Terwijl Gakpo naar de grond gaat. Ja. Hij heeft last. Dat ziet er niet goed uit. Als er geen bal in de buurt is geweest. Grijpt een beetje naar de enkel. De scheen een beetje aan de voorkant. Als de scheids meteen aangeeft. Als er niks aan de hand is. Ga alsjeblieft staan. Want anders word je verzorgd. Speel met een man minder.
0: En dus gaat Gakpo staan. Dus is er niet zoveel aan de hand. En dat is dan toch. Ja, ik vind het een mooie regel. Ja, ik vind het een mooie regel. Maar ik zie wel Ruben van Bommel klaarstaan.
1: Meteen.
0: Dus er is wel iets aan de hand met Gakpo. Het is een serieus probleem. En dan zie je toch dat er heel veel gebeurt, hè, met het Nederlands elftal. Want we hebben het nog niet gezegd natuurlijk. Maar Brobby is vertrokken en vervangen door Zirkzee. Maar we hebben natuurlijk ook Geertruida uit het trainingskamp zien verlaten. Ook weer. Met een lichte blessure die beter in Eindhoven kan herstellen dan bij Oranje. Dus wat dat betreft, er zijn veel blessures. En er is ook een grote kans. Terwijl we kijken naar het Nederlands elftal. Is daar de eerste kans voor Servië. Opbouw over de rechterkant. Daar wordt iedereen ineens verrast. En wordt Joveljic in stelling gebracht. En die staat een beetje rechts voor de goal. En die schiet in één keer in de handen van Bart Verbrugge. Maar dit is wel Het eerste schot op goal en dan zijn we dus bezig 17 minuten.
1: Ja, inderdaad. Het eerste schot was tussen de palen. Die andere ging inderdaad ruim richting de hoekvlag. En ja, Verbrugge stond heel goed opgesteld. En die bal had eigenlijk weinig plek om nog hem te kunnen passeren. Als Van Bommel nu erin komt. En zo is Gakpo inderdaad snel opgestaan naar het standje van de scheids. Maar was het dus wel serieus, helaas, met deze klasse speler. Want die goal, dat was klasse tegen Duitsland. Dit gaan we missen.
0: Och. Maar daar had hij wel die mooie Van Bommel voor nodig. Waar Fons Groenendijk hier op GPS Sportradio nog over zei. Laten we ook niet vergeten dat hij het ook nog eens op de juiste snelheid deed. En het was op maat, met de buitenkant voet. Alles was perfect aan deze bal. Ja, en Gakpo keek op en die dacht, ja, maar deze moet ik maken. Hier moet ik kunst van maken, als het ware. Hij is eraf, Gakpo, vervangen dus door Van Bommel. En zo is er veel schade bij Oranje in die eerste wedstrijd en de eerste 18 minuten tegen Servië. Mocht je net de radio aanzetten, dit is GPS Sportradio. Wij brengen verslag van het duel tussen Servië en Nederland. Qua doelpunt heb je niks gemist, want het is nog 0-0.
1: Nee, alleen dus inderdaad een kans voor Servië, terwijl Nederland wel het initiatief neemt. Nu met Van Dijk achterin, met Van Hekken naast zich, maar Van Dijk wil naar voren. Hij wil aanvallen, terwijl Nederland het spel vaak compact in het centrum houdt. Wordt er hier gezocht via een kapstokspitsachtige aanval, wordt die bal teruggelegd op Meerdink, die nu eigenlijk meer als een soort nummer 10 fungeerde, die bal vanaf afstand poeierde. Maar uiteindelijk is dat geen gevaar voor die lange Milinkovic-Savic. En zo hebben we allebei een schot tussen de palen gehad. Namens Nederland was dat Max Meerdink.
0: Ja, een beetje op zijn servies eigenlijk, want het was een lange bal van Van Dijk achteruit. Van achteruit. En Reinders stond op de rand van het strafschopgebied en die legde hem met het hoofd met veel gevoel terug. Ja, en dan kan je Max wel in stelling brengen. En dat was een hele aardige poging van de spits die Brian Brobby in de punt van de aanval moet doen vergeten. Nou ja, als hij deze erin had geschoten, dan had wie heeft het dan nog over Brobby, Jacob? Hè?
1: Nee, wij niet meer.
0: Wij niet meer in elk geval. Nee, Max is de man. Voorlopig is Bart Verbrugge de man met het balbezit. En dat is toch echt de doelman van het Nederlands elftal. En zien we Xavi bewegingen maken richting de goal van Servië. Dus ook hij begint nu toch wat ongeduldig te worden. En te denken, ja, we moeten toch nu de Serven iets meer laten zien wat we in ons mars hebben.
1: Misschien is dat wel het strijdplan geweest. De eerste minuten, de openingsfase, eigenlijk afwachten, balbezit en dan pas toeslaan. We zagen laatst ook Xavi inderdaad heel, heel aanwezig coachen. Van Bommel als het ware naar voren sturen bij die goal. En zo zien we hem dus nu ook inderdaad heel veel wapperen met die armen. En Nederland gaat inderdaad meer initiatief nemen. Nu op de helft van Servië wordt er via de risicovolle paas in de drukte gezocht naar een aanval. Reinders dan. Iets verder dan randje 16 wordt zijn schot nog aangeraakt en levert uiteindelijk een klein hobbelballetje op richting Milinkovic-Savic. Verleven we inmiddels na ruim 19 minuten nog altijd met een 0-0 stand.
0: En het was een aardige poging. Niet meer dan dat. Werd dus ook nog eens een keer geblokt door Goedelje. Waardoor eigenlijk het gevaar en het venijn ook uit deze poging van Reinders was. Marciniak heeft iets gezien. Waardoor denk ik het Nederlands elftal rond de middenlijn nu een vrije trap mag gaan nemen. Het Nederlands elftal dat dus Gakpo al is kwijtgeraakt. Het is buitenspel trouwens wat er gezien is bij een uittrap van Milinkovic-Savic. Gakpo is er dus af met een blessure. En Ruben van Bommel is begonnen aan zijn tweede interland. Laten we hopen dat hij net zo onvergetelijk wordt als zijn eerste. Hier in Somerville, randstrafschopgebied van de Serven. Individuele actie, ja, komt hij niet toe. Omdat de lange benen van Babic in de weg zitten. En via de speler van Spartak Moskou komt daar nu de eerste corner van Oranje aan. En dat betekent ook dat met de grote stappen Virgil van Dijk zich zal gaan melden in dat strafschopgebied voor die lange Milinkovic-Savic.
1: Ja, zal die bal dan ook op die manier worden genomen? Wordt er weer gezocht naar Van Dijk of de korte variant, of de lage variant wellicht? Het is Joey Veerman die één hand in de lucht doet. Het stond wel eens symbool voor bal eerste paal, maar het is natuurlijk ook codetaal voor iets anders. Daar komt die bal. Gaat meer richting de penaltystip. Daar komt Van Dijk niet aan. De bal valt naar achteren bij Somerville. Nederland blijft in de 16. De bal komt opnieuw terug. En dan is het uiteindelijk niemand die daar aan kan zitten. Die voorzet vanaf rechts. Bal helemaal terug naar achteren. Bij Nederland zijn we helemaal aan de rechterkant van het veld.
0: En heeft Somerville de bal en kiest hij maar eventjes voor een veilige optie. En dat is terug naar Gravenberg. Die staat namelijk rond de middenlijn op eigen helft. Nu verplaatst hij dat spel ook naar Reinders aan de linkerkant. Van Bommel, dan ga je toch even naar het puntje van je stoel. Als Ruben van Bommel het balbezit heeft, Van Bommel schiet. Dat schot wordt geblokt. Onmiddellijk weer iedereen in positie om nu de counter bij de server eruit te halen. Want dat is wel het idee van Milinkovic-Savic. U vindt nu op de helft van Nederland van Joveljic.
1: Als Nederland uiteindelijk weer goed staat en inderdaad wat je zegt, Ronald, als Van Bommel aan de bal is, ga je toch even op het puntje van je stoel zitten. Want als buitenspeler geef je niet alleen assist of maak je doelpunten, maar je moet ook gewoon een beetje de boel bezighouden. Zodra hij die bal heeft, zie je de dreiging en dan zie je dat er iets gebeurt bij Oranje. Dat is dan weer het positieve. Helaas het negatieve dat hij erin staat, omdat Gakpo is uitgevallen. Inmiddels de ingooi genomen aan de linkerkant van het veld op de helft van Oranje door Servië. Komt er niet voorbij, want Nederland is sterk in de lucht. Wint bijna elk luchtduel. Waardoor we opnieuw gaan kijken naar een ingooi van Servië. Dat dus twee keer gevaarlijk is geweest. Eén keertje moest Van Verbrugge ingrijpen. En dat zorgt er nu voor dat Servië iets meer vertrouwen heeft. De bal wat rustiger in de ploeg houdt. Bal helemaal terug naar achteren. En zo doet Nederland ook eventjes rustig aan bij deze opbouw van Servië.
0: Het elftal van Veljko Paunovic, dat is het elftal wat nu dus speelt tegen het Nederlands elftal. En deze Paunovic is wel degelijk geschoold in andere landen dan in Servië. Heeft jarenlang in Spanje gespeeld, zelfs jaren bij Atletico Madrid onder contract gestaan. Daarom verbaast het een beetje dat hij zo rustig is in de coaching. Hij zit, dat zie je helemaal bijna niet meer bij coaches, dat ze rustig op hun billen zitten en kijken wat er gebeurt. En als je bij Atletico Madrid hebt gewerkt, dan weet je dat een coach A, een zwart pak aan moet, en B, dat hij de hele tijd in beweging moet zijn en het nergens mee eens is. Dat is overigens nu niet zo bij deze Paunovic, die wel even is gaan staan en misschien wel tevreden kan zijn met het feit dat het 0-0 is na 23 minuten. Tevredenheid die wellicht Xavi niet heeft. Van Bommel aan de linkerkant, het is Reinders en het is Veerman.
1: 23 minuten gespeeld als Nederland zoekt naar een aanval. Dwars door het midden levert balverlies op. Maar Nederland is vaak vrij sterk om dat snel weer terug te vinden. Er wordt nu aangevallen via Dumfries. Die gaat de 16 in, maar hij is net iets te snel. Sneller dan zijn eigen snelheid in zijn hoofd. En hij gaat daardoor op de bal staan, glijdt uit. En zo strandt deze aanval helaas bij Dumfries. En het wordt gewoon een doeltrap voor Servië.
0: Lucky Luke was sneller, schoot sneller dan zijn schaduw. Hè? Hij loopt sneller dan zijn schaduw, ja. Ja, Dumfries die natuurlijk de rechterkant kan bestrijken. En die, nou ja, dat hebben we nog wel gezien, ook een panklare voorzet neerlegde voor Max Meerdink, die daar zijn eerste interlandgoal tegen Duitsland had moeten maken. Nu was daar toch een beetje het worstelen met de eerste aanname, waardoor de bal eigenlijk te ver doorschoot. Luchtduel gewonnen halverwege de helft van Oranje door Van Hekken, kwam heel erg hoog. Nederland zelf kan daardoor het balbezit continueren. Terug naar Bart Verbrugge. Onbetwiste nummer 1 van Dijk. Maar nu zie je toch ook dat Servië gaat proberen, in tegenstelling tot de eerste 10, 15 minuten, af en toe druk te zetten op die laatste 4 van Oranje. Maar die spelen zich daar zonder veel zorgen onderuit. Van der Ven probeert dus een loopactie bij Meerdink te ontlokken. Maar dan zal je toch iets nauwkeuriger moeten spelen. Nu staat hij, hoe lang is hij? 2 meter 2?
1: 2 meter 2.
0: 2 meter 2. Oh, ja, Lenkovic, Savic, en zijn baard is bijna net zo lang. En hij pakte de bal keurig in zijn handen.
1: Ja, wat als die met zijn baard inderdaad een bal zou tegenhouden?
0: Het is wel een pikkel hoor, die man.
1: Ja, het is een beest van een doelman die met Wanya op zijn rug speelt. En zoals eerder gezegd, zijn broer staat er ook in. Maar die is een stukje kleiner. Dat is waarschijnlijk ooit zo gegaan. Ga jij maar op doel staan, klein broertje.
0: Hij is wel een grote melkboer, heb ik begrepen.
1: Ah. Ja. Maar goed, dat gezegd hebben we er. Gaat Nederland weer rustig op zoek naar een aanval. Want dat kiest dus vooral voor het balbezit. Wil domineren hierin. En de bal gaat terug naar Van Hekken. De bal is nu aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Servië wordt er gezocht naar die kleine Somerville. Die is nog niet heel veel in het spel voorgekomen zoals we hem hebben gezien. Vooral in die voorbereiding richting het WK liet hij zich echt zien. En op het WK, misschien herinneren we hem helaas vanwege die strafschop die hij in Saudi-Arabië op dezelfde manier ook wist te missen. De doelman doorzag dat ook. Daar schoot hij hem over. Milinkovic-Savic zit er voetballer nog niet lekker in. Want de doelman van Servië levert het zo in. De bal is terug achterin bij Oranje, bij Van Hekken.
0: En die krijgt hem van zijn aanvoerder Van Dijk. En nu zegt Van Hekken toch ook echt, ja kom nou jongens, ik moet hem ook kwijt kunnen. Het is wel leuk dat jullie kijken hoe ik mooi balbezit heb. Maar kom eens melden. En dan zie je ook hoe Van Hekken eigenlijk heel dicht bij Veerman is. En Veerman nu eindelijk wat ruimte maakt. Zodat de Zeeuw het middenveld in kan komen. En dat is wat Veerman natuurlijk ook moet doen. Maar je verwacht ook dat hij eigenlijk wat meer nog de lijnen uitzet op het middenveld. Dat gaat hij nu wel doen. In stilstand heeft hij de bal, een meter of 10 over de middenlijn heen. Nu Van Hekken, Meerdink legt terug. En daar is Gravenberg. Ja, laten we zo zeggen, het zag er gevaarlijker uit dan het uiteindelijk werd. Hij kreeg de bal terug. Maar een goede rol voor Max Meerdink hier in het combinatiespel. Dan moet je wat geluk hebben natuurlijk en alle vrijheid dat je zo'n bal lekker kan raken. Hij gaat wel richting de achterlijn, maar dat is dan ook het doel van deze bal. Hij gaat over de achterlijn en de doeltrap is er dan weer voor Milinkovic-Savic.
1: Lijkt het of Oranje het vaak over die boeg gooit. Dus een lange bal richting de man in de punt van de aanval die hem terugkopt. Eerder was het Meerdink die zelf schoot. Nu was hij inderdaad de kapstok. En inderdaad, de serven weer in de aanval. De lange bal van Milinkovic-Savic valt over iedereen heen. Maar Dumfries sneller dan iedereen. En daardoor gaat Nederland aanvallen. Mooi hakje van Somerville op rechts buiten. En die gaat even over de knie. Een obstructie, een harde beuk. En er is ook een vrije trap voor Oranje terecht. Daar werd de Gravenberg met een obstructie tegengehouden. Hij kon ontsnappen. Er lag veel ruimte achter de verdediging. Even daarvoor ook wel een overtreding op Somerville. En zo gaan we dus het spel hervatten met een vrije trap op de rand van de middenlijn.
0: Ja, dat was natuurlijk in eerste instantie even gekeken naar voordeel. Want ja, als je hier fluit en hij is er doorheen, Gravenberg, dan baal je dat je gefloten hebt. Maar nu was dat prima en de overtreding was hard genoeg om een vrije trap te geven. En dat is toch wel wat je van Somerville een beetje verwacht. Zo af en toe is een leuke individuele actie. Dit was goed, hè? De combinatie even snel en hoog tempo. En deze spelers kunnen op hoog tempo terecht combineren. Alleen ze doen het op, laten we zeggen, gedoseerde wijze. En dat is helemaal niet erg als het uiteindelijk maar rendement oplevert en je deze wedstrijd winnend afsluit. Dat is het allerbelangrijkste. En weinig weggeeft. En dat doet Oranje tot nu toe ook. Ze geven één kans weg. En dat was, maar dat is alweer een eeuwigheid geleden, dat was een schot dat voorlangs ging. In de handen van Verbrugge kwam. Nu was daar een actie van Somerville. En krijgen we nou een penalty?
1: Ja, de scheids, die Poolse scheids, hij wijst een beetje verwarring. Waar wijst hij nou heen? Wijst hij naar het keepersgebied? Of naar de stip? Maar gezien het beklag van de Serven wijst hij inderdaad naar de strafschopstip. Nadat Somerville, nadat hij de bal heeft gespeeld, nog even een schop krijgt.
0: Ja, dat is wat er gebeurt. Somerville gaat vanaf de rechterkant het strafschopgebied in. Krijgt uiteindelijk, als hij de bal voorzet, van Terzic nog een tikje mee. En dan is de bal al vertrokken. Maar dan is Marciniak echt onverbiddelijk en zegt, ja, ik ga die wel op de stip leggen.
1: Ja, er is heel veel woede bij de Serven. Want zij denken, ja, die bal was al weg. Maar ja, om dan nog alsnog iemand overhoop te schieten. Wat we ook zien deze wedstrijd is dat beide ploegen ontzettend veel last hebben van het natte veld. De scheids stuurt nu iedereen weg. Ja. Dat betekent niet dat we geen strafschop gaan nemen. Of toch wel, heeft hij iets gehoord?
0: Nee, hij stuurt ze weg. Omdat iedereen staat natuurlijk tegen ze. Kijk, hij kan het niet horen. Hij kan niet luisteren. Dus hij zegt dan nu ook tegen die keeper, als jij nou weggaat, ik ga je echt wel vertellen wat hij zegt, hoor. Rustig aan, maar je wordt er niet wijzer van als je op 1 meter van mijn gezicht blijft staan. Aanvoerders wel, hè?
1: Ja, de aanvoerders zijn de enigen die mogen praten. En we zien het mooie, glimmende hoofd van Simon Marciniak, die dus al zo vaak ongeluk bracht bij Nederland. En nu is het Max Meerdink die gaat aanleggen vanaf 11 meter voor zijn eerste in Oranje.
0: Zijn eerste interland goal. Wat een rare pingel eigenlijk. Het was vrij onverwacht dat hij toch naar de stip wees. Dumfries staat te kijken, Somerville staat te kijken. Maar wie gaat er nou die penalty nemen? Is dat inderdaad Max Meerdink? Heeft hij gezegd, jongens, ik ben zo cool. Het is Max Meerdink. Ik ben zo cool. Ik schiet deze bal wel even binnen. Ik ben tenslotte spits. Doelpunt te maken is mijn beroep. En hij doet het. Hij doet het. Hij maakt het waar. Max Meerdink zet het Nederlands elftal vanaf 11 meter op een 1-0 voorsprong. We zullen het nooit meer vergeten na een half uur spelen op deze dag. Max Meerdink maakt zijn eerste goal voor het Nederlands elftal.
1: En een strafschop ziet altijd lekkerder uit als de doelman er dichtbij is. Want dan weet je dat je hem strak hebt ingeschoten. En die doelman is lang. Vanja Milinkovic-Savic. En hij gaat vol naar die bal van Meerdink. Maar Meerdink schiet hem rechts onderin keihard erin. En zo inderdaad, Meerdink, hij was natuurlijk ook wel getergd. Want hij scoorde ook al tegen Duitsland. Die bal werd een beetje toch ten onrechte afgekeurd. Ja. Dat kluitje, daar gebeurde helemaal niks. We zien nog een keertje links, bam, vol in het zijnet. En inderdaad, Vanja Milinkovic volgestrekt, maar kansloos. Meerdink met zijn eerste.
0: Bijzonder, hè. Als je, gisteren zat ik nog even te luisteren naar zijn interviewtje. En dan zegt hij, ja, dat was toch wel een beetje uit de hoge stem. Dan weet je nerveus dat ik zo snel moest instappen. Maar daarna wordt het eigenlijk gewoon een spelletje wat je altijd speelt. Nou, dat laat hij hier zien, hè. Hij is aangepast en hij kent geen nervositeit. Mooi, hoor, dit.
1: Misschien wordt hij inderdaad ook wel zo'n spits die vooral in Oranje scoort. Bij AZ is hij nog niet de topscorer of wat dan ook geweest. Maar hij valt natuurlijk wel op en hij was heel bedrijvig. Steeds daar in stelling tegen de Duitsers. En het was inderdaad een verrassing dat Nederland deze strafschop kreeg. En het was vooral omdat Simon Marciniak een beetje half naar die stip wees. Hij wees een beetje tussen de doeltrapplek en de stip in. Vandaar dus die verwarring. En we zagen heel veel klagende Serven. Maar uiteindelijk bleef Meerdink rustig.
0: En nu niet.
1: Na zijn doelpunt komt er wat adrenaline bij de spits. Hij geeft even een knietje zo tegen de billen van is het Pavlovic. En Meerdink speelt de vermoorde onschuld. 0-1 de stand dankzij die spits met nummer 17 op zijn rug. Meerdink.
0: De geweldige penalty heeft hij het Nederlands elftal op een 1-0 voorsprong gezet. We spelen inmiddels iets meer dan een half uur. Ja, dit is ook opluchting, hè? Dat je dan toch dat doelpunt maakt in een fase waarin je eigenlijk heel weinig creëert. En dan mag je deze penalty nemen van de Poolse scheidsrechter. En dan moet je ook niet twijfelen. Dan moet hij er gewoon in. Hoe gaan de Serven nu, maar dat is natuurlijk wel de grote vraag, met deze tegenslag om? Gaan zij iets veranderen aan hun speelwijze? Wordt het wat opportunistischer? Want het opportunistische wat we eigenlijk verwachten, die lange bal richting de spits en dan voetballen, dat hebben we eigenlijk alleen maar van Oranje gezien. Maar dat heeft Servië eigenlijk nog niet laten zien. Die proberen te veroveren en dan razendsnel in combinatievoetbal bij de spits te komen.
1: Het lijkt wel alsof ze iets hebben aangepast. Ze starten in een 4-5-1-formatie en lijken nu toch iets meer zijn omgeschakeld naar een 4-3-3-formatie. En het bijzondere is dan dat je dan Nedeljkovic een beetje bij de spits krijgt met nummer 2 op zijn rug. En er is iets waardoor landen zoals Servië en Kroatië vaak spelers hebben met een laag rugnummer in de aanval. Dus Nedeljkovic met nummer 2 vaak rondom die spits. Jovalić, die de enige grote kans had tot nu toe voor de Serviërs. En de bal is achterin bij Nederland, bij Van Hekken. Dat echt veel uitstraalt van wij gaan hier absoluut niet verliezen. Nederland loopt rechtop, bal achterin bij de aanvoerder Van Dijk.
0: En Van Hekken, ja, die twee staan daar centraal achterin. Maar Van Hekken levert eigenlijk kinderlijk eenvoudig in. Rond de middenlijn staat Meerdink, maar die wordt wel omringd door twee Serven. En een van die twee zegt, kip, ik heb je. En de bal is dus voor de thuisploeg. Die 1-0 ongetwijfeld wil wegpoetsen. In de vorige wedstrijd tegen Griekenland nog op een 1-0 voorsprong kwam. En vervolgens pas in de slotfase de tegenstander de 3 punten moest gunnen. Nederland kwam natuurlijk in de eerste wedstrijd ook op een achterstand terecht. Dus alles is anders voor beide ploegen. Servië probeert te combineren. Nou, probeert, dat gaat eigenlijk best goed. Tot men bij Jovalić aankomt. En dan gaat het mis.
1: De tegenstoot dan van Oranje, dat pikt op via Veerman. De crosspass, er is ruimte gevonden bij Ruben van Bommel. Heeft heel veel ruimte aan die linkerkant op zijn plek. Buitenkant voet natuurlijk, vindt hij zijn medespeler. Die is mee naar voren gekomen, dat is Mickey van de Ven. Nederland nog altijd in de aanval als de Serven zich weer een beetje hebben ingegraven. Zoekt Nederland naar de rechterkant, naar Somerville. Hij dreigt, gaat hij hem voorzetten, maakt hij de actie. Hij wacht tot Dumfries er overheen dendert. Die komt met de voorzet richting Meerdink, is net iets te hoog voor de spits. Bal nog steeds niet weg. Het is nu een vrije trap op een metertje, of wat is het, 25. De scheids komt al aangelopen met zijn scheerschuim, zet die mooie streep. En wie gaat zich dan melden? Een beetje aan de linkerkant van het strafschopgebied, om die bal rechtstreeks op doel te schieten.
0: Ja, het was weer eens een aanvaller die gaat meeverdedigen. Dat is vaak geen garantie voor succes. Dat was nu ook het geval, want het was Jovalić die helemaal rond het eigen strafschopgebied daar een helpende hand kwam toereiken. Maar dat was, ja, werd wel gretig aanvaard. Maar hij doet het dan zo ongecontroleerd dat Oranje daar dus een vrije trap krijgt. Van de Ven was degene die ook dacht, kan wel eens proberen die bal de kruising in te schieten. Dat heeft hij bij Tottenham natuurlijk ook wel eens gedaan. Dat kan die, hè? Dat kan die. Nu staan Veerman en Reinders achter deze bal. Zie ik ook Van de Ven wel wat verlekkerd kijken. En is Milinkovic-Savic bezig om heel punctueel een muurtje neer te zetten. Oftewel, deze vrije trap wordt buitengewoon serieus genomen. In de 35e minuut, wie heeft er Corvée? Achter, ja. Sivkovic, de aanvoerder notabene.
1: Ja, neergelegd door die metselaar Milinkovic-Savic inderdaad, dat muurtje. En het lijkt Reinders te worden. Hij telt zijn stappen, neemt diep. Een diepe ademteug. Daar komt die Reinders. Maar die bal komt op de bovenkant van de muur terecht. Via een Servisch hoofd krijgen we zo de hoekschop van Nederland. 35 minuten op de klok. 0-1 de stand door een rake strafschop van Max Meerdink. En bij achterin bij Servië worden ze al bang. Want Nederland, dat meldt zich met de lange mannen. Als we straks aan de linkerkant van het veld de linkerhoekvlag de hoekschop gaan nemen. De ogen zijn gericht op Van Dijk. Twee handen in de lucht bij Veerman. Komt dan die bal een keertje goed. Vorige keer gaf hij hem randje 16. Daarvoor gaf hij hem een keertje op de hoogte van de penaltystip. Er is veel gedoe. Er is veel gebakkelei. Ja,
0: ze zitten weer aan elkaar natuurlijk. Dat is natuurlijk wat ook maar nooit ophoudt.
1: Nee, dat houdt nooit op. Kijk, ja, Meerdink doet hier wel een soort aangifte van richting de scheids. Maar ze blijven aan hem zitten.
0: Ja.
1: En het is nog steeds een Veerman met twee handen in de lucht. Daar komt die bal. Werkt hem de 16 in. Dat is eigenlijk zo. Die waaide er bijna zomaar in. Het is dat die doelman boomlang is. Slaat hem uit de kruising. Want die bal van Veerman ging bijna rechtstreeks vanaf dat kwadrantje bij die hoekvlag in één keer de kruising in. Het is diezelfde lange doelman die nu zorgt voor een counteraanval.
0: En dat wordt in de kiem gesmoord door Gravenberg. Die ze hebben gevraagd, joh, wil jij even op de winkel letten? En dat heeft hij gedaan en daardoor kon de spits Jovanovic niet worden bereikt. Maar dit was een serieuze uitbraak waar Milinkovic-Savic heel goed in het snotje had. Dat er heel veel spelers van Oranje mee waren. En nog maar weinig achter. Maar goed, Gravenberg tegen de spits. Het is in het voordeel van Oranje uitgepakt. En dat is alleen maar prettig. Maar zo zag je maar dat Oranje toch weer eens in de buurt was van die doelman met die corner. En inderdaad, als daar een keeper van 1,52 meter had gestaan, dan hadden we nu voorgestaan, denk ik, met 2-0. Blijft 1-0. Het is een mooie penalty geweest. Onberispelijk, zoals dat zo mooi heet, binnengeschoten door Max Meerdink. Dat verklaart de 0-1 na 37 minuten. En balbezit voor Van Hek.
1: Er zit trouwens die doelman van 1,52 meter heel hoog kan springen. Hè?
0: Dat is waar, maar dan komt hij niet tot 2,2 meter. Want dan moet hij op atletiek gaan.
1: Ja, zeker.
0: Zeker uit stand, hè?
1: Ja. Had overigens gekund in dit stadion, maar dat geldt terzijde voor een ander verhaal. De bal is terug naar achteren naar Van Dijk, Van Hekken. Dat centrale duo heeft vandaag eigenlijk maar één kans achter zich zien gebeuren. Er wordt nu weer opnieuw aangevallen. Hier is een grote kans voor Oranje om de score te verdubbelen. Het is Dumfries en hij komt niet voorbij Milinkovic-Savic. De lange hoek lag open, maar Dumfries kiest voor de korte hoek. En ja, daar kom je lastig langs die doelman. En zo blijft de stand op 0-1. Die had moeten zitten. Het was wel uitstekend. Uitstekend werk weer van Meerdink. Die doet een soort hakje, het 1-2'tje met Dumfries. Ja, er wordt ook wel heel goed verdedigd. Zien we nu hier ook in de herhaling. En daardoor dus een hoekschop voor Oranje. Ik dacht dat Dumfries eigenlijk toch wel die bal had moeten maken. Maar hij werd gewoon uitstekend verdedigd.
0: Het was een lastige hoek. En het was ook, er was wel Reinders, liep wel mee. Die had hij wellicht kunnen bereiken. Maar goed, dat maken we het allemaal veel ingewikkelder als dat het noodzakelijk is. Mooi is wel dat Meerdink daar weer liet zien wat je als spits van Oranje moet doen. Daar komt de hoekschop. En die wordt door Van Hekken richting de goal gekopt. Maar die gaat uiteindelijk met een hele rare curve zeker niet gevaarlijk worden. Maar terwijl wij nog een keer, dat is wel mooi om te zien. Wij krijgen nu hier nog een keer het penalty moment te zien. Ik denk dat niemand Jacob zou klagen als hij hem niet geeft, gek genoeg.
1: Ik denk dat je weinig mensen erover hoort, inderdaad. Ja. We mogen sowieso niet klagen over die scheids die dus echt een angstgegner voor Nederland is, Simon Marciniak. 4 keer verloren, of tenminste 4 keer niet gewonnen toen hij floot. Misschien dat hij zelf ook dacht, weet je wat, ik maak daar een einde aan. Ik help jullie een beetje. Maar aan de andere kant, je kan hem geven.
0: Zeker, je kunt hem geven. Maar het is er zo een van, niemand zal klagen als je goed verdedigd, zou je dan zeggen.
1: Ja,
0: alleen je neemt even een stukje Summerfield mee. Maar die was zelf ook verbaasd over het krijgen van die penalty. Servië wat dreigend richting het strafschopgebied van Oranje. In de kiem gesmoord door Van der Ven. Die goed naar binnen komt als linksachter met een perfecte sliding. Eigenlijk de angel uit alles wat Servië is en gevaarlijk is weghaalt. En dus heeft Oranje weer de bal. We gaan langzaam maar zeker richting de rust. Nog een minuutje of 6. Het Nederlands elftal staat door een benutte penalty van Max Meerdink op een 1-0 voorsprong.
1: Als de bal op links buiten is bij Ruben van Bommel, lanceert zichzelf, is er voorbij, komt de 16 en legt die bal voor en bereikt net geen medespeler. Het is zo te zien Gudeljan, het is Babic die namens Servië ertussen zit en hij juicht. Dat zien we steeds vaker, dat verdedigers juichen als ze ertussen zitten. Van Bommel, mooie actie, enorme snelheid met die krachtige benen van hem. Maar dan vervolgens het vizier niet helemaal op scherp om een assist te geven. We zien wel dat heel veel spelers dus moeite hebben met dat veld. De plaggen vliegen in de lucht, er is heel veel gesproeierd en het levert misschien ook wat glijpartijen op. Misschien ook daardoor wel die ongelukkige tackle bij die strafschop, als Servië wellicht vlak voor rust nog een keertje eruit kan.
0: Ja, en dan gaat Dumfries in de glij. Ook die heeft last van de grasmat. Het lijkt wel of het nu ineens wat erger wordt. Ook Van der Ven gaat onderuit en dan kan Servië weg via de rechterkant. Maar is de paas die door Jovanovic wordt gegeven richting de as van het veld zodanig dat Oranje daar makkelijk tussen kan zitten en het gevaar weer even weg is. Maar er was een glijpartij van Dumfries in de as van het veld die ervoor zorgde dat Servië toch wat steviger op de noppen staand ineens iets kon lanceren. Maar ja, ik vind het toch ook een beetje een blaffende hond, Servië tot nu toe zonder tanden.
1: Ja, daar zeg je wat. Die kunnen alleen misschien de bal inslikken. Maar dat gebeurt voorlopig niet. Nederland zoekt het via Summerville op rechtsbuiten. Is er eens een eentje, wordt omsingeld door Serven. Heeft niemand bij zich. Hij zou ook terug kunnen naar Dumfries. Bal is inmiddels verdedigd door de Serven. Bal is over de zijlijn. En dus de ingooi die Dumfries kan gaan nemen, heeft hij snel gedaan. Bal gaat terug naar achteren naar Van Hekken. Maar Nederland blijft wel met het vizier naar voren spelen. En zoekt opnieuw Dumfries. Staat nog steeds daar op rechtsbuiten.
0: En Van Hekken is nu zelfs helemaal meegekomen op de helft van de serven. Daar is Veerman ook. Nou ja, die zoekt een combinatie. Dat is dan bij toeval krijgt hij hem weer terug van de Servische middenvelder Stankovic. Nu gaat Van Hekken openen. Halverwege de helft van Oranje. Een bal richting Van Bommel. Ja, daar kan Ruben van Bommel eigenlijk helemaal niks mee. Ik vind dat mooi om te kijken naar hem. Hij is toch wat breder geworden na zijn knieblessure. Dat heb je vaak met jongens die met knieblessures lang in de sportschool zitten. Die ontwikkelen zeer het bovenlichaam. En wat er vaak gebeurt als je alleen maar, zeg maar dat kracht doet, is dat je wat snelheid kwijtraakt. Maar dat is Van Bommel zeker niet overkomen. Sterker nog, hij lijkt zelfs nog wat sneller dan voor zijn blessure. En daar springt Oranje nu garen bij. Marciniak, nu hebben we hem even niet mee. Want nu zit hier een overtreding op de middenlijn. De overtreding is van Joey Veerman en de vrije trap op de middenlijn dus voor Servië.
1: Ik wil je wat zeggen over dat trainen van Bommel. Ik moet terugdenken aan die laatste man, Ron Vlaar. Die was ook geblesseerd destijds.
0: Ja.
1: Hij kwam echt terug met kabels als spieren.
0: Nou, en laten we zijn bovenbenen niet vergeten.
1: Nee. Daar konden die van mij misschien drie keer in. Dat was niet normaal, Ron Vlaar. Maar ook zijn snelheid ging misschien wel wat verloren toen. Maar goed, we voetballen weer. Servië heeft inmiddels de vrije trap genomen. Heeft rustiger het balbezit dan in de beginfase van de wedstrijd. Toen strooide het met balverlies. Kiest er nu vaker voor om die bal achterin rond te spelen. En dat doet het nu. Er wordt aan de rechterkant gezocht naar een aanval. Maar daar komt Van de Ven. Die zit ertussen. Raakt dan... Nee, het is Van Bommel. Die is ook natuurlijk razendsnel. Zit ertussen. Raakt het laatste bal. En zo is de bal via de ingooi bij Servië.
0: Ja, het grappige is eigenlijk dat Servië het compacte wel wat heeft laten varen. En dat is ook de reden. Dat er gewoon wat meer ruimte komt voor het Nederlands elftal om te voetballen. Logisch natuurlijk, als je in je handballinies blijft staan. Dan kom je ook niet aan aanvallen toe. En je moet nu, als Servië zijnde, toch ook een 1-0 achterstand proberen weg te poetsen. En zorgen dat je een beetje uit je kwetsbare positie komt. Waardoor de 2-0 niet heel snel valt. En we gaan richting de rust. Dan zal er wat omgezet worden. Maar Servië probeert wel degelijk nu wat meer mee te voetballen en wat meer te creëren. Er zijn wat meer loopacties en zelfs verdedigers gaan nu wat dieper staan. Waardoor het allemaal wat anders oogt dan in de eerste 25 minuten. Goedelje zit nu wat meer in de defensieve controle. Terwijl zijn paas naar voren uiteindelijk niet goed door Oranje wordt verwerkt. Xavi vindt dat het Nederlands elftal volgens mij een...
1: Ja, er wordt even iemand de koud ingeslieperd.
0: Er wordt iemand de koud ingeslieperd, ja. Dat is de aanvoerder, zie je. Ik zag dat even niet gebeuren. Jij wel?
1: Ja, het is de aanvoerder van Servië. Die kreeg een enorme zwiepert terwijl de bal al daar weg was. Het is Van de Ven vol in de snelheid.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, die aanvoerder van Servië komt nog lelijk tegen een soort van koffer aan die daar staat.
0: Ja.
1: En dat zorgt wel voor wat spectaculaire beelden. Maar het lijkt wel weer gewoon te gaan met...
0: Ja, als je nu kijkt naar die eerste gele kaart die hij geeft en je ziet nu dit gebeuren... Dan zou je zeggen.
1: Nee, inderdaad, die was veel te gemakkelijk gegeven. Daar werd toen de bal gespeeld. Die eerste gele kaart voor Lukic. Die toen zogenaamd de overtreding maakte en daar de bal speelde. En Nederland behoudt wel nu gewoon weer het balbezit. Na even dat opschunnende moment in de dugout. Er is heel veel ruimte aan de rechterkant. Die wordt gevonden bij Dumfries.
0: Dumfries heeft 4-5 meter voor zich voordat hij iemand tegenkomt. Stopt ook halverwege de helft van Servië om maar weer terug te spelen naar Van Hekken. Dit is dan zo'n fase, laatste minuut van de officiële speeltijd, dat je natuurlijk geen gekke dingen meer moet doen. Laat dat duidelijk zijn. Je moet hier proberen om de zaak te overleven. En in elk geval die 1-0 naar binnen te spelen. Of misschien er nog 2-0 van te maken. Krijgen we dan hier weer een penalty? Want hier wordt weer een overtreding gemaakt. Nu op Gravenberg. Maar nu zegt Marciniak, nee joh, mijn snoeppot is nu leeg. Nu komt er helemaal niks meer. Ja, dan kan eventueel de VAR nog ingrijpen natuurlijk. Maar ik denk, als ik zo kijk, dat er niet zo heel veel gebeurt. En dat ook... Gravenberg een beetje struikelt over de eigen benen. Nou, er zal licht contact geweest zijn, maar zeker niet genoeg tweede penalty van de wedstrijd te geven.
1: Nee, het was inderdaad Pavlovic die een beetje in de rug duwde, maar Gravenberg gebaarde dat hij werd geraakt bij de voeten. Dat was absoluut niet het geval. We gaan straks een kleine extra tijd krijgen in deze eerste helft als Nederland straks rechts van het veld met dus 1 minuut extra tijd in deze eerste helft de bal gaat nemen. We hebben even toch wel met stilgelegen met die... Het bestuurmoment bij Gakpo.

0: die zijn eerste doelpunt maakt. Een smetje op deze eerste helft is natuurlijk toch het feit dat Gakpo al snel in de wedstrijd vervangen moest worden met een op het oog enkel blessure. En vervangen moest worden door Ruben van Bommel. We zijn klaar ook met de eerste 45 minuten. Daar in Servië en hier op GPR Sportradio. Max Meerdink is de man of the match tot nu toe. In de eerste 45 minuten. Door hem staat Oranje op een 0-1 voorsprong bij rust.
1: Jacob Katwijk en Ronald van der Geer kunnen even rustig wat adem gaan halen. Want we gaan een kwartiertje rusten daar. Andere ruststanden bij het voetbal in deze Nations League. Denemarken-Wales 0-0. Oostenrijk-Kosovo zult u ook niet van schrikken. 1-0. En ook nog 0-0 bij Gibraltar tegen Andorra. Daar bent u helemaal officieel bij. En die andere wedstrijd in de pool van Nederland. Dat is de wedstrijd natuurlijk tussen Duitsland en Griekenland. En die is vanavond pas om 9:15. Maar er is meer sport. GPR Sportradio doet natuurlijk deze wedstrijd helemaal integraal. Maar er is ook een WK wielrennen aan de gang. Thijs Hoek, het is een monsterrit, hè? Zo'n WK. Gisteren hebben we Vollering natuurlijk gezien. Fantastische wereldtitel. Er zijn een aantal favorieten bij die mannen. Er was al een vroege kopgroep volgens mij. Houden die nog stand voorlopig? Waar zitten we eigenlijk?
2: Piepend en krakend houden ze stand. We hebben nog 110 kilometer te gaan. Dus die apotheose die duurt nog wel even.
1: Kunnen rustig de tweede helft van het voetbal gaan kijken.
2: Dat sowieso. Dat lijkt me sowieso een goed plan. Maar de kopgroep heeft nog maar 4 man. Birmay en Engelhard hebben de koproep vaarwel moeten zeggen. Maar we hebben nog Andreas Lekdesund uit Noorwegen. Henok Moulubran uit Eritrea. Jamie Meehan, de Ier. En Emils Liepens, de Let. Peloton komt wel wat dichterbij, moet ik zeggen. En dat is vooral te danken aan de Fransen. Want die hebben er wel zin in vandaag, zeg. Die hebben natuurlijk ook een kopman van je welste in Paul Sijksas. Ja. Maar die lijken daar ook echt in te geloven. Vooral een zeer fanatieke kopbeurt. Sportza noemt het zelfs een beestachtige kopbeurt van Bruno Armiral. Dat is bij Jumbo-Visma weten ze dat natuurlijk al. Die kan gaten dichtrijden. En dat gat is nu nog een seconde of 40.
1: Blijf erbij, want het is allemaal te volgen. Zo direct de tweede helft natuurlijk van het voetbal. Servië, Nederland, Rusland 0-1 en de WK wielrennen. De hele avond op GPR Sportradio.

0: Post Malone was dat. Het is rust dus bij Servië tegen Nederland. Nederland leidt met 1-0 door een doelpunt van Max Meerdink. Een strafschop. Thijs Hoek, we zitten samen te kijken. Wij zijn niet ineens analyse mensen, maar wel de presentatoren van het avondprogramma en de grote sportliefhebbers. Wat valt het je mee, Nederland, eigenlijk?
1: Nou ja, ik denk dat je er... dit is nou echt zo'n wedstrijd waar je half vol, half leeg naar kan kijken tot nu toe, vind ik. Want er worden wel kansjes gecreëerd. We zien een toch vooral vrij bedrijvige Max Meerdink, die af en toe wel redelijk goed in die Brian Brobby-achtige bal vasthoudrol kruipt vooral. Maar ook, we kijken ook naar een wedstrijd in Belgrado. In een leeg stadion waar het toch ook wel moeilijk is om door te komen af en toe. Hè?
0: Het is echt zo'n wedstrijd die, ja, je moet hem gewoon winnen. En daar lijkt het nu wel op te gaan. De strafschop, ook de commentatoren waren enigszins verrast. En eigenlijk iedereen was wel even verrast, want de voorzet was al gegeven. Anderzijds, zuiver regeltechnisch, hier zien we het overigens nog een keer in de herhaling. Ja, het is gewoon een overtreding uiteindelijk. Je kan het heel goed zien in deze herhaling. Kijk, hij wordt vol geraakt.
1: Hij wordt uiteindelijk vol geraakt. En ik moest ook wel zeggen, we zoeken natuurlijk misschien al best een aantal jaar naar de rechtmatige opvolger van Arjen Robben op die rechterflank. Somerville wil dat graag zijn. Nou, dit is een Robben-achtig geval, toch? Op het moment dat je wordt geraakt.
0: Ja, aan de andere kant, het is zeker zo, als je hem niet geeft, zegt helemaal niemand wat, denk ik. Maar goed, hij geeft hem wel. Je kunt hem geven. En dan is het toch opvallend dat Max Meerdink hem neemt, toch?
1: Ja, nou, dat heeft natuurlijk alles, denk ik, te maken met die blessure van Cody Gakpo, die normaal gesproken de strafschoppen neemt. Nu Memphis niet meer een vaste basisklant is en zelfs niet meer in de selectie zit. Die enkele minuten daarvoor viel Gakpo uit. En toen, en kennelijk heeft Max Meerdink gewoon de tweede plaats op het lijstje al veroverd. Wat toch bijzonder is voor iemand die er eigenlijk door blessures op het laatste moment is bijgeroepen.
0: Ja, en eigenlijk ook niet eens zo idioot veel Eredivisie goals dat u zijn leven gemaakt heeft.
1: 14 Eredivisie goals in 61 wedstrijden. Ja, dat is eigenlijk een ontzettend bescheiden moyenne voor de spits van Oranje. Laten we daar ook eerlijk in zijn.
0: Eén goal in 2 interlands nu.
1: Ja, dat is 1-2. Nou, daar ben je als spits heel blij mee, toch, als je dat loopt.
0: 1-2. En Nederland leidt dus volledig verdiend, laten we dat wel zeggen, daar halverwege in Servië. En Servië-Nederland staat 0-1.

0: officieel in de titel zat met twee keer na-na, maar she goes na-na-na-na, ging ze. Thijs Hoek, wereldkampioen op wielrennen, je praat ons straks bij, maar er zijn alweer nieuwe ontwikkelingen.
1: Ja, de ontwikkelingen volgen zich nu wat sneller op. We hebben nog 104 kilometer te gaan en de Nederlanders zijn opgeschoven in het peloton, poseren zich nu vlak achter de Fransen. Dus Mathieu van der Poel is echt, zit op een uitstekende positie met nog iets meer dan 8 rondes te gaan, maar er is ook slecht nieuws, want Tim van Dijken zat achter in het peloton en is onderuit gegaan. Goed maatje van Mathieu van der Poel. Daar zal ik dus weinig nog aan hebben. Een val van Tim van Dijken dus. Nederlanders,
0: de naam van der Poel is gevallen. Volgens sommigen een van de grote favorieten. Volgens anderen toen ook wel een heel zwaar parcours. Gezien ook zeg maar dat gisteren de tourwinnaars bij de vrouwen bijvoorbeeld het wereldkampioen werd. Van der Poel zei daar zelf ook over. Dat geeft wel iets over de zwaarte. Zijkzas is een favoriet. Even de Poel is een favoriet.
1: Ja,
0: Wout van Aert is een favoriet.
1: Ja, Even de Poel en Wout van Aert. Allebei een favoriet. En eigenlijk de constante vraag die in de voorbeschouwing weer terugkomt is,
0: ja,
1: kunnen twee kapiteins op één schip ook echt gaan samenwerken? Of willen ze allebei toch heel graag winnen, waardoor er een derde hond met het been heen gaat?
0: En kan het kan Van der Poel dit, of kan het ook te zwaar zijn voor?
1: Ja, dat is natuurlijk
0: ook een vraag.
1: Constante vraag, want ja, hij is zelf ook gewoon heel eerlijk en realistisch geweest. 274 kilometer met dit parcours. Ja, er zijn echt parcours geweest waar Mathieu van der Poel meer kans had in de geschiedenis van het wereldkampioenschap wielrennen.
0: En de jongeling Sijksas heeft blijkbaar gezegd, ik voel me lekker.
1: Ja.
0: Lijkt erop.
1: Want de Fransen fietsen als een malle voor hem. Het is echt een heel indrukwekkend machtsvertoon voor in dat peloton. En ik moet in deze fase van de race toch ook altijd wel genieten van die kopgroepen, waarvan je weet dat het nooit de kopgroep gaat blijven. Maar ze hebben wel even een momentje. Dat waardeer je toch ook.
0: Nog 100 kilometer.

0: Ja, Nickelback die wil nog even doorzingen natuurlijk. Maar ja, we wachten natuurlijk niet, want we zitten klaar voor de tweede helft van Servië-Nederland. U hebt het allemaal gehoord, de eerste helft Nederland leidt met 1-0. En Ronald van der Geer en Jacob van Katwijk gaan ons meenemen in de tweede helft. Altijd natuurlijk zo'n grote vraag, bijvoorbeeld Tadic of andere mensen komen er nog in. Nou, weten we het al, weten we het nog niet. Ze komen langzamerhand, ze maken ze zich weer klaar voor de tweede helft. Nederland-Servië, maar dan in de omgekeerde volgorde qua wedstrijd. Servië-Nederland, Jacob van Katwijk en Ronald van der Geer.
1: Ik zag dat, dankjewel Tom trouwens, ik zag dat Dusan Tadic inderdaad bezig is aan een grote omkleedshow. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat hij zo meteen het veld in komt. Ik denk dat ze hem ook wel kunnen gebruiken. Hij heeft het is in de rust niet gelukt om helemaal de uitrusting klaar te krijgen. Maar ik denk dat zijn individuele kwaliteiten misschien toch wel een beetje ontbeert in deze wedstrijd. En hij zo meteen het veld in gaat komen. Ik vind het wel mooi, de scheidsrechter is nog even aan het uitleggen, hè, aan een paar spelers van Servië, hoe die tot sommige beslissingen is gekomen volgens mij.
2: Ja, onder andere die Lukic staat erbij, die bijzondere gele kaart kreeg omdat de bal werd
1: gespeeld. Die eerste kaart, ja.
2: Ja. En inderdaad, Tadic omgekeerd en zelfs de aanvoerdersband lag bij hem klaar op de grond. Dus hij gaat meteen de captain worden van Servië.
1: Hij is 2 jaar weg geweest natuurlijk en moet eigenlijk weer een beetje, ja, hoe zeg je dat, nieuwe hoop blazen in het elftal van Servië. Tot nu toe lukt dat natuurlijk nog niet voortreffelijk. Het publiek nog niet in grote getalen achter dit team gaan staan. Terwijl je dat wel een beetje verwacht, hè, in Servië. Dat men natuurlijk toch heel erg gericht is op het nationale team. Nou, Oranje komt op het veld. Dat hoef je niet te zien, dat kun je horen. Want een streamend fluitconcert van achter en naar voren is te horen. En Oranje nog even aan de warming-up, snel. En dan zijn we zo klaar voor de tweede helft. Ik ben echt razend benieuwd wat Servië anders gaat doen. En wat wij daar als Oranje tegenover gaan zetten. 2 wissels komen er volgens mij aan, Jacob.
2: Ja, want naast Dusan Tadic komt ook Luka Jovic erin. En zo wordt er inderdaad dus ingegrepen. En inderdaad, er werd gefloten voor Nederland. Dat hebben ze vaak laten horen, ook bij het volkslied. Daarnaast, wat je zei, Ronald, in de eerste helft. Heel veel kinderen in het stadion. Die zorgen ook wel voor wat kabaal. Maar daar blijft het dan ook wel bij. Ze steunen de ploeg niet echt. Sturen ze niet helemaal naar voren of zo. Maar er wordt inderdaad een dubbele wissel toegepast in het team van Servië. En wat gaat Xavi daar tegenover zetten? Zo te zien, gewoon op dezelfde 11 namen.
1: Ja, Luka Jovic en Dusan Tadic er dus in. Speler van AEK Athene, deze Luka Jovic. En waar Dusan Tadic speelt, weten we. Die speelt in onze eigen eredivisie en die speelt tegenwoordig bij NEC. En inderdaad, hij heeft de aanvoerdersband ook om. We zijn begonnen aan de tweede helft. Meerdink gaat richting Milinkovic-Savic. Maar een direct lange bal van de Servische doelman komt terecht op de helft van Oranje. 0-1 is de stand. Daarmee gaan we de tweede 45 minuten.
2: Het oogt wel meteen alsof Oranje scherp is. We zien het in de manier van coachen bij Van Hekken. Als we wachten op de ingooi, de bal wordt eerst nog even droog gemaakt. Op dit kletsnatte veld wordt hij natuurlijk ook drijfnat. Terzic die pompt hem al ingooiend de 16 van Oranje in. En de bal kan nog niet worden weggewerkt in het kluitje. Uiteindelijk dan via, zo leek het, Somerville. En zo wordt er vastgehouden voorin. En daardoor een lichte overtreding gemaakt. Wel de bal verloren door Oranje. Er komt hier wellicht een kans aan voor Servië. Bal komt hier gevaarlijk in de 16. Tadic legt hem terug. Is bijna dichtbij. Een assist. Opnieuw uit de rebound. En tot 2 keer toe Verbrugge. Die de stand op 0-1 houdt. Zo gebeurt er ineens heel veel. Komt die bal nog een keertje voor de ogen van Verbrugge. En nu zit hij er wel in. Ongelooflijk. 3 maal is scheepsrecht. En het is uiteraard de invaller die je maakt. Luka Jovic. Och, och, och. Oranje. 1-1.
1: Is mogelijk, hè? Jovic werd gevonden door Dusan Tadic. En de eerste bal werd fantastisch gepakt door Verbrugge. Met de benen nog, maar ja, Oranje kon de bal niet wegkrijgen. Er kwam nog een tweede poging. Die kwam uit de tweede lijn van Sivkovic. En vervolgens was daar weer deze nieuweling, deze Luka Jovic. En die is Verbrugge te machtig. En dan staat Oranje ineens op 1-1. Terwijl je in de rust, we hadden het er ook even over, wedstrijd waarin je eigenlijk niet in gevaar bent geweest. Een wedstrijd die je gewoon moet winnen. En dan geef je dit toch weg. Het is Verbrugge die eigenlijk de goal nog heel lang weet uit te stellen. Maar uiteindelijk is daar als Oranje echt... Oranje staat ook niet goed. Het staat niet goed. Want eigenlijk staat de man die scoort vrij. En staat Joey Veerman zowat in zijn rug, ja.
2: Ja, Dumfries staat ook wel een beetje te slapen. Die blijft staan, die bal blijft maar terugkomen. Nederland kan die bal niet goed uitverdedigen. Dumfries staat daar gewoon te slapen. En die heft dan het buitenspel op. Kan die van dichtbij worden ingeschoten, Verbrugge, gebaard nog. Maar ik denk niet dat deze gaat worden afgekeurd.
1: Daar wordt nog wel even naar gekeken. Ja, daar wordt nog wel even naar gekeken. Maar dan zie je dus, Oranje een beetje apathisch. We hebben eigenlijk nog niet heel veel aan te merken gehad op het elftal. Maar nu stonden ze toch een beetje apathisch. En juist die twee, hè, Tadic en Jovic, die leggen Oranje ineens langs een andere meetlat. Kijk.
2: Iedereen wordt weggestuurd bij de scheids, Mirciniak. En ik denk dat hij hem gewoon goed gaat keuren.
1: Nou, zijn we begonnen? Ja, de check is over. Ja. Nou ja, dan is het dus 1-1 in een wedstrijd die je niet mag verliezen. Laat dat duidelijk zijn. En waar deze goal absoluut niet nodig was geweest. Maar goed, dat zeggen wij hier. Zittend met onze korte mouwtjes op een mooie zomerdag die in de herfst valt in Nederland. Maar Servië-Nederland is 1-1. Beste stuurlijst staan aan wal, Jacob, hè? Dus,
2: zo is dat.
1: Nou ja, we vertellen maar wat we zien. Dat is beter.
2: Ja, Nederland dat gaat weer aanvallen op jacht naar de voorsprong. Doet het via Summerville aan de rechterkant. Hij snijdt naar binnen toe. Hij dreigt. Hij geeft dan een steekpaasje de 16 in. Gravenberg een beetje uit balans, omsingeld door 3 serven. Verliest daardoor de bal en maakt dan meteen de overtreding. Een lichte overtreding, maar goed genoeg om te fluiten voor Simon Marciniak. En zo krijgt Servië een vrije trap helemaal achterin. Een lachende Dusan Tadic is tevreden met hoe hij invalt en hoe iedereen naar hem lijkt te luisteren bij Servië.
1: Maar hij is ook de verdette van het Servisch voetbal. Speelde nog met Virgil van Dijk bij Southampton. Hè? Dat was in de periode dat Koeman daar trainer was. Speelden zij nog samen. En ja, Dusan Tadic is iemand, hè? Is een meneertje, hè? Daar in Servië. Niet vergeten. Gedraagt zich overigens in Nijmegen ook als een meneertje natuurlijk. En deed dat bij Ajax ook. Maar ja, het zal allemaal wel wat minder worden naarmate die wat ouder wordt. Maar het is genoeg om het Oranje lastig te maken. Weer Servië dat aandringt bij het schafschopgebied van het Nederlands elftal. Oranje probeert er dan uit te komen. Maar heel ver komt het niet met Veerman en Meerdink. Want de overname is weer van Servië. Halverwege de helft van Oranje. Terzic komt in dit geval aan Oranje's rechterkant. Niet langs Dumfries. En dan mag de thuisploeg, het thuisland, mag gaan ingooien.
2: En doet het met Terzic. Die is al zo vaak de bal eerst helemaal moet droog maken met een doorweekt shirt. Dan die bal ver wil ingooien. Dat leverde vorige keer voor wat chaos in de 16 bij Nederland. Want Nederland heeft vaker deze wedstrijd echt moeite om die bal uit te verdedigen als die in die kluwen van spelers valt. Opnieuw wordt die bal ingepompt. Komt met dezelfde snuit weer terug bij Terzic. Laat hem weer over de zijlijn gaan. En dan meldt een andere serf zich voor deze ingooi. En kijkt Nederland toch wel een beetje zoekend om zich heen. Is toch anders uit de startblokken van de tweede helft gekomen dan het had gewild. Het is Summerville die mee verdedigt. Nog altijd de aanval van Servië. Wordt uitgekopt door Van Hekken. Het is ontzettend druk in de 16 voor de ogen van Verbrugge. Die natuurlijk zojuist ontzettend heeft gebaald. Twee fantastische reddingen, maar die derde, ja, die was hem te machtig. Het is nog altijd de druk van Servië. Summerville helemaal tot aan de eigen hoekvlag weggedrukt. Moet daar verdedigen in duel met die vervelende Tadic die nog een beetje over en weer de spelers tegenhoudt van Oranje. Uiteindelijk grijpt dan Dumfries in en is het balbezit voor Oranje.
1: Ja, Oranje dat geen enkele vorm van initiatief meer heeft in de tweede helft. Eigenlijk gewoon leidzaam moet toezien hoe de eerste minuten van de tweede helft worden gedomineerd door Servië. En Oranje moet de mouwen weer opstropen en zorgen dat het initiatief in die wedstrijd, wat het gehad heeft, ook weer terugkrijgt. Reinders probeert nu met een schot van een meter of 20 en ook wel wat gevaar te stichten, maar die bal wordt geblokt. Oranje pakt wel de afvallende bal weer op via Summerville aan de rechterkant. En weer via de twee verdedigers, Van Hekken en Van Dijk, staan wel op de helft van de Serven en nu Van der Ven.
2: En terwijl Nederland aanvalt, graaft Servië zich in met een 5-4-1-formatie. Wordt erin gepompt, maar dat is een lastig verhaal. Als die doelman uitkomt, Milinkovic, Savic, plukt die bal als een rijpe appel uit de lucht. En hervat het spel Servië in balbezit, terwijl de scheids ondertussen al aan het tellen was. En Milinkovic, Savic de bal aan de voet heeft. Zo kan het doelman ook nog van waarde zijn voor Servië in de aanval. Hij zoekt de opening via links, waar Nederland toch een beetje toekijkt, want Servië kan eruit. Het wordt via Tadic gezocht. Maar die heeft wel wat snelheid ingeleverd. Het is een stuk trager dan Van Hekken. Nederland pikt op met Verbrugge.
1: Had tegenwind volgens mij, Tadic. En daar had Van Hekken minder last van. Sprint werd gewonnen door de Zeeuw. Maar goed, die is gewend om te dealen met wind natuurlijk. Aan die kust, die Zeeuwse kust. 52e minuut. En nog even vertellen, Jacob, wie er uitgegaan zijn. Want Tadic is gekomen voor Milinkovic-Savic. Die kleine, hè, zoals jij hem zo mooi noemde. En Joveljic is er ook uitgegaan. En nou ja, voor hem is dus de doelpuntenmaker binnengekomen. En dat is Jovic.
2: Terwijl Nederland in balbezit is op het middenveld, gaat die bal even breed. Even naar Van Hekken. Rustig aan de bal. Overeind lopen. Het vizier vooruit. Er wordt gezocht naar rechts. Dumfries. Hij heeft Somerville bij zich. Er wordt gewacht. Voorin. Meerdink staat stil. Komt die bal een keertje bij hem terecht. Het is nog altijd Nederland aan de rechterkant van het veld. Met Gravenberg opnieuw. Somerville. Met die schaarbewegingen. Altijd heeft hij een dreigende actie. Mooi wippertje nu. Die bal valt er overheen. Maar net niet besteed aan Gravenberg. Wellicht dan hier in de herkansing. Reinders. Randje 16. Bal kan naar links. Waar Van Bommel helemaal vrij staat. In de 16 is het steeds drukker aan het worden. Meerdink wacht. Dumfries staat nog een beetje half in de spits te wachten. Als de Nederlands de Serven naar achteren drukt. De bal gaat heen en weer rond de 16 van Servië. Mooie 1-2. Hier komt Somerville helemaal vrij. En Dumfries zegt hem voor. Deze bal komt op de paal, zeg. Geweldige uithaal. Bal naar de grond gedrukt door Ruben van Bommel. En zo komt Wanja Milinkovic-Savic met een schrik vrij. Via een stuitenbal. Bal hard op de paal. En nog altijd 1-1.
1: Een meer dan verdienstelijk aanval dit van het Nederlands elftal. Waar Dumfries bij betrokken is. En dan zie je toch ook een beetje het onbevangene van Ruben van Bommel. Die bal aanziet komen en hem in één keer neemt. Het leuke was, hij raakt bijna Max Meerdink. Die staat naast die paal. Maar de bal komt uiteindelijk buiten bereik van Milinkovic-Savic op de paal. Gaat Oranje hiermee toch weer aantonen dat het zich enigszins herstelt in deze wedstrijd. In minuut 54, als je net de radio aanzet. Dit is GPR Sportradio, waar we bezig zijn met Servië-Nederland. Waar het 1-1 staat inmiddels. En waar Oranje nu eindelijk in de tweede helft het gevoel geeft dat ze op jacht zijn naar de tweede treffer in deze wedstrijd. Even heel snel voor de net in de autozitters, zeg maar. Gakpo is vervangen door Ruben van Bommel. Geblesseerd, uitgevallen. Meerdink heeft een benutte penalty benut in de eerste helft. En we hebben gezien, de tegentreffer kwam van Jovic. Daar ben je helemaal bij. 1-1, je kunt weer lekker gaan luisteren.
2: Het is overigens ook een wedstrijd, ook voor de mensen die net inschakelen, waarin er echt moet worden gestreden met de omstandigheden. Het lijkt af en toe een beetje op de land te zijn en in de lucht. Glij hem erin. Ja. We zagen zojuist de doelman Wanja Milinkovic-Savic een enorme glijer maken, terwijl hij uitschoot. Voor hem geen gevolgen verder. Die bal was al lang weg. Maar zo zien we de hele tijd spelers heen en weer glijden. De plaggen vliegen in de lucht. En ik denk dat vooral de hoveniers, de grasmeesters hier in Servië, toch wel huilend naar deze wedstrijd zullen kijken. De bal wordt de 16 in gepompt. Wellicht hier een kans voor Nederland. Komt niet terug bij Meerdink. Zo kan Servië uitverdedigen en in balbezit blijven.
1: Servië gaat proberen, maar Oranje staat goed. Oranje staat goed en probeert nu heel snel de bal weer te veroveren. Een lange bal is een prooi voor Van Hekken en dan hebben ze hem weer. En dan heeft Bart Verbrugge de bal even in de handen. Doelman die het absoluut een stuk minder druk heeft dan Milinkovic-Savic. Maar wel zijn twee perfecte reddingen in één actie moest laten zien. En uiteindelijk, een derde redding kwam er niet. Daarom staat er een eentje achter Servië. Nu Van Bommel. Van Bommel komt naar binnen. Vanaf links gaat dan richting de rand van het strafschopgebied. Schot gesmoord. Maar dan is de bal zeker nog niet weg. En kan Oranje nu via de rechterkant proberen gevaarlijk te worden. Ja, dan moet Somerville de bal wel veroveren. Dat lukt niet. Maar de Serven leveren hem snel weer in. Nou ja, niet snel. Dat komt eigenlijk door de inzet van Denzel Dumfries. En dan kan Van Hekken door de as van het veld de helft van de Serven op.
2: Als er veel ruimte is op links, Van Bommel was al vertrokken. Van Dijk kiest voor het balbezit. Even terug. Terug naar het middenveld. Dan gaat nu naar rechts. Daar staat Somerville. Die wordt altijd omsingeld door twee man. Die houdt zich natuurlijk bezig met zijn acties. Dat is zojuist een gevaarlijk wippertje. Dit is weer een goed moment van Oranje. Dat zoekt steeds meer, denk ik. Hij fungeert hij echt als een spits die bal laat vallen voor de nummer 10 die er dan eroverheen komt. Het levert alleen geen kans op voor Oranje. Nog wel steeds balbezit. Dit kan aan de linkerkant van het veld waar Van Bommel gebaard. Ga weg. Ga hier weg. Zoek de ruimte aan de andere kant. Het gaat door het midden. Is het hier Reinders? En die bal die is ook lastig door drie Serviërs heen te schieten richting dat doel van Milinkovic-Savic. Maar er wordt wel steeds meer gefloten in het stadion, want Oranje blijft maar in balbezit.
1: Nee, er is weinig, daar is ook weinig ruimte voor, omdat de Serven op de eigen 16 staan te verdedigen. Er is natuurlijk geen diepte zonder bal. Hè? Iedereen, de buitenspelers, komen gewoon steeds naar de bal toe. En dan kom je uiteindelijk als Meerdink zijn, ja, zal je toch wel alleen als aanspeelpunt kunnen dienen. Want je kunt, hij kan de diepte zeker niet in, want die ruimte is er niet. Dus hij is nu het aanspeelpunt. En ja, dan moeten er middenvelders razendsnel bijsluiten of in één keer schieten. Wat we dus hebben gezien, hè, in de eerste helft met Reinders. Nou ja, dat schot trof uiteindelijk geen doel, maar was een meer dan voldoende poging. Veerman wordt nu afgetroefd door Pavlovic, gaat in het herstelwerk en gaat over de scheef, onder het oog van de Poolse scheidsrechter, een vrije trap op de middenlijn nu voor Servië.
2: Inderdaad, hij pootje haakt daar even. Pavlovic, die vrije trap is terecht. Veerman, die overigens wel dus steeds een belangrijke sleutelrol speelt daar op het middenveld. Reinders ook een belangrijke pion die steeds daar de lijnen uitzet. Maar vervolgens is het Servië in balbezit achterin aan het opbouwen is. Maar Nederland zet hoog druk. Dat doet het met Meerdink en met Somerville. Die maken het de doelman van Servië lastig. En die geeft daardoor een risicovolle bal zo over de zijlijn. Het balbezit is teruggewonnen door Oranje in de vorm van een ingooi. Zal Dumfries zich melden. Heeft de bal teruggebracht hier bij Van Hekken. Van Hekken die een beetje meer aan de rechterkant is gaan hangen. Van Dijk echt een beetje in zijn eentje achter in de punt. En ja, het staat een beetje statisch voorin. Het is allemaal muurvast. Nederland moet ergens dat gaatje vinden om hier een beter resultaat dan 1-1 te halen. Bal gaat helemaal terug naar achteren, naar Van Dijk.
1: Ruimtes zijn klein. Achterste vier speelt de bal toe, maar uiteindelijk gaat Servië dan ook proberen druk te zetten. Dan is er ruimte aan de andere kant. Daar gaat Dumfries richting de achterlijn, legt de bal terug.
2: Och.
1: En daar is de kans. Ja, jongen, dit is de kans voor Reinders. Die aankomt te sprinten en die echt alle vrijheid heeft. Goede actie weer van Dumfries. Komt vanaf de rechterkant, legt de bal laag voor. En echt op de penalty stip legt hij die bal neer. Daar komt Reinders ook, maar die mikt veel en veel te hoog. En schiet hem over de goal heen. Servië gaat wisselen. Daar zie ik naar de kant gaan Stankovic. Dat is er één. En daar gaat er nog één naar de kant. Nedeljkovic. En wie komen er dan in? Dat gaan we zo meteen zien. Maximovic, zie ik. Dat is een speler die erbij komt. En er is er nog één. U hoort het zo, van ons.
2: Ja, in ieder geval laat Maximovic erin. Maar zo, jongen, zeg, die kans. Gewoon Reinders.
1: Ja.
2: Het was
1: ja.
2: Zo, ja, je zei net zo, Ronald, van we staan aan wal. We hebben het hoofd gehoord. Ja. Maar had jij die bal met kracht geschoten of gewoon meer op je voet laten vallen?
1: Nou, het probleem is, Jacob, ik zou daar nooit geweest zijn.
2: Oké, okay, ja.
1: Het is snelheid om, om Dumfries te evenaren. Dus ik zou er, maar ik zou hem binnen tikken, ja, zeker.
2: Ja,
1: maar goed, wie zijn wij, joh? Dit op ballenniveau voetballen.
2: Zo is het.
1: Ja.
2: Maar dat doen we dus van achter de microfoon. Als we zien dat Oranje gaat aanvallen met een mooie combinatie van de Vem. Met die lange passen en die snelheid duikt hij op linksbuiten. In de buurt van de hoekvlag brengt hij hem de 16 in. En daar staan ontzettend veel Serven die bal kunnen uitverdedigen. Het was ook lastig om in die drukte nog meer ding te vinden. Ondertussen wordt er heel veel duw- en trekwerk verricht tussen Van Dijk en die nummer 14 Zivkovic. Die de aanvoerdersband dus even ingeleverd aan Tadic. Ja, Van Dijk die inderdaad vasthoudt. Maar je wordt achterwaarts ook nog even vastgehouden.
1: Ja.
2: Het is een mooi gezicht. Van Dijk twee koppen groter. Maar gaat wel naar de grond. Omdat hij dat hele gewicht van Zivkovic moet opvangen. Die vrije trap is inmiddels genomen. En Servië weer terug naar achteren. Naar de doelman. En terug naar de linksachter.
1: En dat is Pavlovic. Balletje naar voren. Ja, een stapje naar voren. Gaat over de middenlijn heen. Komt drie man tegen. Behoudt wel de bal. En uiteindelijk heeft hij ook een stapje voorwaarts gezet. En krijgt hij hem mee in het strafschopgebied. Speelt hij Dusan Tadic aan vanaf de linkerkant. Hij met de bal aan de voet. Tadic met veel beweging. Maar uiteindelijk moet Pavlovic het toch afleggen. En is Oranje degene die ertussen zit en dit gevaar kan besweren. Maar simpel balletje eigenlijk op het middenveld. Een simpel tikje mee aan deze opkomende linksback zorgde ervoor dat er heel veel gevaar was ineens. En de drie man van Oranje eigenlijk voor schut werden gezet. Het bos in werden gestuurd. Terzic nu met de ingooi van Hekken kopt hem weer uit eigen 16.
2: Daar waar Oranje dus vaak de moeite had om die bal weg te werken na een ingooi van Terzic, blijft ook het balbezit bij Servië. Oranje moet eraf. Er stond helemaal met z'n allen in de 16 voor de neus van Verbrugge. En gaat hier rustig afwachten tot Servië die opbouw naar voren gaat uitspelen. De bal gaat eerst nog even terug naar Milinkovic-Savic. Schitterende naam blijft dat toch om zo achter elkaar te noemen. Met een lange bal. Maar die ketst wanneer die op de grond komt meteen veel te hard door. Door dus dat bekende natte veld. Onmogelijk om nog te bereiken. En zo is het balbezit voor Oranje. Veilig achterin wel de ingooi dus. Die is inmiddels genomen. En de bal is bij Van Dijk.
1: We hebben Irakovic in het veld gekregen. Hij is speler van Samsunspor. En de tweede invaller, toch maar eventjes noemen, is Maximovic. En Maximovic speelt voor Al Ahly, Shahab Al Ahly. Hij is een middenvelder, een stevige middenvelder. En zo zijn er twee verse spelers aan boord gekomen van het elftal. Dat dus op 1-1 kwam in de tweede helft. En naast Oranje staat. En Stankovic en Nedeljkovic zijn eruit. Oranje nu met Van Bommel aan de linkerkant. Meerink. En zijn poging op de 5-meterlijn wordt geblokt.
2: Ja, dat was een uitstekend blok. Met heel het bovenlichaam werd er iemand voor die bal geworpen. Terwijl er nu een vrije trap is voor Oranje over Servië. Een beetje onduidelijk wat de scheids hier gebaart. Marciniak, het lijkt alsof Van Dijk degene is die de overtreding heeft gemaakt. Ja, Van Dijk loopt
1: Dat doet hij ook, hoor.
2: Dwars, alsof het zo'n salondeurtje is, wil hij door zijn tegenstander heen lopen. Ja, dat is inderdaad overduidelijk een vrije trap voor Servië. Maar een gevaarlijk moment zojuist met Van Bommel. Uitstekende paas ging daaraan vooraf. Maar er werd inderdaad iemand ineens glijend voor die bal gevonden van Servië en zo. Dus geen kans voor Oranje. Servië dat opnieuw wil aanvallen, maar Tadic niet bereikt. Het is de ingooi met Dumfries.
1: Dus op zich, wij kijken natuurlijk met een gekleurde bril, maar de wedstrijd is wel leuker geworden nu beide ploegen. In elk geval proberen om te voetballen. En dat zorgt er ook voor dat er veel meer ruimtes zijn aan beide kanten overigens. Van Bommel nu, puntje, linkerpunt, strafschopgebied. Van Bommel wil die schieten. Ja, dat komt niet. Dat moment dat hij net de vrijheid heeft om te schieten, dan maar weer terug naar de linkerkant, waar Reinders zich ophield. Die probeert nu met Van der Ven iets te combineren. Bij de achterlijn van Servië. De bal gaat uiteindelijk via de Servische rechtsback over de zijlijn. En dus mag Oranje weer gooien. En heeft het balbezit op de helft van de Serven met Jean-Paul van Hekken.
2: En Van Hekken vindt Dumfries als Nederland via Somerville op zoek gaat dus naar die 1-2. Nadat Jovic de 1-1 binnenschoot van dichtbij. Somerville natuurlijk met die bekende straatvoetbalacties zoekt naar de ruimte om een voorzet te geven. Hij heeft weinig assistentie, moet even terug over de grond naar Dumfries. Bal is weer een metertje of 30 van het doel te vinden. Van Hekken mee naar voren geschoven. Nederland dat massaal druk zet, want ook de verdedigers Van Dijk en Van de Ven zijn voorin te vinden. Bal komt wellicht bij Meerdink. Valt een beetje in de kluts en is net niet besteed aan Gravenberg, die ook buiten spel staat. Dus zo strandt deze aanval van Oranje. Dat dus nadrukkelijk zoekt naar die 1-2. Net geen Gravenberg.
1: Ja, en net ook geen Meerdink. Hè? Hij probeerde die bal aan te nemen. Maar het moest allemaal heel snel. En hij laat hem gaan eigenlijk voor Reinders. En dan krijgt hij hem bijna daarna toch nog voor zijn voeten. Maar ja, bijna is niet helemaal. En bijna is ook gewoon helemaal niks. Dus het is beide. Dus we laten het maar zo. Het is 1-1 na 65 minuten. Vanja Milinkovic-Savic. Ach, wat zouden we hem graag nog eens passeren. Maar wie weet is daar een van de spelers van Oranje later toe in staat. Van Hekken wint de kopduel vlak voor zijn eigen strafschopgebied. Kijkt wel even naar de scheidsrechter met... Hey, wordt hier geen overtreding gemaakt? Bal gaat naar de linkerkant bij Servië. Daar is Dusan Tadic. Die geeft een voorzet in een niemandsland. En dan is er zoveel ruimte en kan Oranje eruit. Met Veerman en met Reinders.
2: Ja, die bal komt af en toe net wat achter de spelers, waardoor die ruimte niet helemaal wordt benut. Maar die ligt er nog altijd aan de rechterkant. Reinders nog altijd met de bal aan de voet. Blijft wandelen, blijft zoeken naar de medespelers. Er is hier eentje gevonden in de vorm van Van Bommel aan de linkerkant. De linkerkant van het strafschopgebied. Van Bommel die dreigt. Gaat er 16 in. Bal valt hier randje strafschopgebied. Het is Gravenberg. Wil maar eens uithalen met links. Maar dat is uiteindelijk toch een eenvoudige soort inschietbal van hoe je voor de wedstrijd de keeper inschiet. Lekker voor Milinkovic-Savic om die bal te vangen. Zo is er wel weer dreiging. Maar niet echt de overtuiging die je wil bij zo'n schot van Gravenberg. Recht door het midden op die grote Servische doelman.
1: En dat dwingt hij af. Die grote man met die baard en dat shirt. Dan is de bal bijna bang om naar de hoek te gaan, denk ik. Zo dwingend is deze man aanwezig. Maar Oranje is weer lekker even op de helft van Servië. En dat zien we graag natuurlijk. Er komen overigens zometeen verse krachten aan bij het Nederlands elftal. Ik denk dat Guus Til zometeen een positie in de spits gaat innemen. Guus Til is in elk geval wel een speler die zich op dit moment aan het klaarmaken is. Eerst maar eens even kijken. Van der Ven met de voorzet vanaf de linkerkant, die ook aan alles en iedereen voorbij gaat. Wat dat betreft is het copy-paste vergelijkbaar met de actie net van Dusan Tadic aan de andere kant bij Servië. Maar er gaat zo wel gewisseld worden bij het Nederlands elftal. Verse benen noodzakelijk. Nieuwe inzichten en nieuwe krachten. Eens kijken wie dat gaan worden. 1-1 is het na 66 minuten. En het is Til. En het is ook...
2: Kenneth Taylor.
1: Precies.
2: Ja, een dubbele wissel dus aan de kant van Nederland. Wie gaan er dan af? Tijani Reinders snelt zich naar de zijkant. Krijgt wel de high fives van wat hij heeft laten zien. Guus Til en Kenneth Taylor dus om die 1-2 te forceren. Ook Gravenberg gaat er moe gestreden vanaf. Teder dus op het middenveld. En Guus Stil dan waarschijnlijk toch ook wel wat meer met aanvallende pulsen wat naar voren gestuurd.
1: Ja, maar de Meerdink blijft wel in de spits. Dus niet in zijn PSV-positie, zeg maar. Waar hij vaak natuurlijk in de spits heeft gespeeld. Maar het is, nou ja, goed. Het zijn wel even lekkere verse benen op het middenveld. En die kun je wel gebruiken, vrees ik.
2: Ja, die kan je zeker gebruiken. Dus op dit stroeve, zware veld, zo lijkt mij tenminste. Want we zien ze nog altijd uitglijden en strijden. Als de plaggen in de lucht vliegen, wordt er gezocht naar die krachtige, snelle linksbuiten. Dat is Van Bommel. Hij kruipt naar binnen toe. Met die lange passen vindt hij Dumfries. Dumfries laat hem weer vallen in de drukte. En die wint vervolgens hier uiteindelijk Somerville. Somerville altijd met die dreiging. Nu een keertje met die voorzet. Die is veel te hoog. Zelfs te hoog voor die doelman van Servië om uit de lucht te plukken. Zo gaat hij helemaal aan de andere kant. Aan de linkerkant van het veld over de zijlijn. En krijgen we gewoon de ingooi voor Servië.
1: Bij een 1-1 stand in minuut 68 van deze wedstrijd inmiddels. Waar Oranje dus met een 1-0 voorsprong ging rusten. Maar een beetje overdonderd werd. Door de manier waarop Servië de wedstrijd hervatte in de tweede helft. Eigenlijk helemaal niets te vertellen had. En in no time kwam Servië dan ook langs zij. En was daar die 1-1 stand. Nu Meerdink die verovert. Strafschopgebied in gaat. Combinatie zoekt met Somerville. En dan loopt het toch spaak. Omdat de numerieke meerderheid die de Serven hebben daar uiteindelijk doorslaggevend is. Bal wel weggewerkt en Oranje mag het gewoon weer gaan proberen. Nu staat Servië toch weer eventjes in lijntjes van twee opgesteld. Is er ook een blessure daar achterin, volgens mij bij Pavlovic. Maar Oranje moet wat nauwkeuriger gaan pasen. Dat lukt niet. Bal weer naar voren gespeeld en weer mag Oranje opnieuw gaan opbouwen.
2: We zien wel dat Guus Stil een beetje als een soort schaduwspits rondom Max Meerdink heel de tijd cirkelt. En vindt hier Meerdink. Guus Stil vindt Meerdink. Meerdink scoort, jawel! In de lange hoek. Wat een geweldige goal. Wat een wedstrijd voor Max Meerdink. Maakt hier zijn tweede. Loopt nu 1-1, want hij heeft er 2 gespeeld. 2 gemaakt. En een fantastische invalbeurt, want dat was daar toch Til. Die werd gezocht.
1: Zeker.
2: Geeft hem meteen aan Meerdink. En in die verre hoek is die kansloos. Vanja Milinkovic-Savic. Hij moet vissen, Ronald.
1: Wat een avond voor deze Max Meerdink. Het is toch ongelooflijk. Deze jongen kent geen nervositeit, kent geen podiumvrees. Doet gewoon wat van hem gevraagd wordt. En werkt zich knetterhard in het zweet hier vanavond. Maar hier is het balletje van Til is heel bekeken. En Guus Til pakt de bal. Ja, het is een bal van achteruit. Randstrafschopgebied, iets aan de linkerkant. Hij een klein tikje. En Meerdink is dan al op snelheid. Is weg bij zijn tegenstander. En speelt de bal in de andere hoek, de rechterhoek. De hoek vanaf de linkerkant langs de verbouwereerde lange doelman die daar toch echt niet meer bij kan. Op zijn knieën, op het natte gras en gefeliciteerd worden door iedereen. Max Meerdink is onze man.
2: Ja, dit is belangrijk hoor, want het resultaat is nu ook vooral belangrijk. Nederland wil natuurlijk bij die bovenste 2 eindigen om de kwartfinales te bereiken van de Nations League. En Meerdink, toen hij de 1-0 maakte, toen gaf hij daarna meteen een knietje aan zijn tegenstander. Ja. Zoiets leek nu bijna weer te gebeuren. Maar de bal is inmiddels naar voren gepompt door de doelman van Servië. Dat levert natuurlijk wel wat een beetje zeehondenvoetbal op. De bal wordt heen en weer gekopt en via Taylor overgenomen bij Nederland. De Taylor zoekt naar Meerdink, maar die bal waait wat opzij. Meerdink maakt de overtreding. Vrije trap voor Servië.
1: Nou, daar heb je knietje.
2: Ja, toch, hè?
1: Ja, duurde even wat langer, maar dat was die dan. Heerlijk om dat weer te zien, dat scorebord waar nu dus de 1 voor Servië staat en de 2 voor het Nederlands elftal. Dat betekent toch ook dat het thuisland wat meer risico moet gaan nemen. En dat zou dan ook kunnen betekenen dat we straks ineens, dat kan als we voorstaan, ineens dodelijk kunnen zijn in de omschakeling. Er moet eerst nog gewisseld worden. Ik memoreerde al even de blessure bij Pavlovic. Ja, die is toch zodanig dat hij het veld af moet. En kijk eens wie daar binnenkomt. PSV Olé, Eindhoven Olé, want hier is Kostic, jullie linksback, en die komt deze wedstrijd volmaken.
2: Ja, je zegt Kostic, die gaat helemaal over die linkerflank. Ik ben benieuwd, want wij hebben natuurlijk Dumfries die helemaal over die rechterflank gaat. Wat voor spel dat gaat opleveren? Of zacht elkaar aan gaan rennen? Of blijft Tadic daar een beetje bij Dumfries? Waar hij toch wel zijn handen aan vol heeft, deze tweede helft tussen Servië en Nederland. We zitten inmiddels dik over de 70ste minuut. 1 tweede strand, 2 keer Meerdink als Nederland meer wil. Dat wil wellicht een derde via Van Hekken. Wordt er opgebouwd. Van Hekken met het vizier naar voren. Guus Stil is gretig ingevallen. Wil die bal in de spits hebben. Bal gaat naar rechts. Bij Taylor wordt de bal verloren tussen Somerville in. Maar met dezelfde snelheid komt die bal weer terug bij Oranje achterin bij Van Hekken.
1: Ja, Til wilde de bal achter de laatste linie hebben. Was bezig met een loopactie, maar vizier stond meer op Meerdink eigenlijk, waardoor Til wat werd overgeslagen. Maar dat lijkt wel een beetje de bedoeling. Nu staan beide eigenlijk in een soort vragende positie. Halverwege de helft van Servië is de bal aan de rechterkant, waar Dumfries en Somerville uiteindelijk er een ingooi uithaalden. Niet meer dan dat. En gaan we weer opbouwen via Joey Veerman, vlak voor zijn eigen verdediging. Hij speelt Van der Ven aan. Dan gaan we een etage hoger naar Van Bommel. En dan hoop ik altijd dat Van Bommel iets gaat doen. En Van Bommel gaat iets doen. Want hij versnelt aan de linkerkant. Geeft de bal naar Taylor. En Taylor schiet hem over de goal heen. Oh. Van Bommel, je ziet gewoon, hij pakt die sleutel uit zijn zak, start die motor. Hè? En dan, ja, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets.
2: Ja, ik wilde hem eigenlijk niet maken. Maar alvast, hij start een hele snelle fiets tegen al die spelers die eindigen op fiets of iets bij Servië. Ja,
1: hij heeft een elektrische.
2: Ja, het elektrische. Ja, ja. Maar hij laat hem inderdaad vallen. Een beetje richting het strafschopgebied. De punt daarvan, de stip, zoekt die Taylor. En dan hoop je eigenlijk, met hoe die in de wedstrijd zit, de bal voor Meerdink komt. Maar die rende de bal voorbij. En zo inderdaad nog altijd 1-2. Ontzettend grote kans van Taylor. Doet misschien een beetje terugdenken aan die kans van Reinders. Die knalde hem ook hard over.
1: Zeker.
2: En had ook een goal voor Oranje in moeten zitten. Als we wel zien dat het lekker flitsend loopt, genieten hier nog een keertje van het doelpunt van Meerdink. Dat wordt herhaald. Echt een doelpunt dat ook op karakter wordt gemaakt. Al glijdend. Past volledig in deze wedstrijd. Met nog altijd dus dat steeds slechtere veld. En Nederland dat gaat aanvallen met Van Hekken. En hier is Taylor.
1: Ja, en Meerdink is natuurlijk toch, en Van Bommel, hè, die waar we natuurlijk, dat is de nieuwe generatie, hè. Laten we duidelijk zijn, er zitten er nog genoeg bij die natuurlijk een tijd mee kunnen. Maar dit is toch weer een onderdeel van de nieuwe generatie die zich aandient. En nou ja, dat stelt niet teleur, Van Bommel en Meerdink tot nu toe. Van Bommel lijkt ook een beetje los te zijn gekomen. Krijgt een beetje praatjes ook. Ja, hij zal nooit heel groot en emotioneel zijn. Dat is zijn vader ook niet. Maar hij laat zijn voeten spreken. En dat is misschien ook maar weer het beste. Het is trouwens een hele gezellige week voor de familie van Bommel. Want vader wint natuurlijk met 2-0 van Italië bij zijn debuut. Wat dat betreft zal het niet vervelend zijn aan tafel. Of binnenkort als ze allemaal op de bank zitten en opa van Marwijk ook aanschuift. Nu het balbezit voor het Nederlands elftal. We gaan richting het laatste kwartier. Als er balbezit is voor Van Hekken.
2: Ja, veel rust aan de bal bij Oranje. En ik moet even denken aan dat je net zei, Ronald, over dat die rust, een beetje emotieloze gedrag van Van Bommel. Ja. Maar zijn opa kan er ook wat van. Hij won de UEFA Cup met Feyenoord. Maar hij zei daarover, ja, ik heb met mijn amateurs vroeger ook wel eens iets gewonnen. Nou, dat vond ik even leuk.
1: Ja,
2: ja, zoiets zei hij, weet je wel. Het past er volledig in thuis in de familie. Maar goed, Van Bommel valt inderdaad fris in. En er gebeurt altijd iets als hij in de bal is. De bal is nu aan de rechterkant van het veld bij Nederland achterin. Opgeruimd door Van Hekken met een lange peer naar voren. Wordt er gezocht naar Meerdink. En Dumfries die komt tussen. En er is heel veel ruimte. Dumfries ontwijkt een tackle via Van de Ven. Aan de linkerkant Van Bommel. En er ligt daar veel ruimte dus voor Ruben Van Bommel. Van de Ven eroverheen. Van Bommel dreigt. Brengt hem de 16 in. En hier is die bal net niet besteed. Dan is het daar Somerville. Die probeert er nog heen te glijden. Bal stuit het over die snelle rechtsbuiten heen. Ja, het was Van Bommel die naar hem zocht. Nederland is zeker niet aan het ingraven en die 1-2 aan het koesteren. Maar gaat echt op jacht naar die 1-3. De bal was net wat te scherp dus voor Somerville.
1: Het is wel mooi om te zien hoe die hem eigenlijk schept. Hè? Het is kunst bijna. Hij schept die bal richting die verre hoek. Ja, dan, er was nu geen Gakpo meer. Ja, was ook niet zo op maat natuurlijk. En Somerville kon daar niet zo heel veel aan doen. Maar de manier waarop hij dan, en hij kijkt al, ik vind dat zo mooi. Dat hij speelt met het vizier omhoog. Dus hij ziet wat er gebeurt. Er zijn heel veel spelers die natuurlijk in eerste instantie naar de grond kijken. Maar hij speelt alles met het vizier op de volgende actie. Ik vind dat mooi.
2: Dus hij heeft ondanks dat droevige moment eigenlijk voor Gakpo toch deze invalbeurt dan heel veel goeds gebracht voor
1: zeker,
2: de wedstrijd.
1: Zeker. Ik heb nog niets gehoord over Gakpo. Dat zal na de wedstrijd wel bekend worden hoe ernstig die blessure is. Hij voelde niet aan de knie, dus het is zeker geen kruisband. Maar hij voelde wel aan zijn enkel. Het is geen hamstring ook, maar het is vervelend genoeg.
2: Hij kon in ieder geval heel snel opstaan toen de scheidsrechter zei dat het moest. Als ondertussen Oranje aanvalt met Guus Til. Die wordt aan alle kanten vastgehouden. En hij ziet dan ook dat zijn schot gekraakt wordt door Gudelje. Met een ontzettend grote band om zijn hoofd. Zoals altijd Gudelje die ervoor zorgt dat het een hoekschop wordt voor Oranje. Er zijn angstige blikken in de ogen bij de Serven. Want ze weten dat Nederland weer die lange mannen naar voren gaat sturen. En we hebben het ook eerder gezien. Die bal waaide er zelfs bijna in de eerste helft. Veerman scoorde bijna in de kruising vanuit de hoekschop. Wat gaat Veerman nu doen? Opnieuw de man die de hoekschop gaat nemen. Veerman met een bijzonder gebaar. Laat die bal wat laag hier vallen bij Taylor. Brengt hem dan zelf erin. Veerman kan worden weggewerkt door Gudelje. En zo neemt Servië over.
1: En Servië wordt direct onder druk gezet door het Nederlands elftal. Het uitverdedigen is een lange bal voor Servië. Dan staat de kleinste van het spel natuurlijk op de winkel te passen. Dat is Somerville. Speelt de bal ook naar voren. Nu is iedereen weer in positie. Als Servië via Dusan Tadic over de linkerkant probeert te komen. Maar die wordt de voet dwars gezet. Notabene door Ruben van Bommel. Die helemaal vanaf de andere kant is gekomen. Om halverwege zijn eigen helft te zeggen tot hier en niet verder. Dusan Tadic. En dat gebeurt ook. De ingooi is overigens wel voor de Serven. En die hebben nu ook het balbezit. Inmiddels minuut 77.
2: Ja, het ziet er steeds beter uit. Meerdink kijkt even om zich heen. Komen jullie mee? Ik ga druk zetten. Nederland wacht af. Laat Meerdink eens een eentje druk zetten. Waardoor die bal in het bezit bij Servië blijft. Dat zoekt de aanval op. Het staat nu 4-4 achterin. Als Tadic die bal inbrengt. En die kan worden ingekopt. Maar uiteindelijk kan die ook worden naastgekeken door Verbrugge. Het was een lastige bal om krachtig in te koppen. Jovic. Maar gaat ongeveer, zo het zijn, een metertje naast het doel van Verbrugge. Die na die, toch toen moeten we deze beginfase van de tweede helft niet heel veel meer te doen heeft gehad. Maar wellicht nu wel, want er komt een hoekschop aan voor Servië. Is dat terecht, een hoekschop?
1: En Van der Ven stond in zijn rug, hè? Dus hij kon eigenlijk vrij koppen. Dat was verbazend eigenlijk.
2: Hij raakt het blijkbaar niet als laatste, want het is wel een hoekschop voor Servië met Tadic.
1: Maar goed, er wordt ook niet geklaagd door het Nederlands elftal. Dus Tadic gaat die hoekschop nemen. Heeft ook heel veel gebaren, heeft hij. Zie je dat? Waar Veerman er steeds één of twee heeft, heeft hij nu eigenlijk het hele residentieorkest gedirigeerd. En nu komt die bal dan voor. Maar dat is dan ook bijna een doelpunt weer. Weer van die Jovic. Nou, die twee zijn ingevallen net naar rust. En laten we nog eens even rustig kijken. Want ik denk dat bij het oefenen op spelhervattingen dat ze die Jovic zijn vergeten. Kijk, die staat helemaal vrij.
2: Het is een beetje identiek hoe die bal aan die kant van de paal naast zelt. En Verbrugge, als ze aan de grond genageld, die bal naast kijkt.
1: Hij staat op het 5 meter gebied. En de man die in zijn rug staat is Meerdink. Ja, die springt wel mee. Maar hij kan gewoon koppen het schild. Nou, ik denk dat bij de paalweg 10 centimeter scheelt. De kopbal van Jovic gaat naast. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is dus nog steeds 2-1 voor Oranje. Maar we moeten niet gaan piepen en kraken nu natuurlijk. Want dan ga je een keer breken.
2: Ja, wordt het inderdaad nog billen knijpen. Ik hoor zo trouwens Eddie Zoe deze teksten zingen. Fantastisch. De bal is links achterin. Als Nederland, dat heel de wedstrijd heeft gedomineerd in balbezit, nog steeds wel rustig is in balbezit. En het zoekt nu daar links voorin, uiteraard, naar Van Bommel. Van Bommel vindt hier Veerman. Veerman op het middenveld. Met de ogen naar rechts. Waar is Somerville? Daar is hij. Hij is ingezakt. Hij heeft Dumfries eroverheen laten komen. Dumfries zoekt naar Meerdink. Meerdink die de bal lijkt te verliezen, maar meteen een heel slim tikje geeft. Waardoor Dumfries de bal kan inbrengen. En valt hij daar wellicht dan bij de tweede paal? Is het toch wat lastig? Is het daar Van der Ven die de bal kopt? En kan worden opgeraapt door Milinkovic-Savic.
1: Ja, die wilde Van der Ven natuurlijk iemand anders vinden. Dat lukte niet. Omdat daar gewoon geen nauwkeurigheid in die kopbal zat. Maar Oranje nu weer onder druk gezet door de Serven. Maar ze zijn comfortabel aan de bal op dit moment. Lijkt ook alsof ze conditioneel iets sterker ogen dan Servië. En Somerville kiest nu wel even voor diepte zonder bal. En dat doet Taylor ook. Achterlijn, maar Taylor is dan te diep gaan staan en staat buitenspel. Taylor kwam van hier in de rechterkant. Sassop gebied in, ging naar de achterlijn en lepelde de bal voor. Maar uiteindelijk geen voorzet die iets kon uitrichten omdat het buitenspel was. Ach, onze man gaat eraf.
2: Ja, maar dat doet hij wel voor de gebroeders. Want de gebroeders Timber komen erin. Als ik het daar goed zie, dan zien we het mooie uiterlijk van Quinten Timber met een soort dreadlocks. En meer kulletjes bij Jurriën Timber. Ja. Zo hebben we de broers gezien bij Servië, Milinkovic-Savic. En hebben de gebroeders Timber bij Oranje binnen de lijnen.
1: Ja, dat zullen ze toch ook wel, hè? Dat is toch wel even een momentje voor de familie.
2: Zeker ook met heel de vraag of Jurriën Timber weer fit was en kon spelen. Hij zet ineens Servië. Dat is een hachelijk moment, zo leek het. Van
1: Dijk
2: leek daar ook een duel te verliezen. Maar het was buitenspel en een duel tegelijk. Zo is dat gevaar meteen alweer geweken. Leek Servië eventjes 1-1 te kunnen gaan met Verbrugge. We zien in de herhaling terug dat Van Dijk een beukje in de rug kreeg. Dat lijkt waarom de scheids heeft gefloten. Een overtreding van Jovic. Het balbezit weer bij Nederland met Van Hekken.
1: Maar als er gevaar is bij Servië, dan is het altijd wel die Jovic die daarbij betrokken is. Dat is echt een gouden wissel geweest in de tweede helft. Als je het over Servië hebt. Nou, Timber en Timber zijn er dus voor Meerdink. En dan moet ik even kijken of wie die andere gekomen is. Dumfries, ja. Denzel Dumfries is er ook uit. Dus we hebben geen diepgaande rechtsback meer. Maar er wordt nu een overtreding gemaakt. Een meter of 10 over de middenlijn. Door een Servier op Joey Veerman. En die voelt pijnlijk aan de voet. En Dusan Tadic zit daar nu vlakbij om te zeggen, ja, het spijt ons. Een soort collectief excuus. Maar Veerman is daar maar mooi klaar mee. En je ziet nu de bezorgde blik van Xavi. Die denkt, ja, ik moet nou toch niet nog weer meer blessures krijgen. Maar tot zijn opluchting is Joey Veerman en ook van weer gaan staan.
2: Het lijkt mee te vallen bij Veerman. Moet even door de pijn heen bijten. Lijkt op de voeten zijn gestaan met die goedkopere materiaal schoenen van tegenwoordig.
1: Ja.
2: Maar wel met die ijzeren pinnen misschien. Nou, dat mag natuurlijk niet. Maar bij het veld zullen mensen op wat stevigere noppen spelen vandaag. En Veerman inmiddels weer herrezen en genezen van die pijn. Een flinke duw in de rug voorin. Is dat Guus Steel die
1: is? Ja, die staat nu in de punt natuurlijk.
2: Ja, die staat in de punten. Wel Nederland die bal weer oppikt met Somerville. Die bal komt in dezelfde snelheid weer terug daarin. Maar aan de rechterkant is het Timber. Timber kan zo de 16 in wandelen. Laat hem hier vallen voor. Ze lopen elkaar een beetje de weg. Het is Somerville en Veerman die allebei voor die bal willen gaan. Maar het blijft nog steeds de aanval voor Oranje. Somerville even terug naar achteren. Terug naar Van Hekken.
1: Aan de rechterkant van het veld. Terug naar de as. Daar is Van Dijk. Staat in de middencirkel aan de kant van Servië, zeg maar. Speelt Van der Ven aan en zo draait alles een beetje om elkaar heen. En komt Timber nu achterin de bal halen. Timber en Van Hekken en dan vervolgens Somerville, waarvan je hoopt dat er gewoon nog eens een leuke individuele actie van hem komt. Je gunt het hem dat hij echt ook zijn stempel op een wedstrijd kan drukken. Zoals dat ook gebeurde tijdens het WK. Hij moet nu dealen met de andere Timber aan de rechterkant van het veld. We gaan naar de linkerkant. Daar hebben we Van der Ven en toch ook Van Bommel.
2: Van Bommel, uiteraard met die dreiging. Altijd even gaat hij naar binnen, gaat hij naar buiten. Hij geeft hem opzij naar Timber. Schept hem de 16 in, maar schept hem ook over Til heen. Die voor durend wordt vastgehouden. Het moet uitvechten met beuken, duw- en trekwerk. Opvallend is wel dat Quinten Timber een iets meer verdedigende rol heeft. En Jurriën Timber dus meer aanvallend. Want Somerville laat hem echt heel de tijd voor hem spelen. En kijk nu toe hoe Servië vanaf achterin opbouwt. En Taylor net iets te gretig druk zet. De overtreding maakt. En de vrije trap is voor Servië.
1: We zitten ongemerkt, Jacob, maar het is ook zo leuk als het de tijd vliegt als het gezellig is. En gezellig is het. We zitten dus al 7 minuten voor tijd, hè? Laat dat duidelijk zijn. En de tweede overwinning, of de eerste overwinning voor Xavi als bondscoach in zijn tweede wedstrijd zit er aan te komen. Moet Oranje natuurlijk nog wel even dit over de streep trekken. En het lijkt erop alsof Oranje daar wel in slaagt. De kansen zijn er geweest om een derde goal te maken, om de wedstrijd al vroegtijdig te beslissen. Dat is dan niet gelukt. En als Servië nu iets probeert, dan wordt het teruggefloten vanwege buitenspel. Dus Oranje kan gaan bouwen in wat minuut 84 is. Van Hekken en Verbrugge spelen elkaar de bal toe. Verbrugge staat in zijn eigen strafschopgebied. En uitzakken komt nu Joey Veerman.
2: Ja, Van Dijk staat echt te zwaaien met twee armen. Niet omdat hij de bal wil hebben, maar hij geeft aan dat die bal een andere kant op moet. Nederland wil en blijft zoeken naar Van Bommel. Hij is zo snel en hij kruipt hier er goed tussen en verovert het balbezit opnieuw. Hij staat op links buiten, laat die bal randje 16 vallen bij Taylor. Taylor de 16 in. Taylor gaat hij schieten. Nee, hij probeert die bal een beetje op de gok richting Somerville te pasen. Die verwacht hem niet. Hij stond een beetje in dat halve cirkeltje bij de 16. Ziet die bal aan zich voorbij snellen en wordt dan neergelegd, Somerville. Maar hij lijkt ook zelf de overtreding te maken, waardoor de vrije trap voor Servië is en dus ook het balbezit. Wordt het dan nog billen knijpen in de slotfase of gaat Oranje dit rustig uitspelen? Het is voorlopig nog Servië in balbezit achterin. Dat zal die 2-2 willen gaan maken.
1: Ja, het was het balletje wat eigenlijk bedoeld was voor een van de spelers op de rand van het strafschopgebied. Maar dan moet je dat natuurlijk wel heel nauwkeurig doen. En dat deed Taylor niet. Timber heeft een gele kaart gekregen. Dat is Jurriën Timber, dat is de rechtsback. Die is op de bond gegaan. Gele kaart voor hem. Er zijn sowieso, je moet eerlijk zijn, geen echte grote overtredingen geweest in deze wedstrijd. Het is geen onvriendelijk duel geweest. We hebben een snelle gele kaart gezien. We hebben een penalty gezien voor een overtreding waarvan je ook zegt, joh, als je even met je ogen had geknipperd, had je hem gemist. Maar uiteindelijk is het allemaal toch een beetje in de richting van Oranje gegaan. En dat is prettig. Als Van Hekken de bal als laatste raakt en Servië nu aan de linkerkant nog een keer mag ingooien. Ja, dit vind ik toch gevaarlijk. Als Jovic in balbezit is, hij oogt wat zwaar, die Jovic, maar hij is hartstikke gevaarlijk.
2: En er wordt weer gezocht inderdaad naar hem, want hij is inderdaad ook wat zwaar, maar hij kan ontzettend opstijgen. Hij is koppend ontzettend gevaarlijk geweest vandaag. En Servië gaat het weer op die manier proberen. Bal wordt ingebracht naar Jovic. En die bal kan niet worden ingekopt, kan worden uitgewerkt door Nederland. Die bal wordt hier opgepikt door Taylor. Die stuurt hier een diepe bal, te diep Die kan zo doorrollen naar Wanyama, Linkovic, Savic.
1: Wommel is snel, maar niet zo snel. Ik denk zelfs dat Usain Bolt bij deze bal hoofdschuddend was weggelopen. Want dit was echt niet te belopen. We zitten inmiddels in minuut 86. Servië 1, Nederland 2. En dat betekent dat de wedstrijd Duitsland-Griekenland... die vanavond nog moet worden gespeeld... geeft natuurlijk ook dan wel weer wat veranderingen in de stand. Maar dat betekent dat Nederland voor heel even, tijdens het diner zelf... koploper is in deze pool. Dus dan kun je daar toch twee uurtjes bij een sportmaaltijd van genieten. Milinkovic-Savic nu gaat zijn eigen strafschopgebied uit... en gaat een lange bal geven.
2: En die speelt hij naar rechts buiten. Die bal kan nauwelijks worden binnengehouden... maar wel het balverlies voor Servië. Nederland pikt op met Timber. Die draait om zich heen en hij wil het... rustig aandoen. Rust bewaren bij Nederland via Van Hek.

0: lange ruimte achter in de rug, Servië. En dan kan je dat proberen. En dan is het goed natuurlijk dat een buitenspeler als Somerville is blijven staan. En aan de andere kant is Van Bommel met zijn snelheid daar ook toe in staat. Laat dat duidelijk zijn. Terwijl de speaker allerlei boodschappen heeft. Waarschijnlijk voor dat de kinderen morgen wel op tijd op school moeten zijn. Want er zitten heel veel schoolkinderen hier die gezellig allemaal aan het zingen zijn. En zometeen met de bus mee teruggaan. Maar het echte zingen zal worden gedaan door het contingent Nederlanders. Dat hier ook in het stadion verzameld is. Mooi in de oranje kleding. Ik heb geen penen op hoofden gezien. Het was allemaal wat bescheiden. Mooie pakken. En nou ja, zij gaan dadelijk toch een leuke avond Belgrado tegemoet. Als het Nederlands elftal met 2-1 gaat winnen. Maar zover is het nog niet. Het is minuut 88 als Timber de bal naar Taylor wil spelen. Maar dat mislukt.
1: Ja, de Serven gaan wel wat meer risico nemen. En spelen nu de lange bal. Daar moet Van Dijk achteraan. Kan hij dit verdedigen? De bal is in de 16 bij Oranje. Het is wel een 1 tegen 4 situatie. Als die bal nog steeds niet weg is, randje 16, gaat hij geschoten worden. En met één hand wordt hij onder de lat weggetikt door Verbrugge. Het zag er eigenlijk heel kampjes uit hoe Verbrugge gewoon bleef staan. Eén hand in de lucht deed. Een soort verkeersregelaar die bal wegwees en hem op zijn hand kreeg. En zo krijgen we wel de hoekschop voor Servië. En dat wordt nog even spannend, want we hebben het gezien en gehoord en meegekregen hoe gevaarlijk ze zijn in de lucht. Onder andere met die Jovic. Daar komt die hoekschop. Het is Tadić die zich meldt.
0: Het was Kostić die schoot, hè? De PSV'er die schoot. En Verbrugge stak inderdaad het handje uit. Hier is Tadić. Tadić met de hoekschop. Wie gaat er de lucht in? Ja, weer. Natuurlijk is dat Jovic. Natuurlijk. Maar natuurlijk is het ook Verbrugge die bal dan weer vangt. En zo is hier korte metten gemaakt met deze hoekschop van Dusan Tadić. De 89ste minuut loopt. Gaat het Nederlands elftal voor het eerst winnen onder Xavi? Of gaat het nu rommelen? Ja, het gaat rommelen met Timber. Er komt de voorzet en die wordt weggewerkt vanaf de linkerkant door Van Hekken en opgevangen door Somerville.
1: Somerville met de counteraanval voor Oranje. Er is heel veel ruimte aan de linkerkant. Bal wordt door het midden gespeeld. Ja, hij rommelt zich er tussendoor. Is die dan Gusteel? Gaat hij maken? Legt hem opzij. Van Bommel. Oh, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Och, och, och. Die had hij moeten maken. Niet zelfzuchtig werd die bal opzij gelegd. Milinkovic-Savic ligt al. En krijgt die bal zomaar in zijn schoot geworpen. Terwijl die dus ligt. Dit had Oranje moeten afstraffen, deze counteraanval. Maar Servië gelooft er nog in. En dat gaat de andere kant op counteren. Servië op zoek naar die 2-2. Daar waar het 1-3 had moeten staan. Maar ze gaan de stort mee om. Bal over de zijlijn. Ingooi voor Oranje op de eigen helft.
0: Ja, dan zou ik zeggen, Gusteel, doe het dan maar gewoon zelf. Dan zijn we er ook klaar mee. Kijk, hij is er doorheen. Omdat de Serven in de as van het veld elkaar in de weg lopen. Dan geeft hij hem naar de kant waar in elk geval Van Bommel staat. Van Bommel is daar met Somerville. Maar ja. Als je een doelman hebt van 3,2 meter, ja, die kan zich natuurlijk in zo'n actie nog herstellen. En dat deed Milinkovic-Savic ook. We zijn inmiddels in de extra tijd. Extra tijd is 3 minuten.
1: Minimaal 3 minuten als Servië helemaal achterin die ingooi heeft. Dat doet door die bal naar achteren gooien. Terug naar Vanja Milinkovic-Savic, die zoals te verwachten de lange bal speelt. En die kan door Nederland niet worden gewonnen. Maar wel door Van Hekken in snelheid alsnog worden hersteld. Hij maakt er een ingooi van. Het is al een paar keer ontzettend spannend geweest wanneer er een ingooi is op die plek van het veld. Het is achterin, rechts achterin bij Nederland. Kostić die zich heeft gemeld om die bal als een soort corner te gaan nemen. Die ingooi is nu genomen, randje 16. Kostić krijgt hem terug. Brengt hem de 16 in. Het is wat hoog. Kan Van Dijk erbij zitten? Van Dijk zit erbij, maar wel als laatste. En zo krijgen we toch weer een billenknijpmoment. Want het is de hoekschop voor Servië.
0: Zij brengen alles mee. En zij zijn de Serven in de tweede minuut van de extra tijd. En met alles bedoelen we ook alles. Want Milinkovic-Savic, nog maar even 2,2 meter, hè, is die. Moet nu verdedigd worden door Van der Ven. Oftewel, de doelman is er ook. Ja, die gaat op zijn billen zitten. Dan kun je je lengte niet benutten. En dan moet hij dat hele eind terug. Overigens wordt er een omhaal losgelaten door onze plaaggeest. Want zo mag je dat toch wel zeggen. Jovic. En die haalt wel om, maar die schiet die bal hoog over de goal van het Nederlands elftal. Vakant een mooi woord, plaaggeest. Ik ben al bang voor de plaaggeest sinds Bassie en Adriaan. En zo komt er toch elke keer weer een nieuwe, hè? Die ons een beetje bang maakt in die slotfase.
1: Allemaal magisch, ja.
0: Allemaal magisch, ja.
1: Verbrugge kiest er niet voor trouwens om die doeltrap in één keer op doel te willen schieten. Want de doelman was nog steeds het doel uit. Maar hij kiest ervoor om dus tijdwinst te pakken voor Oranje. Want we hebben nog maar een dikke minuut extra tijd te gaan. Oranje nu op de helft van Servië. Wil wellicht nog de derde maken. Somerville van een metertje 25 met een geplaatste poging. Kan eenvoudig worden opgeraapt door die doelman die dus weer terug in zijn eigen hok is. Met het vizier naar voren. Ze hebben haast bij Servië. Het gaat via de linkerkant. Is het uiteindelijk Nederland dat massaal moet gaan verdedigen. Die bal wordt naar het centrum gebracht.

0: reserve, maar door Nederland goed opgepikt. En zo is hij rustig in de voeten bij Mickey van der Ven. En Nederland kan gaan aanvallen.
1: En de ruimtes zijn, alles ligt open aan de kant van de serve. Omdat natuurlijk, ja, als je op jacht gaat naar de 2-2... dan laat je nog wel eens een gaatje liggen. En Nederland moet daar eigenlijk van profiteren. Dan is alles eruit, dan is de spanning weg. Dan weet Nederland dat het deze wedstrijd gaat winnen. En nu, it ain't over till the fat lady sings. En ze zingt nog altijd. Dus wat dat betreft zijn we nog in afwachting van de definitieve uitslag. Nog 15 seconden. Als Taylor tegen de scheidsrechter zegt, ja, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest. Maar ja, de scheidsrechter zegt ook, jij gaat daar niet over. Daar heb ik een beslissende vinger in. Milinkovic-Savic in de extra tijd van de extra tijd. En die komt er niet meer.
0: Nederland wint. 1-2 is het zwaar bevochten. Het was in ieder geval strijden. De omstandigheden, het natte veld, het vroege uitvallen van Gakpo. Maar uiteindelijk leverde dat ook een mooie wedstrijd op. Want Van Bommel kwam erin, leverde heel veel mooie acties. En het is uiteindelijk de wedstrijd van Max Meerdink. Hij maakt zijn eerste twee goals voor Oranje. De ene was een strafschop, schoot hij geweldig hard in het zijnet. En uiteindelijk was de allermooiste natuurlijk die tweede. Het geweldige werkte, invalbeurt. Een van zijn eerste balcontacten van Guus Stil brengt hem in stelling. Max Meerdink, en hij vindt de lange hoek. Zo pakt Oranje hier de belangrijke 3 punten. Komt het op 4 punten in deze pool in de Nations League. Kunnen wij rustig afwachten wat Duitsland doet tegen Griekenland. Maybe.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Fresenius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Steden Ziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de Straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot. Adol.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

Welkom bij Beste Zangers, waar vanavond Desiree onze hoofdgast is. Ze is en was de koningin van de Eurodance en wereldwijd bekend met Two Brothers on the Fourth Floor. En vanavond dus bij ons te gast op de bank.

0: Desiree is de artiestennaam van Desiree Manders. En dat is de iconische stem van Two Brothers on the Fourth Floor. Die natuurlijk over de hele wereld iedereen liet te dansen.
1: Ja, ik ga ervan uit dat ik ook heb gedanst op de muziek van Desiree.
0: Direct als je die muziek hoort, je gaat gewoon terug naar de kermis of zo. Je wilt daar gewoon in een trainingspark. Gewoon.
2: Dat is Eurodance, hè? Dansbaar, meezingbaar, heel energiek, gehyped. En dat klinkt als de jaren 90.
3: We hebben natuurlijk de liedjes van Two Brothers on the Fourth Floor. Dat bekend is geworden doordat ik het heb gezongen met D-Rock, de rapper.
2: Ik ben een 90s kid, dus dat was gewoon de soundtrack van die tijd, weet je. Two Brothers on the Fourth Floor.

0: En daar zit ze gewoon, met cappuccino.
1: Ja, lekker te relaxen. Kijk toch eens hoe mooi het hier is.
0: Ben je ook zo relaxed omdat het vanavond jouw avond is? Dat je niet hoeft te zingen?
1: Ja, dat is best wel relaxed, ja. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, want je bent natuurlijk bij het grote publiek vooral bekend van de Two Brothers.
1: Two Brothers, ja.
0: Je doet veel meer dan dat. Is dat ook de reden waarom je ja hebt gezegd tegen Beste Zoon? Om jezelf ook van andere kanten te laten zien?
1: Absoluut, absoluut. En ik wilde al jaren meedoen zoals iedere zanger, denk ik toch? Ik bedoel, het is zo'n mooi programma. Er komen zoveel mooie liedjes voorbij en ja.
0: Nou, we zijn heel blij dat je er bent in ieder geval.
1: Ja, dank je. Ik ook.
2: Desiree, het eerste wat in me opkwam was het is wel ver voor mijn tijd. En ik ben ook niet heel erg Eurodance ingesteld. Maar wat ik wel had gezien was haar versie van een nummer van haarzelf bij Carrie op vrijdag.
3: Speciaal voor jou,
1: René.
3: Ga jij voor hem optreden. Het is een ode aan een bijzondere vriendschap en aan de reis die jullie samen hebben gemaakt.
2: En dat raakt me wel heel erg. Wat is

0: Er is best wel een contrast met het werk van Two Brothers on the Fourth Floor en Desiree haar solo werk.
1: Ook zij heeft de jaren daarna zoveel eigen muziek gereleased. En dat waren ook weer zulke goede liedjes. Ja, ik dacht, nou, als we dit zouden maken in de studio, dan zou ik het direct opnemen.
2: Kom erbij.
3: Wat ruikt het hier lekker, jongens.
2: We hebben het al heel lang over jou gehad.
3: Echt waar?
2: Ja, over wat er allemaal staat te wachten vanavond.
3: Oh, spannend, hé. Ik zeg proost op het leven.
2: Proost. Op jouw avond.
3: Proost. Ja.
1: Je kent uiteraard al die hits.

0: Hallo.
1: Nou, ik mag je ophalen.
0: Echt?
1: Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor?
0: Ja, ik
1: voor
0: ben
1: jouw
0: er...
1: avond.
0: Ja. Nou ja, het is echt ik kan wel janken de hele tijd, joh.
1: Ja, heb je tissues nodig?
0: Ja, ik wel. Oh, ik denk het wel. Here we go. Yes.
2: Daar zijn we weer. Iedereen heeft een best gedaan weer. Voor jou, Desiree.
0: Ja.
2: Vanavond jouw avond. Je hebt al een paar weken kunnen kijken hoe er natuurlijk voor elkaar gezongen werd. En vandaag hoef jij niks te doen.
0: Ja.
2: We beginnen vandaag met Jeongu.
3: Ik ga meteen...
2: Oh. Ja.
0: Oh, really?
3: Ja?
2: Ja, dit wordt een avond om te vergeten. Oh,

0: in de hele geschiedenis van Beste Zangers de eerste vragen overgeslagen.
1: Het was echt een soort cold open. Ik mocht gelijk zingen. Dus dat was heel spannend, ook leuk. Het ging pas meteen aan.
2: Dat is echt beginnen met een feestje.
1: Hou wel van een feestje.
3: Ja, wat een gave, te gekke opening.
4: Het lijkt alsof het heel makkelijk is, maar die hoge noten die man haalt, zijn heel moeilijk.
1: Ik ging lekker hoog even. Ik dacht, ja, we gaan. Naar boven.
3: Ongelooflijk groot bereik heeft hij.
2: Zo'n zachte, lieve mens, maar met een fantastische, soulvolle stem. Dus een heerlijk begin. Ja, geen gelal, maar meteen muziek.
0: Oh, dit was natuurlijk ook echt een mega-hit van Two Brothers on the Fourth Floor.
3: Ja.
0: Heeft dat jouw leven natuurlijk dusdanig veranderd dat je eigenlijk nooit meer anders kunt, wilt?
3: Ja. Ja, het heeft mijn leven zeker veranderd. Het is een geschenk geweest dat wij bekendheid hebben gekregen. Al stond ik als kind echt al te dromen in die spiegel. Stapte

0: in de huid van mijn idolen, zeg maar. En dan zag ik het publiek. En ja, dan ging ik in mijn fantasiewereld. En als je daar zo naar verlangt en daarvoor werkt... want ja, je doet er wel wat voor natuurlijk, om daar te komen... ja, dan gaat het een keer gebeuren.
1: Ja. Ja. Mooi dat je er zo in stond, van kleins af aan dus al.
0: Ja.
1: En waarom heb jij dit nummer gekozen, Jean-Guy?
2: Het is een nummer, het is een feestnummer... maar het gaat ook echt over, inderdaad wat je vertelt... over dat je dromen de dingen zijn, de brandstof zijn... die ook echt verder brengen in het leven. Dat is ook gewoon... We hebben allemaal gedroomd over wat we nu doen. En dat is gewoon wel het bijzondere. En het nummer vangt dat volgens mij op een hele mooie, euforische manier.
1: Laten we eens naar het begin gaan. Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren?
0: Ik ben geboren in Scheveningen. Mijn ouders gingen al vrij snel een huisje kopen. Naar Leidschendam zijn we verhuisd. Tot mijn zesde. En toen ben ik naar Brabant. Zijn we naar Brabant gegaan.
1: En waarom gingen ze naar Brabant?
0: Nou, zij hadden ook een droom. En daar stond een oude boerderij... waar je eigenlijk niet meer in kon wonen, want de gaten zaten in het dak. En zij wilden een mooi nieuwe boerderij bouwen. En zij hebben daar 7 jaar over gedaan. Met hulp van alle buren daar. Ja, dus dat.
1: Waren jullie muzikaal thuis?
0: Jazeker. Mijn vader zat vroeger, toen ik er nog niet was, in een band, zeg maar. Hij speelde gitaar. Basgitaar, daar begon het mee. En tot de dag van vandaag organiseert hij nog steeds bluesfestivals. En mijn moeder die danste vroeger en die ging ook piano leren spelen. En zij stimuleerde ons echt om ook muziek te maken. Dus dat,
1: En werd er ook veel gezongen daardoor?
0: Zeker, ja. Want, dat is ook leuk, de hele familie is muzikaal eigenlijk. Want mijn ooms die speelden ook gitaar. Je kan me voorstellen op het platteland, groot kampvuur. Stoeltjes, bankjes, tentjes.
1: Wat werd er dan gespeeld?
0: Simon & Garfunkel, Neil Diamond, John Denver.
1: Nee.
0: Ja, serieus. Ja, mooi. Ja, nee, mooie muziek.
1: Ja, of dat mooie
0: prachtige
1: muziek is.
0: Prachtige liedjes.
1: John Denver is wel echt... Je hebt Clouseau en zeg maar John Denver is wel...
0: Jazeker.
1: Hoe werd jij zangeres?
0: Mijn nichtje die werd bassist. Ik ging met haar voordrachtjes doen, want als oma jarig was... mijn oma uit Tsjechië, gingen we ons verkleden. En gingen we Olivia Newton-John doen. En zij was van de hardrock, dus zij ging Kiss nadoen. En zo begon het een beetje, zeg maar.
1: Leuk zeg.
0: Ja.
1: Koen, ik zie jou heel erg gefocust kijken en luisteren naar dit verhaal. Ging je aan bij John Denver of bij Neil Diamond? Of wat dacht je, kwartje voor je gedachten?
0: Simon & Garfunkel.
3: Simon & Garfunkel ligt dichter bij mij dan...
0: Ja,
3: daar hebben we wel in onze jeugd ook meer van genoten dan... John, wie?
1: John. Je maakt een grapje, toch? Ja. Hebben jullie natuurlijk ook, want jullie waren wereldwijd bekend... jullie hebben natuurlijk ook genoeg met Two Brothers on the Fourth Floor... te maken gekregen in de hitlijst.
4: In de hitlijsten wel?
1: Ja.
4: Op het podium eigenlijk nooit, denk ik. Ik denk dat we ooit
1: aan elkaar spaden nooit gekregen?
0: Nee, niet echt.
1: Is het dan lastig om een nummer uit het repertoire van Desiree... te pikken voor jullie?
3: We zijn wel gestoten op een heel mooi liedje, vind ik.
4: Je hebt het gecoverd met de Brothers.
3: Ah, oké. Okay. Ja. Ik had daar nog twijfels over, maar je bent er zeker van.
4: Het is een hitje geweest. Het is origineel, een Amerikaans nummer uit een film.
0: Van Diana Ross?
4: Van Diana Ross.
0: Ah, ja.
1: Vertel eens.
0: Diana Ross was mijn grote voorbeeld ook, omdat zij ook... zij is liefde en zij brengt zulke mooie boodschappen de wereld in. En Two Brothers gingen het coveren. En daar was ik natuurlijk heel blij mee. Ik weet niet meer hoe dat toen gegaan is. Of ik dat voor heb gesteld of niet.
1: Maar het is een lied dat jou aan het hart ligt.
0: Zeker, ja.
1: Hoe komt dat?
0: Ja, ook de boodschap. Do you know where you're going to? Weet je van tevoren waar jij naartoe gaat, wie je wordt, wie je wil zijn.
4: Wij zingen in het Nederlands natuurlijk. En we gaan het ook in het Nederlands doen.
0: Oh, echt?
4: Wauw. Ik heb het eerst geprobeerd om het te vertalen. Dat do you know where you're going to? Maar probeer dat eens te vertalen op die melodie. Dat ging niet. En dan kwam er gaandeweg een totaal ander idee... dat eigenlijk een beetje gaat over hoe de wereld eraan toe is de dag van vandaag.
0: Ja.
4: Het heet Er is hoop.
3: We hebben wel de morele verplichting om hoop te blijven koesteren.
5: Juist.
3: En om ook, als we niet meteen kunnen iets doen wat verandering brengt, want wie zijn wij, kunnen we tenminste beginnen bij onszelf.
5: Ja.
3: Kunnen we tenminste beginnen bij dit soort dingen. Dit vind ik vind fantastisch.
5: Ja.
3: Want muziek is wel iets wat dan weer iets kan bijdragen bij dat hoopgevend momentje.
5: Ja.
3: Enfin, veel te veel woorden om te zeggen, de tekst gaat niet meer over waar Diana Ross oorspronkelijk
5: was. De boodschap is prachtig. Breng de mensen hoop en maak je eigen kringetje wat liefdevoller. En daar begint het.
1: Nou jongens,
3: ja.
1: Nou, dat lijkt me een hele fijne boodschap.
3: Ja.
1: Dank je wel.

0: Supermooi.
1: Schoolliedje, Luc.
0: Wauw, wat een mooie versie die Clouseau bracht van het nummer wat mij zo altijd zo geraakt heeft.
1: Het nummer vroeg, vinden wij, om een hele sobere uitvoering. Want de boodschap is belangrijk en het nummer op zich is fantastisch mooi.
2: Je kent het lied natuurlijk zoals het is. En als je het dan in je eigen taal hoort, dan komt het opeens heel hard binnen.
3: Clouseau bracht vanavond een boodschap die heel belangrijk is, geloof ik, voor de mensen om ook te beseffen dat er dus ook heel veel ellende is, maar ook heel veel hoop. Dus ik was wel heel erg geïnspireerd eigenlijk door hun song.
4: Ze hebben een hele eigen versie ervan gemaakt met een Nederlandse tekst, met strijkers erbij, met piano. Fantastische versie. Heel rakend.
2: Desiree, ik wil even met jou terug naar de Soundmix Show.
4: Ja.
2: Want dat was toch een klein beetje ook de doorbraak.
4: Zeker. Dat was in die tijd de kans voor iedereen.
2: Bij Henny Huisman.
4: Bij Henny Huisman op de stoel.
2: We hebben beelden van jou.
4: Oh ja?
2: Welk jaar was het?
4: 89.
2: Je
5: gaat een artiestennaam doen. Wie wil je gaan doen?
6: Anita Meijer.

0: leuk om te zien, dit, zeg.
1: Ja.
2: Mooi.
1: Wow. Ja.
0: Hier studeerde je nog voor
1: schoonheidsspecialisten. Ja. Kort daarna kwam ik iemand tegen. Ja, dat is een heel verhaal. Ik zal het kort houden. Toen kwam ik een drummer tegen. En die zei mij van, waarom ga je niet auditie doen bij het conservatorium? Ik zeg, ja, maar dat kan ik toch niet? Ik heb maar de MAVO gedaan. En nee, je mag auditie doen. En zo werd ik aangenomen aan het conservatorium. En ik leerde jazzmuziek kennen.
0: En hoe kwam je vanuit het conservatorium bij de Two Brothers on the Fourth Floor terecht? Want dat is toch wel een bijzonder verhaal.
1: Oh, ja, dat naar aanleiding van de Soundmix Show kwam ik in een duo terecht. Dat heette TOTB. En daar hebben we 2 liedjes mee uitgebracht als single. En bij de platenmaatschappij waar ik die liedjes uitbracht, daar werkte 1 van de broers. Die woonde op de 4e verdieping bij hun moeder. Die maakte remixen. En uiteindelijk werd ik gevraagd van, zou je voor ons een liedje willen inzingen? Leuk, gaaf, ja.
0: Doe maar.
1: Het liedje had een prachtige boodschap. Je bent nooit alleen.
0: Never alone.
1: Never alone. Black and white, dancing together.
0: Ja, busy, want de fourth floor, dat leek me toch vanzelfsprekend, toch? De Two Brothers. Dat het de 4e verdieping was, of?
3: Nou, dat weten heel weinig mensen, maar Yves en ik zijn die 2 broers. Oh. En wij waren vergeten op welke verdieping het ook weer was. Maar het was ja, inderdaad was, de 4e verdieping.
0: Ja. Dus jij hebt de carrière van Desiree ook natuurlijk gevolgd.
3: Ja.
0: En toen je moest kiezen, waar kwam je toen op uit?
3: Ik zag dat jij best wel een hele sterke vrouw bent. En dat je best wel wat obstakels hebt overwonnen. Je hebt een ziekte overwonnen. En dat laat gewoon heel veel na. En helemaal nu we hier eigenlijk al een tijdje zijn, kom ik er echt achter van, oké, soms merk ik het wel of zo, dat je best wel veel meegemaakt. Maar je bent wel heel lief, je bent heel zacht, je bent heel mooi. Maar ook hoe je overkomt, het is heel leuk. En ik merk ook wel dat je nog steeds hongerig bent, dus dat dreamfile je dat net uitlegt, dat klopt wel. Maar ik merk in ieder geval dat je donkere tijden hebt meegemaakt. Ik denk van, oké, dat vind ik wel heel vet om op in te haken. En zo heb ik eigenlijk mijn eigen versie gemaakt van Come Take My Hand.
1: Ah, ja. Wauw.
3: Dus ik denk gaaf dat ik dat maar even lekker ga doen.
0: Ja, voordat je dat gaat doen, wil ik natuurlijk even van je vragen over die moeilijke tijd. Je hebt kanker overwonnen.
1: Ja.
0: Wil je daar iets over kwijt?
1: Ja, eind 2019. Ik voelde me niet goed. Ik voelde iets raars in mijn lichaam, maar ik kon het niet plaatsen. Toen werd de borstkanker uiteindelijk ontdekt. En toen ben ik dat traject ingegaan. En in 2000, zeg maar, toen moest ik aan de chemo. Verloor al mijn haar. Dat ga ik meteen weer halen.
0: Ja, maar
1: wil ik niet. Maar het is weet je, ik had het niet willen missen. En dat klinkt gek, maar het heeft me ook zoveel gebracht. Want ik verloor het contact met mijn hart, met mijn ziel. Van wie ben ik, wat kan ik betekenen in het leven? En ik vond het gewoon weer terug. Dat komt omdat ik mocht gewoon ontspannen en in de natuur gaan zitten. En ik ben gaan schrijven en aan mijn eigen muziek gaan werken. En ik heb gewoon die stip op die horizon gezet van, ga mooie dingen doen, weet je. En ontdek jouw eigen kracht die we allemaal hebben in ons. En dat is mijn cadeau geweest. En uiteindelijk ga je daarna, dat duurt even, maar je gaat jezelf weer opbouwen. En je krijgt dan op een gegeven moment weer haar. En extensions, uiteraard, maakt niet uit. Weet je, maar je bent er, je leeft. En vanaf dat moment wil je gewoon alles uit het leven halen. En daar komt ook die drive vandaan en die levenslust, weet je. En dat is wat eruit is gekomen. En nou zit ik hier en dat is.
3: En hebben we vanochtend getiktokt.
1: Getiktokt zelf. Ja. Jij moet me nog wel uitleggen hoe het allemaal werkt.
0: Nou, ga eens maar eens even zingen dan.
1: Ja.

0: dat hij het hele nummer weer een heel andere schwung geeft. Maar het raakte haar meteen.
1: Busy met Kom pak mijn hand. Zo mooi. Laat je lichtje schijnen. Het geldt voor ieder.
2: Ja.
1: Ja, dat vind ik zo mooi gegeven.
2: Ik zie daar hier rondlopen, echt met hele positieve energie. En dan heb je gelezen wat ze allemaal mee heeft gemaakt. En dan valt het op zijn plek. En dan ben ik heel blij dat ik deze weg gekozen heb eigenlijk.
3: Busy weer een hele kwetsbare, zachte, mooie kant had te zien. Dat vind ik echt heel tof.
2: Ik vind het leuk en mooi dat je mocht leren kennen en dat ik dit kon doen.
1: Dank je wel.
0: Desiree, ik wil even terug naar jouw tijd bij het conservatorium. Want toen zat je inmiddels ook bij de Two Brothers. Mm-hmm. Was dat een beetje te combineren? Want jullie gingen natuurlijk de hele wereld rond.
1: Ja, het was eigenlijk niet te doen. Want in het weekend vlieg je de wereld over. En maandag moet je gewoon weer in de schoolbanken zitten. Want dat was ook leuk. En voor mij was het best wel van met het ene been in de jazz en met het andere been put your hands up in the air, weet je.
0: Dus, maar je wilde per se afmaken, neem ik aan. Als je dan...
1: Ja.
0: En kon jij je muzikale creativiteit die je op het conservatorium hebt bij kunnen spijkeren, kon je dat kwijt in Two Brothers on the Fourth Floor?
1: Ja, daar was niet echt... ik genoot natuurlijk van Two Brothers en zo, maar op een gegeven moment was er ook niet veel ruimte om mijn eigen ideeën kwijt te kunnen. Kijk, ik heb die 90's echt... ik ben heel dankbaar daarvoor natuurlijk, maar op een gegeven moment, na 7 jaar zo aan die top staan en op een gegeven moment voelen van ik kom niet verder, ik moet afwachten wat ik moet doen. Dat was voor mij op een gegeven moment een druppel van ik wil dit niet meer.
0: Maar toen ben je iets anders gaan doen.
1: Ja, ik had zoiets van ik wil meer stemmig zingen, ik wil andere dingen doen. Dus ik ben wat shows op poten gaan zetten voor mezelf. Met orkestband, het land door en leuke dingen gaan doen. Dus Queen Act heb ik in elkaar gezet met 4 vrouwen. Was super tof om te doen. Oh. Toen kwam Divas of Dance op mijn pad. En uiteindelijk kwam ik zo die jaren door.
0: En in 2008?
1: Ja, toen maakten we toch weer de stap om
0: handschoen weer aangedaan.
1: Om te gaan optreden. Tot eind vorig jaar eigenlijk.
0: Want?
1: Toen zijn wij uiteindelijk na 33 jaar gestopt. Omdat René Parkinson heeft, mijn maatje. En voor hem was het gewoon op. En hij kan niet zo goed, hij kon niet meer goed herstellen na een lang weekend of naar het buitenland te gaan. Of het nou in Nederland was of niet. Het viel hem zwaar. Dus we wisten dat dit eraan zat te komen. We zijn daar eigenlijk al jaren mee bezig. Maar uiteindelijk is het heel moeilijk om die knoop door te hakken. En dan uiteindelijk hebben we nu dus na 33 jaar besloten van oké.
0: Het is goed zo.
1: En dat voelt goed. En we blijven elkaar ondersteunen in privé-sferen, zeg maar. En ik moet eerlijk zeggen dat het gaat goed met René ook.
0: Gelukkig.
1: Dus dat is echt wel fijn. Alleen we missen elkaar wel en we stappen niet meer samen de bus in.
0: Nee. Hij zit waarschijnlijk trots te kijken nu.
1: Absoluut.
0: Gelukkig.
1: Hij gunt me de wereld, echt, ja.
0: Ik ga even naar Zoe. Wat heb jij in petto?
4: Nou, ik was heel erg geïnspireerd door jullie twee. Want ik zag Carrie op vrijdag en hoe jij dat nummer voor hem zong. En jullie dragen elkaar. En ik heb ook het idee dat jij heel veel hebt gedragen in je leven. Dus ik dacht, het is wel tijd, denk ik, dat jij ook een keer wordt gedragen. Dus ik heb Never Alone vertaald naar Nooit Meer Alleen in Nederlands. En het gaat echt over jullie twee.
1: Wauw, prachtig.
0: Nou. Dat wil ik heel graag horen.
1: Ja, lekker gaan. Ja.

0: 1 van Zoe kwam recht binnen in mijn hart.
1: Dankjewel.
2: Ja, ik doe het ook.
3: Ja, het ging heel goed. Het was een beetje een droom. Het was een beetje een droom vandaag.
4: Ze ging er helemaal in op. Je ziet ook haar hele mimiek veranderen. Dat ze dus gewoon dat nummer eigen maakt.
5: Volgens mij heeft iemand het al gezegd, maar als Zoe begint te zingen, dan is zeg maar het moment dat je even denkt, een stukje naar voren, ga even ervoor zitten. Alles wat ze zingt, dat geloof je gelijk.
6: Het was heel intens en het is heel knap dat ze zo de essentie heeft weten te vangen in het Nederlands.
7: Zoe is echt hoog niveau. Dat zij pas op de 18e begonnen is, dat zie je niet terug. Ze heeft een versie neergezet die ik in ieder geval veel beter dan het origineel vind.
5: Geniet je mee?
0: Ik geniet. Met volle teugen.
5: Ik durf bijna niet meer.
8: Nou, jij moet nog wel zo meteen, Yves. Maar ik wil eerst even naar daarna. Want je bent ook solo ben je natuurlijk gegaan. Je bent voor jezelf gaan schrijven. Je bent dingen voor je af gaan schrijven. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja. Ik wil graag mooie liedjes brengen. Mijn eigen muziek maken. En ja, of dat nou wat wordt of niet. Ik deel het graag. Ik deel graag mijn verhaal. Omdat ik vind dat ieder mens moet kunnen voelen van, je hebt echt die veerkracht in je, de power om je dromen waar te maken. En daarom vind ik het fijn om mijn verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld in een theatershow of zo. Weet je? In een voorstelling. En mijn eigen, maar daar ook je eigen liedjes bij te zingen. En dat is echt echt gaaf om te doen.
8: Was dat een lang gekoesterde wens?
0: Ja.
8: Natuurlijk ook omdat je net zei dat je bij Two Brothers niet de ruimte kreeg om jezelf verder te ontwikkelen.
0: Ja, het is mooi om iets wat je zelf gecreëerd hebt, om daarmee harder te kunnen raken of zo.
8: Het is een beetje vergelijkbaar met jouw verhaal, Yves. Want jij bent natuurlijk ook de laatste tijd veel meer gaan schrijven omdat je je eigen gevoel kwijt wil.
9: Ja.
8: Heeft dat jouw keuze beïnvloed vanavond?
9: Ja, ergens wel. Want ik heb natuurlijk alle platen van Two Brothers on the Fourth Floor kennen we allemaal wel. Maar ik dacht, ja, wat heb je eigenlijk daarna allemaal gemaakt? En ik kwam op een liedje en ik hoorde dat. En ik dacht eigenlijk bij mezelf, ja, als iemand dit mij zou sturen, dan zou ik dat in principe zo opnemen. Ik heb het wel vertaald in het Nederlands.
0: Ja.
9: En samen met de band, onder leiding van Marcel, hebben we het een beetje verïefd.
8: Niet vertiefd, hè?
9: Nee, dat komt zo. Als ik zeg, kom vanavond naar mij toe, heb je dan een idee waar je aan moet denken?
10: Come vanavond to me too.
9: Come tonight to me.
10: Come tonight to me too.
9: Na, na, na, na,
0: oh, wat
9: na,
0: leuk. Na, na. Is it my house?
9: Yes!
0: Yes? Ah,
8: ja. Waar ging my house over?
0: My house is dat je de hele wereld gezien hebt. Altijd onderweg. Maar dan kom je thuis en daar is waar je vrienden en familie zijn. En je geliefde. En kom vanavond naar mij toe gewoon.
8: Nee, Yves, we zijn heel blij dat jij die gaat doen.
9: Ja, zijn we blij?
8: Gelukkig.
9: Oké, fijn.
10: Ben gelijk.

0: wel als een stream-knolletje, hoor. Ik zag wel, als hij nog geen manager had, dan zou ik manager zijn en vertellen dat hij dat heel erg snel moet uitbrengen.
1: Yves heeft denk ik een plaat voor zijn setlijst te pakken. Kom vanavond naar mij toe. Ja, iedereen werd er blij van.
2: Wat een gave omwenteling van het nummer. Hij is als een vis in het water met die muziek. En het klonk gewoon als een Yves-stuk.
3: We hebben het helemaal verbouwd naar. Het is alsof ik het al jaren zing. Het is heel gek.
4: Speel het live, breng het uit. Want dit brengt iedereen, net zoals wij allemaal, daar op van de stoelen. En handje klapt, dat is gewoon heel tof, ja.
1: Je hebt veel van je af kunnen schrijven, want je hebt moeilijke periodes gekend.
2: Maar ook heel veel mooi, hoor.
1: Ja, zeker. Ja. Maar vaak komen natuurlijk de diepste dalen, die brengen de hoogste pieken in je naar boven. Wil je dat zo ervaren?
2: Zeker, ja. River deep, mountain high, diepe dalen, ja. Die zorgen ervoor dat je weer sterker opstaat.
1: Vee, jij hebt de hele avond kunnen kijken naar je collega's. Je was, je ziet er fantastisch uit trouwens. Je was wat rustig.
2: Ja.
1: Een beetje ingetogen vanavond?
2: Ja, ik ben ook heel erg aandachtig aan het luisteren. Mm-hmm. Ook onder de indruk gewoon van het hele verhaal. Dus ja.
1: En nu mag je los?
5: Als sterke vrouw.
2: Ja. Begonnen heel intens. Ook met zoveel intense verhalen. En dit is ook weer zoiets moois. Dit is jouw eerste eigen liedje. En jij hebt het in een hele andere versie gedaan. Ik dacht, ik doe er iets anders mee. Maar ik vond het zo mooi dat je een liedje schreef voor de helpers van de wereld.
5: Oh, wow.
2: Dus ik dacht, dat is een mooie om te doen.
5: You can be loved. Ja, jij bent... je kan geliefd worden en liefde zijn. Dus en ja, kijk, wij leven onze passie, denk ik. Mag dat wel zeggen, hè, toch? Als zangers zijnde. Maar bijvoorbeeld de helpers, de harde werkers, mensen in de verpleging. Ik heb daar zoveel bewondering voor, dus daar wilde ik wat voor doen.
2: En wij helpen ook op een ander niveau.
5: Ja.
2: Misschien in iets.
5: Ja.
1: Zeker. Nou, Vee, we zijn heel benieuwd naar jouw uitvoering van You Can Be Loved.

0: Wat een prachtige stem. Raakt me zo diep in mijn hart.
1: Oh, deze ga ik ook gebruiken, hoor. Wat een mooie. Ja, wat een prachtige versie.
2: Ja. Het kwam ook echt uit haar hart. En zij zingt met een volume en zuiver. En dat die jurk. Ja, ik ben onder de indruk. Heel erg onder de indruk van
3: het. De stem in deze vers van dit nummer, dat ging gewoon vliegen. Dat kwam zo binnen.
4: Ik wil Vee echt mee naar huis nemen.
0: Ja.
4: Maar elke ochtend lekker douchen met Vee op de achtergrond.
5: Het leuke aan Vee is dat ze zoekt echt naar het verhaal achter de artiest.
6: Ik vond de betekenis zo leuk dat ze gewoon alle helpers van de wereld wilde omarmen. Dus ik dacht, nou ja, dit moet ik gewoon zingen. Om de hele wereld te omarmen. Hard nodig.
7: Zo, Desiree. Ja, dit zo. Was het laatste lied alweer. Dat betekent dat, dat het slotwoord voor jou is. Hoe vond je het?
0: Ik vond het echt super bijzonder. Emotioneel. Touching in my heart. Alles kwam zo binnen. Wat hebben jullie veel werk hierin gestoken met de band.
7: Zo, applaus nog een keer voor de band.
0: Fantastisch. Ja, ik vond het echt heel bijzonder om dit te mogen ontvangen, zeg maar. Dank jullie wel allemaal. Ja.
7: Nou, dan rest mij alleen nog de vraag, want de champagne
0: Zullen
7: is maar
0: hier. Proosten?
7: We gaan lekker proosten.
0: Ja.
7: En op wie?
0: Proost op jou, Vee.
7: Nou, Vee, kijk eens. En daarmee is deze aflevering van Beste Zangers ten einde, waarin Desiree centraal stond. Wij gaan nog even door. Nou, zo te zien zit de sfeer er nog steeds goed in. We danken de Marcel Visser Band, de Beste Zangers Band natuurlijk. En u voor het kijken en graag tot volgende week. Doei!

0: Welkom bij Traumatherapie met Harm Edens en Peter Pannenkoek.
1: Later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.

Goedemiddag. Hartelijk welkom vanuit Amsterdam. U ziet de contouren van de Johan Cruijff Arena. Uiteraard dicht bij Sportpark De Toekomst. Waar we zo dadelijk gaan kijken naar de wedstrijd bij de Vrouwen Eredivisie tussen Ajax en ADO. En dat zijn twee ploegen die goed aan het seizoen zijn gestart. Dat zullen zij wel verwacht hebben, de Ajaxiden. Maar zeker bij de kant van ADO mag dat toch een lichte verrassing heet. U ziet beide elftallen het veld opkomen. Ajax, 12 punten uit 5 wedstrijden, 1 keer verloren. Dat was wel een tegenvaller. Tegen Heerenveen in Friesland werd er verloren met 3-1. Maar Ajax zal met een goed gevoel het veld oplopen. En zij zeker met nummer 9. Dat is de spits Katja Snoeys. En zij is behoorlijk op dreef. De laatste wedstrijden. 4 doelpunten in de laatste 3 wedstrijden. Inclusief de Europa Cup wedstrijd tegen Aktobe uit Kazachstan. Waar Ajax een klinkende 8-0 overwinning maar liefst tegen heeft geboekt deze week in de Women's Europa Cup. En dat zal vertrouwen geven voor deze wedstrijd tegen ADO Den Haag. De keepster Liefding was veel besproken na de vorige competitiewedstrijd tegen AZ. Ajax won met 5-1, maar een smet was de ongelukkige fout van Liefding, die over een bal heen dook, verkeerd ingeschat van Stoop, die van 80 meter van eigen helft toen de bal over de doelman heen kon liften. Maar de goede resultaten van Ajax zorgen dus voor vertrouwen. Daar de ploeg uit Den Haag met Floortje Bol. Zij is de topschutter aan Haagse kant. Heeft er al 4 in liggen. En dat is mede te danken aan een hattrick die zij maakte tegen PEC Zwolle. Met een fantastische volley in de goal. En dus is Ajax-ADO op voorhand een zeer interessante wedstrijd. U ziet de opstelling van de ploeg van Sjaak Polak. Nienke Mulder is er niet bij. Zij is ziek. En dat betekent het basisdebuut voor Reijers. Met nummer 23. Fien Reijers, die al wel een paar keer inviel dit seizoen. Maar nog niet vanaf de aftrap is gestart. En dan Ajax, de ploeg van Anouk Bruil. Eigenlijk weinig verrassingen. Al is Meerte van Koppen licht geblesseerd. Zij er dus niet bij. Touwon ook aardig op dreef. 3 doelpunten maakte zij tegen de ploeg uit Kazachstan in Europa. En verder de vertrouwde namen aan de Amsterdamse kant. Die dus misschien wel tot nu toe de grootste uitdager zijn van FC Twente. Als het gaat om de strijd bovenin. Met dus 4 overwinningen en 1 nederlaag. ADO begon het seizoen niet zo goed met 2 keer een forse nederlaag. Althans 1 keer tegen Twente 7-1. Tegen AZ werd het 2-1. Maar daarna de bezoekers uit de Hofstad ongeslagen. Dave Steen is de man die zo dadelijk het signaal gaat geven dat we mogen beginnen. De scheidsrechter. Statistieken zeggen niet zoveel vooraf, maar de laatste 8 onderlinge wedstrijden werden allemaal gewonnen door Ajax. En de laatste 4 keer zelfs zonder tegendoelpunt. Maar ADO is goed gestart dit seizoen. Beter dan vorig jaar en zal gebrand zijn om het Ajax vanmiddag lastig te maken. In de Vrouwen-Eredivisie met het eerste balbezit voor Kip. En die gaat meteen maar op avontuur om te kijken wat daar te halen valt. Dat valt voor ADO mee. Doorkoppen van Touwon in buitenspelpositie. Zijn van de meest opzienbarende namen dit seizoen aan de Amsterdamse kant. En zij dus de spits die ongelukkig begon dit seizoen. Maar de laatste weken net makkelijk weet te vinden. De ouderwetse ketchupfles theorie is van haar. Is op haar wel degelijk van toepassing. Bij Katja Snoeys. Zij er uiteraard ook bij. Wacht nog op haar eerste competitietreffer dit seizoen. Serena Spitsen.
onbetwiste belangrijke aanvoerder nog altijd bij Ajax. Kruijzen ging even kijken of Liefding zenuwachtig gemaakt kon worden. Jacques Polak scoorde 1 keer in zijn spelersloopbaan tegen Ajax. Dat deed hij namens FC Twente. Maar verder waren zijn wedstrijden tegen Ajax toch niet al te gelukkig. Won 1 keer van de 12 die hij tegen de ploeg uit de hoofdstad speelde. Maar wie weet wat er vandaag als coach mogelijk is. In ieder geval komt daar de eerste hoekschop voor ADO. Beetje gemekker. Bij de captain. En de eerste keer dat ADO wellicht gevaarlijk kan gaan worden. Daar staan ze in het treintje. ADO zorgt dit seizoen tot nu toe best wel voor wat gevaar met die hoekschoppen en hoge ballen. Daar zijn ze dreigend. En dus bij de tweede paal de kopkans, ja. Maar Koeleman krijgt hem niet bij een medespeelster. Captain aan Haagse kant, IJzerman, steekt dan over voor deze inworp. Kruijzen. Speelde een goede wedstrijd tegen de Graafschap. Die ADO won met 3-2. ADO vaak op achterstand om het daarna goed te maken. Een paar mini-remontada's gezien al van de ploeg van Sjaak Polak. Daar een beetje onder druk gezet door Floortje Bol en Kruijzen. Overgekomen van AZ, Kellyn Thomas. Dit seizoen in Amsterdamse dienst. Bol. Het is vaak goed nieuws als zij aan de bal is voor ADO. En hier van Bokstel, die de voorkeur krijgt boven Do den Turk. Dat zal laatstgenoemde vandaag extra jammer vinden, omdat ze tegen haar oude club speelt. Dit is een goede dieptebal, daar is IJzerman. Kruijzen. Komt niet langs Kees. Belgische centrale verdedigster. Liefding. Geen overtreding op Kruijzen en dan kan Ajax verder. De bal van Spitsen is goed genoeg voor Visser. Maar ADO heeft er razendsnel ook wel weer genoeg terug achterin. Thomas. Ja, ADO zet hoogdruk. Dus een beetje van spelplan verandert eigenlijk na die eerste twee nederlagen. Vooral tegen Twente schrok iedereen in Den Haag wel een beetje. 7-1. Dat moest anders. Er zit wat meer agressiviteit in de laatste weken. In positieve zin van het woord bij de ploeg van Sjaak Polak. Veel ruimte voor Thomas.
graag mee opkomt. Kip. Dit loopt soepel bij Ajax. Eén keer raken en dan is hij bij Touwon. Schot is ongevaarlijk. Maar de aanvalsopzet was prima. Zij de speelster die in de gaten gehouden moet worden. Hattrick tegen Aktobe. Maar deze was wat minder zuiver. Eerste momentje van dreiging gezien. Namens Amsterdamse kant. En wellicht kunnen ze hier aan een volgende aanval gaan bouwen met Sanne Kip. Houdt wel van een individuele actie. Kijk maar hoe ver ze hier komt. Spitsen, duikt daarop en neemt de bal mee en legt hem voor. En daar is de eerste van de middag. Jazeker. Sherida Spitsen duikt daarop om de voorzet te geven. En dan staan er veel Ajaxiden vrij in de doelmond om hem binnen te knikken. En dat is voor Kees een mooi moment. Want zij maakt haar eerste in Amsterdamse dienst dit seizoen. Knikt die bal binnen. Loepzuiver. Na de felicitaties mogen toch ook zeker gaan naar Sherida Spitsen. De eerste voor Kees. In het rood-wit van de Amsterdamse club. En een hele vroege voorsprong dus voor Ajax. Er kan natuurlijk een snel antwoord komen. ADO is een meester in achterstanden ombuigen. Al zal dat vandaag tegen Ajax een stuk lastiger zijn, is de verwachting. Vrij simpel, zoals Ajax tot een doelpunt kwam. En daar hebben we het weer, het treintje. Nu kijken of de rails ook soepel in elkaar overgaat. Daar komt die hoekschop. Beetje onachtzaamheid achterin. En er komt een volgende corner. Ja, hier zit een plan achter. Deze hoekschoppen. Floortje Bol is met het hoofd sowieso sterk. En kijk. Het idee van Sjaak Polak dat hij erin heeft gebracht. De lopende trein in de 5 meter uit elkaar. En dan de kopkans. En die was er wel degelijk. En zo zorgt dat toch voor een hoop onrust bij Ajax. Kopbal van Bokstel. Kijk, die trein valt uit elkaar. Maar dat is alleen maar positief. En ze komt er net niet bij, van Bokstel. Toucheert heel licht nog die bal. Te Braken. Goed werk, Te Braken.

Die heeft dit kunstje wel vaker geflikt. Kan dat op verschillende manieren. Heeft natuurlijk een rotsvaste trap in haar rechter. Het kan ook nog visser worden, maar het wordt natuurlijk spitsen. ADO is de bal kwijt. Visser. Duan is snel. En is snel genoeg om die bal binnen te houden. En dat levert een Amsterdamse hoekschop op. Als Ajax de turbo aanzet, gaat het bij Vlagen iets te snel voor ADO achterin. Veel één keer raken en veel tempo aan de Amsterdamse kant. Met de hoekschop van Spitsen, zojuist al aangever. Iris Visser op het hoofd. Er staan er nog een paar. De bal blijft hangen. ADO krijgt hem niet weg. Krijgt hem uiteindelijk dus wel weg. Zij wil wel weer. Kip staat al te zwaaien. Kip, verlengen. Dat was bijna weer Kees. Via de lucht zijn beide ploegen levensgevaarlijk. Goeie voorzet van Knol. Lang onderweg, maar toch lastig te verdedigen. Snoeis. Ziet er goed uit hoor, dit spel van Ajax, dat positiespel. Spitsen. Duan wees in de diepte waar ze de bal wilden. Duan, ja, weer een vrije trap. Zeker weten. Ze zijn geraffineerd, ze zijn snel, ze zijn bewegelijk. De aanvalsters van Ajax. Daar heeft ADO alle moeite mee. Zo in die eerste 13 minuten van de wedstrijd. Nou, identieke situatie bijna voor Sherida Spitsen. De bal ligt ietsje verder. Maar dat hoeft in het geval van Spitsen geen nadeel te zijn. Zij loert weer. Wat heeft ze in gedachten met deze bal? Oh, paasje, kijk, ingestudeerd. En dat had 2-0 moeten zijn voor Kip. Vernuftig. Een heel scherp oog. En een goed ingestudeerd plan, maar geen treffer. Ja, daar rekent niemand bij ADO op. Maar Kip raakt die bal niet goed. Dat had bijna assist nummer 2 geweest. Voor Sherida Spitsen. Duan. Ja, dat is een leuke speelster hoor. Duan draait zich en cirkelt zich in de ronde en geeft de bal uiteindelijk dan zo voor. Het is gevaarlijk, zou je zeggen, wat ADO doet. ADO schiet de bal dan maar weg. IJzerman. Kellen Thomas. Shutje trekken, zegt Kruijzer. Maar het mag verder. Visser. Kijk eens hoe ver ze komt. 3-4 is ze er al kwijt. Visser. Dat is een lekkere bal voor Badel. Goed moment van Visser. Zoveel tijd heeft Badel niet. Blijkt maar weer. Door de benen bij Kip, maar daar heeft ze alleen maar voordeel van. De volledige controle is in Amsterdamse handen na een kwartier. ADO begon brutaal, maar
na de openingsgoal

van Kees. Is dat toch allemaal wel een beetje weggevloeid al? Moet ADO vooral achter Ajax aanlopen. Hier de doelpunt te maken, Kees. Noordam werkt zich bijna in de nesten daar. Je kan zien dat er veel vertrouwen bij Ajax op dit moment aanwezig is. Het ziet er allemaal rustig en vertrouwelijk uit wat Ajax doet. En hier Noordam. Ajax is al enige tijd in balbezit en ADO komt er maar niet aan. En moet hier oppassen, want Te Braken heeft hem afgesnoept. Maar krijgt hem niet mee. Rust bij Koeleman. Naar Badenop. ADO is al even niet meer aan aanvallen toegekomen. Die hebben het moeilijk. Hij is ontevreden. Maar zal toch ook constateren dat Ajax de laatste paar minuten gewoon net even een maatje te snel is eigenlijk. Tempo te snel en een maatje te groot. Goeie bal, de diepte in leek het, maar spitsen loopt er eigenlijk van weg. Noordam. Toewon. Ja, die kan goed voetballen, Toewon. Visser. Oh, Visser. Fraai. Visser. Mag ze verder? Ja, Visser mag verder. Nou, dan verdient dit eigenlijk wel een assist. Maar dat gebeurt dan niet. Ja. Een paar Ajax-acties uit het boekje, hoor, hier. Visser kan eigenlijk geen kant meer op. En ja, dit is fraai. Dit is heel fraai. Ze heeft ook al een glimlach op haar gezicht eigenlijk op het moment dat ze die actie uitvoert. Weet zelf ook wel hoe goed dit eruit zag. Levert Ajax een corner op. Sherida spitsen. Beweging onder andere bij Kip. Goeie corner. De redding half. En nu helemaal. Baad op. Daar was ze weer. Kees. Het is echt een verdediger, hoor. Sari Kees. Maar ze is al drie keer in de buurt van de goal van de tegenstander geweest. En één keer raak voor haar ploeg. En dus zit zij, denk ik wel, vrij rustig. Anouk Bruil. En daarnaast Sonny Siloy, onder andere. Van Koeleman. En Koeleman gaat verder en verdient geen vrije trap. Dan moet ze eigenlijk weer snel opstaan. En terug naar haar post achterin. Amber Visser. Toewon. Hij kan de diepte in richting Snoeis.
helemaal vrij. Helemaal vrij, Touwon. Ja, dan kan ze beginnen aan iets moois. En een goede paas richting Spitsen. Spitsen, het wijzen is van Kip. Weer geen goede controle. Dat is de tweede keer eigenlijk. Had al 3 assists op haar naam kunnen hebben eigenlijk. Spitsen. Als Kip ietsje zorgvuldiger met de mogelijkheid was omgegaan. Hier levert Ajax de bal in. Kruijzen. Lisha Kruijzen. Lang weg geweest met een blessure. En dan loopt dit voor ADO mis. En dan moeten ze uitkijken. Want ja, dan zijn ze met speelsters naar voren gericht. En dus Kip. Wat kan ze met deze bal? Kip gaat voorlopig zelf. Snoeis is er ook bij. Kip. Zo. Haar individuele actie eindigt met pech. Ajax levensgevaarlijk ook in de omschakeling. Langs Koeleman, dat gaat makkelijk. Met het schot is niet veel mis. Maar wel genoeg voor een treffer. Het duurt over het algemeen niet zo lang het balbezit van ADO. Ook nu zijn ze hem weer heel snel kwijt. Dat is niet wat je wil als ploeg van Sjaak Polak zijnde. Drie wedstrijden ongeslagen dus met zijn ploeg. Nou, hij is niet tevreden, hij is niet blij. Zoals we hem kennen eigenlijk. Altijd getergd, Sjaak Polak. Maar ADO heeft ook helemaal niets in te brengen in het eerste kwart. En dit is een fantastische paas. Maar dan moet je een beetje mazzel hebben dat je hem goed meekrijgt. En zo heeft Liefting eigenlijk niet zo heel veel te doen, de keepster. Koeleman. Ajax gaat een spannend avontuur tegemoet met de uitwedstrijd tegen Oktober. Niet zozeer vanwege de stand. Met die 8-0 overwinning op zak. Maar wel met alles wat geregeld moest worden. Onder andere vaccinaties zijn geregeld. En ook qua eten en drinken moest er best wel wat worden aangepast voor de komende reis. Het is een hele afstand naar Kazachstan. Maar ze moeten er echt naartoe. Ook al hebben ze 8-0 gewonnen. Misschien. ADO weer een keer. Want via de lucht zijn ze regelmatig gevaarlijk. Dupont. Op deze manier lukt dat niet. Goede controle bij Burgers. Het is lastig voor ADO. Om iets van gevaar te stichten. In de laatste 20 minuten. Floortje Bol moet het daar... Een beetje zien te bolwerken als stoorzender. Miscommunicatie een beetje. Maar het wordt uiteindelijk opgelost. Goed werk van Kip. Heel goed werk van Kip. En dan kan Ajax weer. Met ADO dat speelsters in de voorste versnelling had te braken. Laag voor.
Burgers werkt uiteindelijk weg. Een inworp voor Thomas. Gillin Thomas langs Dupont. Kip. Aanwezig in de eerste 26 minuten. Sanne Kip. Ze komt weer een heel eind. Komt er ook een kans om te schieten. Dat zou hier kunnen voor Thomas. Die lift hem bij de tweede paal. Kopbal. Zo, dat is 2-0. Is dat even een lekkere kopbal. Weer raak met het hoofd. Dat doet Ajax toch voortreffelijk in die eerste 27 minuten te braken. Knikt die bal op een knappe diagonale wijze binnen. En de handen voor de tweede keer op elkaar op de toekomst. Sanne Kip met het voorwerk van het voorwerk, om het zo maar te zeggen. Kellyn Thomas met gevoel. En dan, ja, is dat eigenlijk voetbal met een doelpunt wat altijd makkelijk lijkt, maar wat je altijd maar ten uitvoer moet brengen. En Ter Brake doet dat zeer trefzeker. En ook voor Ter Brake is het haar eerste doelpunt van dit seizoen. Hoewel ze er tegen Oktober al wel twee heeft gemaakt in de Europa Cup. Thomas. Kip. Ja, die glipte weer heel makkelijk langs. Het is een speeltuin voor haar. En daar had de volgende ook kunnen komen. Grote paniek bij ADO. Snoeis haalt niet goed uit. De spits die over is gekomen van Everton. Kijk, daar glipt ze er weer makkelijk langs. Maar Ajax is nog niet altijd even zorgvuldig in het afwerken tot nu toe. Dat is voor de wedstrijd en voor ADO, maar goed ook. Ajax dartelt er heel makkelijk doorheen op dit moment. De defensie van ADO voelt op dit moment een beetje als een speeltuin. Kijk eens. Ja, er straalt heel veel spelvreugde ook van Ajax af. Veel één keer raken. Zij had al een mooie panna natuurlijk. Floortje Bol, we hebben haar nog niet zoveel gezien. Maar dat kan je haar ook niet echt verwijten. De spits van ADO. Ja, dat is een handig balletje. Nou, hier zit misschien wel wat in. Ja, zo, kijk eens. Kijk eens aan. Zo, die knalt als een granaat binnen. Is dat even een lekkere goal van Van Egmond. En ADO zomaar, Pardoes uit het niets, terug in de wedstrijd. En dat geeft hoop in de Haagse harten. Wat een lekkere knal. Niet twijfelen, gewoon uithalen. En Liefting is nog niet echt warm geschoten en ziet deze dan achteraan neerploffen. Heerlijke goal van Van Egmond, haar tweede van het seizoen. En zo vervelen we ons absoluut niet op de toekomst. Want hier is Ajax alweer. Nou, dit kan voor ADO wel even een grote zet in de rug geven. Dat zal hij toch ook kunnen waarderen. Was zelf ook niet vies van een lekkere knal van afstand, Sjaak Polak. Ja, hij is ook scherp, hè, op de vierde man. De assistent. Loopt daar dichtbij.
Geweldig om te zien. Altijd genieten van Sjaak Polak. Ja, je moet het ook allemaal maar begrijpen als je daar in het veld staat. Maar eerlijk is eerlijk. Zijn ploeg behaalt best veel punten. En het gaat een heel stuk beter dan vorig jaar bij ADO. In de eerste seizoenshelft. Eigenlijk is 2-1 een beetje een gekke tussenstand. Want het doet niet echt recht aan de krachtsverhoudingen. Want Ajax is eigenlijk gewoon een klasse beter. Met Kip. Opgegroeid bij TOG. Xander Kip in Amsterdam. Van Egmond. Die zal vertrouwen hebben na het doelpunt natuurlijk. En de manier vooral waarop ze die maakte. Maar hier is Ajax weg. Met Toulon. En dan oogt alles voor ADO meteen kwetsbaar. Toulon de 16 maar weer in. Voorttrekken. Dupont werkt weg. Kees haalt er een corner uit. Opvallend veel voorin aanwezig. Geen medespeler gevonden door Toulon. En Badenhop deed precies genoeg. Zit lekker in de wedstrijd, deze Visser. Heeft al een hoop mooie dingen laten zien. Wat zit er in deze hoekschop? Ajax voor met 2-1. En dat doet niet helemaal recht aan de krachtsverhoudingen. Gaat er nog één komen? Ze maakte er alleen met het hoofd te braken. Hier was ze weer dichtbij. Deze komt weer op het konto van Sherida Spitsen. Die draait hem in het zijne. Geen Olympico. Ja, dit is... ADO dat even dacht aan een uitbraak. Maar de paas van de basisdebutant Reijers was niet goed. Kip speelt een hele goede wedstrijd. Het enige wat eigenlijk nog ontbreekt voor haar is een doelpunt of een assist. Nou, dat zou hier kunnen. Maar de bal wordt net niet goed afgelegd door Snoeys. Vandaag nog niet helemaal te pakken. Snoeys. Hier duurt het net een fractie te lang. En dan komt hij ook niet bij Toulon. Hoekschop is alweer snel genomen. Snoeys. Afleggen. Spitsen. Nee. En ADO voor heel even uit de problemen. Ja, als Sjaak Polak het op een pratende manier niet kan bereiken, dan blaast hij maar op de vingers. Richting de andere kant van het veld. Van Koeleman. Kruijzen. Elisha Kruijzen. Ja, dat meegeven was een aardig idee op IJzerman. In ieder geval een vrije trap voor ADO.
En dan weet je het maar nooit. Net als Ajax. Ook ADO sterk in de lucht. Oh, lifting. Daar zal ze zo dadelijk even een momentje van ademruimte voor pakken. Dat was toch bijna een kolderieke misser. Natuurlijk de vrije trap van Koeleman. Vervelend met een stuit. Ja, ze heeft er nog een handje tegen. En dat redt de keepster van Ajax. Het oogt af en toe toch zenuwachtig bij lifting. Wat zal ze opgelucht ademhalen nu, lifting. Dat dit goed afloopt. Ajax verder, Touon. Ja, nou, Snoeis. Voortrekken zou je zeggen, maar de bal komt niet bij Noordam. Het is een heerlijke wedstrijd op de toekomst. En doordat ADO heeft gescoord, is het ook qua stand sowieso weer leuk. Sherida spitsen, draait er weer scherp in. Handje van Badel, voldoende. Knol. Spitsen, sterk. Spitsen. Droge knal. Maar hij ging te snel omhoog. En te langzaam omlaag. Getergde blik. Zoals het ook getergd was hoe ze die bal oppakt. Ah, dat is ook door de benen. Staat het weer 1-1. Waarop? Floortje Bol staat voorlopig een beetje geparkeerd bij de Ajax-defensie. Weer een goede paas hoor, maar wel in buitenspelpositie Kruis. Elisha Kruijzen die in het verleden ook nog een paar wedstrijden voor Ajax heeft gevoetbald. Maar hier kon ze haar oude ploeg geen pijn doen. Snoeis. Werkt hard, maar vandaag lukt er wat minder dan in de afgelopen weken. Koeleman. Vervelende bal eigenlijk. Maar het wordt opgelost door Dupont. En aan het gejuich te horen weet u dat de bal erin zit, maar dat hij niet telt. Voor het goede gevoel te braken. Ruim 5 minuten nog. Tot het T. Het vliegt voorbij deze eerste helft. Kruijzen. Ja, daar is Sjaak Plak wel blij mee. Dat soort duels die moeten gewonnen worden om het balbezit wat extra vorm te geven. En zo zijn ze op de helft van Ajax.
maken. Brengt hem bij Visser. Volgende Amsterdamse hoekschop. Daar zijn er nogal wat van. Want dit is al de zesde. Meestal als Sheriah de Spits achter de bal staat, draait ze die hard, scherp en goed in. En daar is dit ook weer een voorbeeld van. Hij blijft hangen, kruisen, net genoeg. De Pon. En Knol. Spitsen dacht met al haar ervaring dat ze die bal beter over de zijlijn kon laten lopen. Maar hier het resultaat. Bol. Het is geen fijne wedstrijd voor Floortje Bol, want die moet daarvoor in. Als enige spits bij ADO hard werken. Oeh, Kees. Dat loopt uiteindelijk allemaal net goed af. Met dank ook aan haar medespeelsters. Goeie controle. Bij Kip. En dus Snoeis. Nou, die zit niet lekker in de wedstrijd. Het is absoluut vermakelijk. Ajax tegen ADO. Er staat op het scorebord 2-1. Maar Ajax had meer doelpunten moeten maken. ADO maakt er eentje op schitterende wijze. Via Van Egmond. En misschien, als ze die door hadden kunnen breken, zat er nog wat in. Op het juiste moment de bal gegeven door Kees. Drie speelsters van ADO op het verkeerde been. En zie hoe ver je dan meteen kan komen. Toewon in de handen bij Barop. IJzerman. Ja, dat is een goede bal. En eigenlijk moet ADO in ieder geval het balbezit langer houden als ze daar de bal op de helft van de tegenstander krijgen. Serieuze blikken op de tribune bij de toekomst, die voor de helft ongeveer is gevuld daar de tribune. En waar iedereen na die 2-0 had gedacht aan een galavoorstelling, hebben we gewoon een gelijkwaardige stand te pakken. Kruijzer kan het niet bolwerken. Tegen Thomas. Het is een belangrijk moment zo op slag van rust. Zeker voor ADO om niet nog een tegendoelpunt te krijgen. Maar Ajax heeft natuurlijk andere plannen met Visser. Visser, geen vrije trap. We gaan een minuutje door. Kees. Ajax heeft nog wel zin in een treffer. Een treffer die ze eigenlijk ook wel verdienen op basis van het spelbeeld. Te braken. De ruimte is daar. Noordam. En dan lijkt het laatste wapenfeit van de eerste helft wel voorbij. Tegen haar oude ploeg gaf ze hier geen goede paas.
Nog een keer Ajax, omdat ADO hem alweer heeft ingeleverd. Toewon, komt daar nog een vrije trap? Ja. En dan dreigt er toch nog een keer onheil. In de 16 van ADO. Laatste kans voor Ajax om de marge naar 2 te tillen, zo voor de T. Dat zou recht doen aan de krachtsverhoudingen. Maar de vraag is natuurlijk of het gebeurt. Spitsen, tweede paal. Kees onder andere, ja, hij gaat erin. En dat is een tik op de neus van ADO. En de tweede treffer van Te Braken. En de derde Ajax-treffer met het hoofd. En het is meteen klaar. Dat is echt een poffert op de neus van de ploeg uit Amsterdam op die van ADO. En dan staat ADO dus niet goed bij die vrije trap van Spitsen. Helemaal vrij, vogeltje vrij Te Braken. ADO is kwetsbaar bij die luchtsituaties achterin. En die scherp aangesneden vrije trap van Spitsen. En dan ga je de kleedkamer in met een zuur gevoel als je ADO-speelster bent. En niet als je fan bent uiteraard van Ajax. Want zij gaan rusten. Op slag van rust met een 3-1 voorsprong. Ik zou zeggen, mooie wedstrijd. We gaan zo verder kijken. Tot zo. Welkom terug op de toekomst. Waar Ajax halverwege met 3-1 leidt tegen ADO Den Haag. In een grotendeels eenzijdige eerste helft, waarin de Amsterdamse ploeg veel sterker was dan de bezoekers uit de Hofstad. Maar vooral de extra tijd van de eerste helft zal pijn hebben gedaan in het hart bij ADO, wedstrijdtechnisch gezien. Want daar maakte Ajax de derde goal. En de tweede van Te Braken. Alle doelpunten met het hoofd gemaakt door Ajax en een streep van Van Egmond namens ADO. De marge is dus 2. Die had groter kunnen zijn als Ajax nog iets zorgvuldiger met de kansen en bijna kansen was omgesprongen. Zij dus 2 doelpunten. Ja, zo scoor je nooit Te Braken en maak je er ineens 2. Visser had een mooi hoogstandje door de benen met de hak. Maar het is zeker nog niet gedaan, want ADO heeft een reputatie dit seizoen als het gaat om terugkomen in een wedstrijd, een achterstand oplopen en dan toch nog een resultaat pakken. Snoeis zit nog niet echt lekker in de wedstrijd bij Ajax tot nu toe. Er lukt nog niet heel veel bij de Ajax-spits, waar ze de laatste weken juist wel op dreef was. Maar het kan allemaal de komende 45 minuten voor haar en voor haar ploeg nog even veranderen. Een verre reis naar Kazachstan op de rol voor Ajax tegen Oktober. Maar eerst nog even deze tweede helft tegen ADO Den Haag. Hij was druk. Hij is altijd druk natuurlijk. Jacques Polak langs de zijlijn met zijn ploeg. Was niet blij in de eerste 20, 25 minuten, waar ADO er ook eigenlijk niet echt aan te pas kwam. Maar ja, toen volledig uit het niets die aansluitingstreffer van Van Egmond. Heerlijke poeier op de vreef. Dat bracht nieuwe hoop in zijn ploeg. Maar nu is de marge dus toch weer 2. En wat kan ADO dan voor de tweede helft? Dan loopt in ieder geval Tammy Groenendijk in het zwarte shirt. Dat betekent dat er een wissel is bij ADO. Tammy Groenendijk, die over is gekomen van FC Utrecht en hoopte op meer basisplaatsen, maar dat is dit seizoen nog niet echt gelukt. Zij kwam nog niet echt in het stuk voor. Floortje Bol moest vooral hard werken. De ADO-spits.
daar de basisdebutant die we ook nog op het veld zien. Reijers. En als ik het goed zie, bij ADO twee wissels. De captain is eruit. Dat is wel opvallend. Nicky IJzerman voor Pia Bosmans. En ik denk dat Dupont er ook uit is. Aan de Haagse kant. Twee wissels dus bij de ploeg van Polak. Goed werk, Floortje Bol. Daar is ze sterk. Maar het wegsturen is minder goed. In één keer, Toewon. Nog maar kijken wat daar te halen valt. Van Bokstel. Op goed geluk, wegrossen. Ja, miscommunicatie een klein beetje. En dan wordt het op deze manier opgelost. Het oog toch vaak niet helemaal zeker bij lifting dit seizoen. Een inworp voor Pia Bosmans. Een van de twee nieuwe speelsters dus in de tweede helft bij ADO. Gaat ADO om met die harde tik die ze kort voor rust kregen? Ze zullen de registers op een gegeven moment toch een beetje open moeten zetten. Knol. Goed één keer raken en de ruimte gevonden bij Visser. Visser mag heel ver komen. Visser gaat op avontuur. Steekpaasje. Snoeis. Toewon bereikt. Noordam. Goed werk. Maar er zat toch eigenlijk wel meer in dan de plek waar de bal nu ligt met die inworp. Het duurt allemaal lang. Mag van de scheidsrechter. ADO komt er niet helemaal uit in die hoek. Inborp voor Thomas. Thomas ontwijkt er een paar. De buitenkantje voet. En dan wordt er voor buitenspel gevlacht. Voor kip. En daar is bij een aantal Ajax-speelsters wat verontwaardiging over. De druk is ADO te machtig hier. Ajax zit er kort op. En ADO krijgt hem ook niet echt lekker weg. En dit is bijna een schitterende goal. Ja, ze heeft er al twee met het hoofd gemaakt. En als je op deze manier een hattrick op het scorebord zet, dan ben je bij voorbaat na 50 minuten al de woman of the match. Met veel gevoel gekruld. Badop kon er alleen maar naar kijken. En een tevergeefse poging om die bal te redden. Visser. Ja.
Je hebt over het algemeen toch het idee dat als Ajax een klein beetje tempo opschroeft, dat het voor ADO allemaal wel erg zwaar wordt om er achteraan te lopen. Wordt genoeg sfeer gemaakt in ieder geval aan de zijkant. Waar de mannen in de divisie even stil ligt, gaan de vrouwen gewoon vrolijk door. Ook volgend weekend wordt er gevoetbald in de vrouwen-eredivisie. Baad op. Snoei zat een lange weg te gaan. Nu komen er twee storen. En dus maar zo. Maar ja, die Amsterdamse druk is ADO al een aantal keren te machtig geweest. En je zou je af en toe ook kunnen voorstellen dat die bal wegrossen ook niet zo'n slecht idee is voor ADO achterin. Toewon glipt er weer makkelijk langs hoor, Toewon. Ja, nou Snoeys, haar volgende kans. Snoeys stuurt die bal richting de verre hoek. Het kan nog altijd via Visser. Oh. Boom. Pantoffelwerk. Knallen en raken. Wat een heerlijke treffer. Nummer 2 van de competitie voor Visser. En zo wil je ze graag maken. Snoeys leek het al te doen, maar eigenlijk staat Kip daar een beetje in de weg. En dan valt hij lekker. En dan controleert ze goed. En dat doet ze zo. En dan is het al knap zat dat Badenhop er nog een hand tegenaan weet te krijgen. Maar het is niet voldoende. Ja, dat is lekker, zo'n goal. En dan marsje 3. Ja, zo worden we best wel verwend voor wat betreft de doelpunten. Want die worden toch op fraaie wijze gemaakt hoor. Dat is wat je graag wil zien als voetballiefhebber. En zo krijgt ADO eigenlijk 2 doelpunten tegen op 2 hele vervelende momenten. Eentje vlak voor rust en eentje vlak na rust. En ik hoop dat die meneer het ook heeft gezien. Die schitterende goal, want die zie je natuurlijk niet op dat scherm. Zeldzaam balverlies van Visser. Maar het is geen fijne wedstrijd voor Floortje Bol. En dat kan je haar zeker niet kwalijk nemen, de jongeling bij ADO voorin. Volledige controle in Amsterdamse handen. Maken er een mooie middag van op de toekomst. Het is ook een attractie, deze Toewon, om naar te kijken. Altijd wel op zoek naar de individuele actie. Typische Ajax-speelster zou je eigenlijk kunnen zeggen. Zal niet in zijn plan hebben gestaan. En wat kan Sjaak Polak voor de rest van deze wedstrijd nog? A
ADO heeft nu al veel meer punten verzameld dan vorig jaar aan het begin van de competitie. Dus dat is sowieso positief. 7 stuks al in de pocket. Tegen ADO, of tegen Ajax beter gezegd, 4-1 achterstaan. Dat is natuurlijk geen schande. Van Egmond. Beetje laconiek van Te Braken. Breijers. Dat is een aardig paasje. Bosmans wordt aan het shirtje gepakt. Ja, dit is goed ingegrepen door Liefting. Zag daar het gevaar. En heeft de bal. Voor het vertrouwen van Liefting is het wel lekker als ze een paar goede ballen kan pakken. Ajax is net even een tandje scherper en sneller bij dit soort tweede ballen. Snoeys wil hem hebben, het wordt een corner. Lekkere wedstrijd voor alle aanvallend ingestelde Ajax-spelers. En de volgende hoekschop van Visser. In tegenstelling tot ADO doet Ajax het niet met een treintje. Maar alle ballen in de lucht zijn wel levensgevaarlijk. Visser, komt er weer een aan? Ja, er komt er weer een aan. Het is een hoofdpijndossier voor de ploeg uit Den Haag vandaag. De hoge ballen, de hoekschoppen. Want weer staat daar Te Braken vrij. En zij maakt gewoon haar derde. Onvoorstelbaar. Ze maakt bijna nooit doelpunten, maar ze scoort er nu 3. En ja, ze doet het echt 3 keer met het hoofd. Dat zal toch niet vaak voorgekomen zijn in de geschiedenis. Zij ontpopt zich als een ware kopspecialist. En dan was ze ook nog dichtbij met een bal van de voet richting de kruising. ADO krijgt bijna alle doelpunten tegen uit standaard situaties. Dat is niet best. En je kan ook zeggen dat Ajax dat natuurlijk gewoon heel goed doet. Toewon wint zich op. En dan zal er wel weer even zenuwachtig worden gekeken, want daar is weer een standaard situatie. En die bal gaat natuurlijk weer de lucht in worden geslingerd. Ze zullen haar nu toch wel in de gaten houden, zou je zeggen, Te Braken. Spitsen. Draait hem in. Zoeken was weer naar Te Braken. En het wordt een corner, wil Kees, maar het lukt niet. Weer zeeën van ruimte voor Visser. Toewon. ADO hap naar lucht. Krijgen ze niet van Ajax. En maar weer eens 2 wissels aan Haagse kant. Einde wedstrijd voor Horsman. Mooi moment voor Doden Turk. Die is terug op Amsterdamse bodem. Oud-speelster van Ajax nu in Haagse dienst. En Ilse van Walsum er dus ook bij.
Zo wisselt ADO er lustig op los. Bosmans. Snoeis jaagt door. En dat levert Ajax een inworp op. Uur gespeeld. Ajax dat al twee keer heeft gescoord in de tweede helft. En hongerig naar meer, zo lijkt het. In Europa werd al de grootste overwinning ooit geboekt afgelopen week. Met die 8-0 tegen Oktober. Doelpunten, machine Ajax draait op volle toeren. En daar komen ook de Amsterdamse wissels. Kip gaat eruit. Het lijkt ook einde wedstrijd voor Thomas. Tijtel Zweig senior komt erbij. Dalia de Klonia. Speelde nog bij de eerste elf tegen Oktober. En nu als invalster. Je zou zeggen dat het een lekkere wedstrijd is om in te vallen. Nou, dit is 3 tegen 1. Gaat Ajax dit uitspelen? Spitsen met het hakje. Fraai en de redding van Baden op. Het kan nog altijd. Het kan nog altijd, want die bal is niet weg. En Touwon schiet hem in de dankbare handen van Baden op. Dat had voor Ajax na die wissels meteen een hele snelle invalgoal kunnen zijn voor Tijtelswijk senior. Spitsen gunden de bal ook wel aan de invalster, maar die kregen hem niet in. Vorig jaar werd het 6-0 hier op de toekomst. Een seizoen ervoor 4-0 voor Ajax. In de uitwedstrijd afgelopen jaar met 3-0 gewonnen. Het is geen pretje voor ADO om te voetballen tegen Ajax de laatste jaren. En vandaag is daar een extra voorbeeld van. En de doelpuntenmachine van Ajax draait op volle toeren. En we zijn nog niet klaar. Visser. Oh, die mag ver komen. Visser. Ja, dan maar zelf. Visser met een beetje geluk. En een knappe redding van Baden op. Ze raakt die ballen toch lekker, hoor. Deze was ook weer. Kijk naar die lach op haar gezicht. Beetje geniepig. Kijk, boem. Weer op de volle vreef gepakt. Loopt nu goed af voor ADO. Spitsen. Weer gevaarlijk. Net niet in één keer. Het is op dit moment echt een beetje een speeltuin aan het worden. De defensie van ADO voor Ajax. En je vreest voor ADO voor meer schade. De Klonia. Botsing. Het ziet er een beetje vervelend uit. Koppen tegen elkaar, zo leek het.

toch altijd even bezorgde gezichten op het moment dat er een hoofdblessure is. Nou, dat is fijn. Het duimpje gaat omhoog richting de zijkant. De Klonia zit daar ook altijd, nog altijd. Een paar teamgenoten gaan toch ook maar even informeren. Voor haar is het een rustige tweede helft, vooralsnog, voor Liefting. Gelukkig staan ze allebei weer op de voeten. Even checken, is alles echt in orde? Ja, dit ziet er gelukkig positief uit. Zowel Bol als de Klonia lijken verder te kunnen. Ja, daar staat iedereen even te kijken daar. Te wachten op het signaal van de scheidsrechter dat we verder kunnen. Het was een hoofdblessure. En dat is uiteraard een duidelijke blessure. Waarbij de speelsters meteen aan werden behandeld. En dus kunnen we gewoon verder voetballen. Met de hak. Ja, die komt gelukkig nog terecht bij Van Egmond. Wat kan ADO hier? Dit is een kansrijke situatie, maar die bal wordt niet goed teruggelegd. Goeie bal naar spitsen. Legt hem ook nog even lekker klaar. Aanname niet helemaal voldoende, maar het is genoeg om Tuwon daar waarschijnlijk weg te steken. En altijd weer Visser. Speelt hij een goede wedstrijd, zeg. Amber Visser. Geen vrije trap. Bol. Kijken of Kruijzer daar wat mee kan. Kruijzer is snel. Kees is dat ook. En die is bovendien sterker. Lastige bal voor Liefting. Maar dat lost ze goed op. Voordeel, denk ik. Ja. Geen haast bij Tuwon. En de rustige opening van Shirida Spitsen naar Noordam. Iedereen bij Ajax heeft natuurlijk wel zin om zich te melden in die 16. De Klonia, er staan er ook een heleboel voortrekken. Nou, Snoeys, ja, daar is dan haar moment. De laatste weken scoort ze aan de lopende band. Ze heeft het echt te pakken. Ze weet waar het net staat. Het wilde vandaag nog niet echt lukken voor Katja Snoeys, maar hier heeft ze toch haar treffer te pakken. Staat precies goed opgesteld op de juiste plek. Competitietreffer nummer 4. En in Europa tegen Oktober was ze uiteraard ook trefzeker. Precies op het juiste moment gewacht en dit is heel leep gedaan. En nu raakt ze die bal eindelijk wel goed. De Klonia wacht rustig op het juiste moment om deze bal te geven. En dan het voorbereidende werk van Noordam tegen haar oude club. En jackpot voor Snoeys. Het is een understatement dat Liefting nog niet in de vorm verkeert die ze bij AZ had, de keepster van Ajax. Knol gaat er vanaf. En Van Hensbergen komt erbij. Ajax kan natuurlijk lekker gaan wisselen. Met het oog ook op die Europese wedstrijd. Floortje Bol.

0: 6 speelsters van Ajax om er 1. Dan is dit al hartstikke knap. Maar meer dan dat is het ook niet voor Bosmans. Het valt niet mee als je invalster bij ADO bent in deze wedstrijd. Zal voor ADO toch vooral de schade beperken zijn. Touwon krijgt daar een applaus van het publiek. Had ongetwijfeld nog wel een doelpunt willen maken. Maar ze is ook al blij zo te zien met de wedstrijd die ze heeft gespeeld. Het was dus Touwon die naar de kant ging. Dat is goed rustig gedaan door Liefting. Naar Sherida Spitsen. De Klonia. Er is weer heel veel ruimte die ADO moet belopen en die Ajax heeft. Groenendijk. Goed balletje van Groenendijk. Van Egmond. Kruisen niet bereikt. Er lukt niet heel veel meer bij ADO in de tweede helft. Kregen echt tik door die 3-1 voor rust. Daarmee gingen ze toch met een marge van 2 naar de kleedkamer in plaats van 1. En Ajax laat mooie dingen zien vandaag op de toekomst. Van Ensbergen loopt zich vast op Kruisen. ADO zal zoveel mogelijk proberen de schade te beperken. Romaisa Bukakar komt er nog bij voor Kruisen. Oudspeelster van Heerenveen en AZ, deze Bukakar. 20-jarige Marokkaanse jeugdinternational. Die zichzelf nog even mag laten zien. En misschien kan het hier wel. Ja, dat kan zeker. Nou, dat zou een invalbeurt zijn. Ze wil het wel, hoor, Bukakar. Ja. Goeie individuele actie. De inspelpaas was ook goed van Koeleman. En dan moet je ook een beetje geluk hebben natuurlijk dat die bal goed valt. Zal het zijn een seconde of 6 dat ze in het veld stond, denk ik. Bijna scoort ze. Had wat geweest. Veel mooie tintjes vandaag. Die aan deze wedstrijd hangen. En misschien komt er nog wel eentje bij. Snoeis. Bukakar erachteraan. Maar die haal je niet zo heel snel meer bij. Al doet Bukakar dat goed. Die is natuurlijk nog fris met alle energie die ze heeft. Het is echt een goede teamprestatie ook van Ajax vandaag. Veel spelers die hele mooie dingen hebben laten zien. Nu gaat Knol er wel vanaf. En dat is een mooi moment voor Noordermeer. Voormalig speelster van ADO komt erbij. En te braken is uiteraard de man of the match, de woman of the match. Drie treffers met het hoofd, dat is uniek. En Smits komt erbij. Er worden her en der ook wat namen nog rust gegeven richting de komende weken. En is er opnieuw een blessure bij Bol. Ja, die was zojuist natuurlijk al aangeslagen. Met het hoofd.
1: Gaat zeker mee.
0: Maar ADO heeft wel al 5 keer gewisseld. De vraag is dan alleen of het een witte wissel zou zijn op het moment dat Bol naar de zijkant gaat. Als het echt kan worden uitgelegd als een hoofdblessure, ja, daar lijkt het wel op. Dan mag Aron nog een keer wisselen. Precies. Witte wissel. Bij ADO de 6e van de wedstrijd. Omdat Bol dus geblesseerd met het hoofd aan het hoofd naar de kant gaat. En dat betekent de eerste minuten voor Veerman. Die haar debuut maakt voor ADO. Oh, dit is fraai. Een hele fraaie beweging. Van Teitelswijk Senior. Mooie naam. Zij maakt haar debuut tegen Real Madrid. Er zijn mindere tegenstanders bij kan debuteren. Hoeveel gas gaat Ajax nog geven? Of kan ADO misschien nog wat terug doen? Groenendijk. Zij maakt de eerste van de middag, Kees. Waar Ajax zo vaak heeft gescoord vandaag via de lucht, kan ADO natuurlijk ook gevaar stichten. Gaan ze weer dat treintje doen, is de vraag. Dat deden ze bij hoekschop een aantal keren in de eerste helft. Nu is dat niet het geval. En wordt die bal maar gewoon ingeslingerd. En die valt voor de verdediging van Ajax. Sari Kees. Heel makkelijk vanmiddag vindt Ajax eigenlijk continu de vrije speelster. Het is echt wel gaan draaien hoor bij de Amsterdammers. Met die 5-1 overwinning tegen AZ. 8-0 tegen Oktober. Nu staan er 6. En wat komt er nog bij? Dat is de vraag. Jaren van Ensbergen. En spitsen. De Klonia's mee. Noordam. Die zou natuurlijk wel willen tegen de oude club. Noordermeer. Zo zijn het dus 2 speelsters met een verleden bij ADO. Die nu bij Ajax op het veld staan. Waaronder deze Noordam. Mooie paas hoor. Mooie paas en een goede aanname ook. En de redding van Badenhop. Title Zweig Senior. Valt met bravoure in. Lekker schot. Het is ook een mooie speelster om naar te kijken. Zoals er bij Ajax zeker vandaag genoeg rondlopen. Van Ensbergen. Tien minuten nog. Ajax blijft zoeken naar meer doelpunten. Niet al te fanatiek, maar toch. Publiek is natuurlijk niet voor niets op deze wedstrijd afgekomen. Heeft al een mooie voorstelling gezien. En die willen nog wel een mooi slotstuk spitsen. Het duurt allemaal te lang daar bij Snoeys. Spitsen. En daar is ze weer. Snoeys, buitenkantje voet. Visser. Afleggen. Oeh, Noordam. Daar had ze die bal wel op de pantoffel willen nemen. Kijk, dit is een schitterende paas van Snoeys. En de controle. Ja, veel beter kan je hem niet neerleggen. Achterloos bijna. En ook lekker geraakt. Maar een goede redding van Badel. Van Egmond. Je zou bijna vergeten dat zij ook een mooie goal heeft gemaakt. Dat was in de eerste helft. Snoeys. Daar gaat ze weer. Dijtelswijk senior. Nu met minder succes. Altijd de weg naar voren. Van Hensbergen wordt niet bereikt. ADO doet wat het kan. Maar het is eigenlijk vandaag niet in staat gebleken om de bal lang in het bezit te houden. En dan blijft de druk dus ook continu groot. De zon onafgebroken aan het schijnen vanmiddag in Amsterdam. Waar Ajax steeds meer de vorm te pakken krijgt. Het ging tegen onder andere Pek Zwolle en de Graafschap nog moeizaam hier op de toekomst. Twee keer een 1-0. Maar de laatste weken, met uitzondering van die nederlaag tegen Heerenveen, gaat het toch allemaal een stuk beter. Eigenlijk speelt iedereen bij Ajax ook wel een goede wedstrijd vandaag. Toch zal de man of the match niet moeilijk te kiezen zijn met drie kopdoelpunten van Te Braken. Boukakar. Scoorde voor AZ een keer tegen Ajax, Boukakar. Dat deed ze in het stadion. Dat was een mooi moment voor haar, twee seizoenen terug. Daarna een seizoen Heerenveen. En hier probeert ze om de bal in het bezit te krijgen. Maar Sari Kees verdedigt goed. En maakte dus ook een goede goal. Met het hoofd de eerste van de zes Amsterdamse treffers. Wat ADO betreft mogen ze wel affluiten. Die willen zo snel mogelijk terug naar de Hofstad. Er zijn er toch pijnlijke cijfers voor de ploeg van Sjaak Polak. Tegen een andere topploeg werd er al met 7-1 verloren. Dat was tegen Twente. En ook vandaag veel tegendoelpunten. Voor de ploeg uit de Hofstad. Goed gedaan door Visser. Achter van Hensbergen. Boukakar. Is goed gedaan in één keer. Door Van Egmond. Maar ook te moeilijk om de bal in het bezit te houden. ADO krijgt volgende week weer een topploeg. Dan PSV. En dat is de derde kans voor de ploeg van Polak. Om ja, dan toch jezelf iets beter te laten zien. Misschien de muur achterin wat dichter te metselen. Voor Ajax staat de klassieker tegen Feyenoord op het programma. Volgende week zondag, 16:45. Het is een wedstrijd om naar uit te kijken. En Ajax moet dus eerst nog naar Kazachstan. En zal dan ongetwijfeld veel spelers ook rust gaan geven. Spitsen. Baasje van Snoeys. Ja, wordt dit nummer 7? Nee. Je gunt haar eigenlijk wel een doelpunt met hoe ze invalt. Teutelswijk senior. Maar dit was iets te lastig. Nog geen kers op de taart voor Ajax. Zij gaf al aan dat ze veel wissels gaat doorvoeren in die wedstrijd tegen Oktober aankomende week in Kazachstan. Druk programma voor Ajax. Oeh, dat is een handig overstapje zeg, van Spitsen. Dan is het vrij baan voor Smits. En komt daar dan ook nog een rode kaart? Ja, dat is wel heel verdrietig en pijnlijk voor de debutant Veerman. Die staat er nog niet zo lang in. En dat is een debuut om heel snel te vergeten. Haar eerste minuten in het ADO-shirt. Trekt aan de noodrem. En moet er vanaf. En zoek maar snel de kleedkamer op. Ja, Smits is er door. Het overstapje was wel heel fraai hoor, van Spitsen. En ADO eindigt de wedstrijd. Dus met een man minder. Krijgt nog even een knuffel van Polak. Ja, dit vind ik wel mooi. Dit is wel mooi, want Polak weet dat dit natuurlijk een heel vervelend moment is voor Veerman. En geeft haar nog even een knuffel. Noordermeer tegen haar oude ploeg. Vorig jaar deed ze het en nu doet ze het weer. Ja. Misschien iets minder hard. En deze lag iets dichterbij. Maar zij lijkt nu ook te vertellen tegen haar medespeelsters van, ja, weten jullie nog? In januari dit jaar deed ik het ook. Vorig seizoen op bezoek bij ADO. En nu schiet zij lucky number 7 binnen voor Ajax. En is daar dus de kerst op de taart voor de voormalig speelster van ADO in Ajax-dienst. Mooi binnengekruld en de man of the match wordt daar omgeroepen. En dat is natuurlijk te braken. En hier nog een keer de ongelukkige rode kaart. ADO met 10. Ajax met 11. En net als tegen Twente staat er voor ADO dus een pijnlijke 7-1 op het scorebord. Spitsen. Goeie aanname weer hoor. Van Teutelswijk senior. Techniek kun je wel aan haar overlaten. Ook hongerig naar nog een doelpunt. Ajax heeft nog heel even. Als de scheidsrechter een beetje empathisch vermogen heeft, trekt hij niet al te veel extra tijd bij. Als hij medelijden met ADO heeft tenminste. Want Ajax wil nog wel. Teutelswijk senior. Of Sherida Spitsen. Het wordt Spitsen. Minuten zitten erop. En we gaan dus nog even door. Niet al te lang. 2 minuutjes. Maar dat is genoeg. Misschien voor de tweede van Noordermeer. Ja, dat was ze bijna. Het is echt een verdediger van beroep, deze Noordermeer. Bijna is als invaller. Twee keer trefzeker tegen haar oude club. Schiet op zich goed hoor. Maar net een beetje pech. Daar heeft ze de bal alweer. Snoeys gaat er nog achteraan. Oh, bij ADO zijn ze te laat. Maar Snoeys maakt niet haar tweede. En dat blijft ADO dus nog allemaal een beetje bespaard zo in die extra tijd. Het is echt gallery play geworden hoor. Noordermeer met een hakje. En dan deze paas. En die wordt niet goed ingeschat door Den Turk. Loopt goed af. Ze snakken bij ADO naar het laatste fluitsignaal. Al een tijdje eigenlijk. Maar ze moeten weer achter Ajax aan. Ja, niet alles verandert in goud. Bij Teitelswijk senior. Zij wil nog wel hoor. Teitelswijk senior. Weer meteen de weg naar voren. Als het aan Ajax ligt, duurt deze wedstrijd nog wel een kwartier. Goeie paas van Visser. Daarmee meteen twee speelsters van ADO op het verkeerde been. Komt er dan toch nog een achtste. De weg ligt helemaal open voor Smits. En zo kan hij ook nog. De bal wordt naast geknald. ADO fungeerde vandaag als figurant in het Amsterdamse theaterstuk. Dat eindigt in een zevenklapper voor Ajax tegen ADO. En eigenlijk komt de ploeg van Polak er nog genadig vanaf. Haar ploeg heeft het te pakken hoor. De ploeg van Bruil. 5-1 tegen AZ. 8-0 tegen Oktober. 7-1 tegen ADO. Als je een rapportcijfer op deze week moet plakken, nou dan kun je wel een hoog cijfer neerzetten. Voor de ploeg in het rood-wit, voor hem zijn de cijfers pijnlijk. Hij gaat weer met 7-1 onderuit tegen een topclub. Dat was eerder tegen Twente zo, nu tegen Ajax. Volgende week wacht PSV. En wat gaat Sjaak Polak daarmee doen? Voor de Amsterdamse voetballiefhebber is het een prachtige en zonnige dag. Want zij hebben niet alleen de hele middag lekker daar kunnen zitten in de zon. Maar bovendien dus ook een aantal prachtige doelpunten gezien. Bij ADO is de schade niet alleen op het scorebord groot. Er is ook nog een blessure. Sjaak Polak gaat even kijken. Het is een slijtageslag geweest. Ze moesten bij ADO continu achter de tegenstander aanlopen. Het ging allemaal een tempootje te snel. En dat is op zich natuurlijk geen schande. Hey, daar is ook Myrthe van Koppen nog even. Zij was niet fit genoeg vandaag. Zij gaan tevreden naar huis. We hebben een mooie show gezien. Het is, het is te hopen voor ADO dat ze de muur wat meer dicht kunnen metselen. En dat ze volgende week weer goed partij kunnen bieden tegen PSV. Het was genieten vandaag op de toekomst. Ik wens u verder nog een fijne avond.

0: Dames en heren, een welgemeend goedenavond als we hier aan de Sportlaan zijn in Volendam. Waar Volendam het op gaat nemen tegen VVV Venlo. Volendam dat het vooral goed doet in thuiswedstrijden. Als deze mensen elke week zouden kunnen komen, ja, dan zou het prima gaan met Volendam. Maar in uitwedstrijden gaat het steeds minder. En verliest de ploeg, dat moet men thuis weer repareren. Met VVV gaat het helemaal goed. Marinus Dijkhuizen staat met zijn ploeg op maar liefst de derde plaats. Daar had niemand in Venlo en omgeving rekening mee gehouden. Dit is dan ook de stand. VVV Venlo 15 uit 7. En de derde plaats. Volendam 9 punten uit 7 wedstrijden. En daarmee staat die ploeg 13e. Eigenlijk zou je denken, dat is tegen de verhouding in. Want we zijn gewend dat de degradant uit de Eredivisie het beter doet in het eerste jaar weer van de keukenkampioendivisie. De doelstelling is ook meedoen met de bovenste plaatsen. Maar dat lukt Volendam maar steeds niet. En VVV Venlo heeft een hele jonge ploeg, een nieuwe trainer. En dat klikt. Dat is bij elkaar gekomen vanaf dag 1. En de basis die er vanavond staat, dat is eigenlijk de basis die Marinus Dijkhuizen al weken achter elkaar gebruikt. Hij heeft weinig te praten met zijn groep. Hoe anders was dat voor Erwin van der Looy, die zijn ploeg deze week bij elkaar bracht. Want het resultaat vorige week tegen Jong AZ, een 4-1 nederlaag, was niet goed. En was er dus heel veel kritiek op zijn ploeg, ook van hem.
1: Nou, ik heb niet kritiek op de ploeg, ik heb kritiek op onszelf. Ik ben ook onderdeel van die ploeg, dus ik denk dat we daar onder de maat hebben gespeeld. En dat die jongens dat gelukkig ook allemaal vonden. In de gesprekken die we deze week hebben gehad, hebben ze dat ook wel duidelijk aangegeven. Dus we willen een bepaalde norm halen of een bepaalde niveau halen. Ja, daar waren we best ver van af. Dus het is ook niet zo erg om toch hard voor jezelf te zijn. Alleen dan kan je volgens mij beter worden. Maar het is zeker niet zo dat ik hard ben over mijn spelers. Ik ben hard over ons. En uiteindelijk ben ik er verantwoordelijk voor. Dat moet duidelijk zijn.
0: Het is al vrij vroeg in de competitie, hè, dat je aan de bel hebt getrokken en dat je iedereen bij elkaar hebt geroepen.
1: Nou, wij komen iedere dag bij elkaar. Dus je moet het ook niet groter en spannender maken dan het is. Alleen, we hebben natuurlijk een ploeg die nog niet zo lang in deze samenstelling bij elkaar is. Dat is pas op de laatste dag van de transfermarkt geweest. Dan moet je ook nog wel eens wat andere dingen dan alleen over tactiek hebben met elkaar. Dat is volgens mij hartstikke normaal. Dus je moet het ook niet groter maken allemaal dan het is. Maar het was wel een vrij slechte prestatie vorige week.
0: Maar het is wel zo dat als je hier speelt op eigen veld, dat je ongelooflijk goed bent en altijd wint.
1: Dan moeten we iedere keer weer waarmaken. Tot nu toe is dat een paar keer gelukt en dat moeten we gewoon weer laten zien. Dus, maar het verschil daartussen is wel groot tot nu toe.
0: En kun je dat precies aangeven wat dan de grote verschillen zijn?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Dus dat is het probleem?
1: Nou ja, dat is lastig. Ja, waarom kunnen we uit niet wat we thuis doen? Dus eigenlijk moeten we gewoon uit normaal doen, zou ik zeggen. En iedereen zegt je moet wat meer doen of, weet ik, of wat anders doen. Maar we moeten niet wat anders doen. We moeten juist maar uit hetzelfde doen. Want dan moet je iedere keer weer thuis moeten repareren. En dan staat er volle bak weer de druk op. Zo gaat het ook.
0: We hebben het genoemd herpakken. Want dat moet steeds in die thuiswedstrijd.
1: Ja, dus dat is vervelend natuurlijk. Want je moet een beetje een serie neerzetten om echt bovenin te gaan spelen. Maar zo goed zijn we op dit moment nog niet. Dus, maar de competitie is gelukkig nog wel een paar wedstrijden. Dus wij zijn gewoon onderweg. En we zijn gewoon in ontwikkeling. En dat gaat met vallen en opstaan. Ja, en ik vind wel dat ik als we vallen, dat ik het ook wel mag benoemen. Want we vallen met elkaar en we moeten ook weer opstaan met elkaar. Maar, dus ik vind niet dat je te hard moet interpreteren wat ik vorige week heb gezegd.
0: Wat wordt het vanavond? Vallen of opstaan?
1: Ja, we moeten opstaan. Zeker.
0: Ben je vanavond de favoriet, Marinus?
2: Nee, volgens mij niet. Als ik aan de quotering van de boekmaker zag, ze ook niet volgens mij. Dus Volendam heeft alles gewonnen thuis, hè. Dus en die hebben een wat hoger budget en wat meer verwachtingen dan ons van allebei.
0: Gaat het te goed met VVV?
2: Het gaat goed, dus dat is positief. Ik ben ook wel enigszins verrast. Best een zwaar programma, zeker eerst bij wedstrijden. We hebben snel een eentje kunnen winnen. Nou, ik heb een leuke jonge ploeg die zich aardig vormt. En die gaat als de brandweer met elkaar. Zowel door de week als met de wedstrijden. Dus de hoofdtrainer heeft een makkie tot nu toe.
0: Ja, maar je bent ook al iemand die heel snel een vaste basisploeg heeft gevonden. Is dat niet nadelig voor al die jongens die op de bank zitten en nu een beetje chagrijnig voor zich uit zitten te kijken?
2: Nou, voorlopig accepteert iedereen zijn rol prima. Zijn er een aantal jongens ook heel laat binnengekomen. Dus en als het dan goed gaat, dan heb je ook niks te zeggen. Van de week hebben we overwedstrijd gespeeld. En ik moet eerlijk zeggen, die jongens tegen Fortuna speelden ook prima. Dus die beelden hebben we vandaag ook in de wedstrijdspreking gebruikt voor mijn wissel, zeg maar. Dus die begrijpen heel goed wat er gevraagd wordt in de speelwijze. Dus als het nodig is, kan ik heel makkelijk wisselen.
0: Hoe bereid je de ploeg voor tegen Volendam? Als je de uitwedstrijden laat zien of de thuiswedstrijden. Je hebt meest van de thuiswedstrijden laten zien, denk ik.
2: Ja, ik kan je bijna niet verstaan. Maar het is een heel raar verschil natuurlijk. Gewoon, bij ons is dat bijna gelijkwaardig. Ja, misschien voelen ze zich hier prettiger. Je ziet het wel vaker met ploegen natuurlijk. Die het op bepaald vertrouwen thuis hebben en uit moeilijk vinden.
0: Hoe ga je het doen? Ga je meteen druk zetten? Durf je hoog?
2: Ja, vooral ook willen voetballen. Ik heb gezegd, Henk is natuurlijk is een geweldige spits. Alleen in druk zetten heeft hij wat moeite. Dus als we daar onder die druk een beetje goed kunnen uitspelen en dan lef hebben om overal een overtal te creëren op het veld. Dat is vooral belangrijk vandaag. Want dan houden we hun ook wat meer van de goal af. Met hun geweldige voorhoede, met Dodeman, met Niemeyer, met Henk. Dus die moeten zoveel mogelijk uit de 16 houden.
0: Je kan vandaag hele goede zaken doen op de ranglijst. En tweede worden, dat is rechtstreekse promotie.
2: Ja, laten we eerst maar even lekker gaan voetballen.
0: Mooi, Marinus Dijkhuizen. Dit zijn de meegereisde fans uit Venlo. Die hebben de lange weg gereden. Of met de trein misschien wel. Maar ze zijn er wel en ze zijn misschien net zo verbaasd als de voetbalkenners. Want VVV, 7 wedstrijden gespeeld, 15 punten. 0 keer gelijk gespeeld, 5 keer gewonnen en 2 keer verloren. 19 doelpunten gemaakt, dat is ook niet slecht hoor. 11 tegen en een doelsaldo dus van plus 8. En VVV wist ook uitwedstrijden te winnen. Het won in Breda met 2-0 van NAC. En het won bij Jong FC Utrecht onlangs met 1-3. 2 keer was er een verlies, dat was thuis tegen Heracles, dat werd 3-4. En de enige uitwedstrijd die verloren ging, was bij Helmond Sport. Op de Braak werd het 4-2 voor Helmond Sport. 0 keer gelijk, ik zei het al, dat heeft Volendam ook. 0 gelijke spelen. Maar Volendam wist 3 keer te winnen. Hier thuis van Top Os met 3-0. Van FC Dordrecht met 6-1, dat was in de week dat de kermis zou komen. Ja, en dan gebeurt er altijd iets speciaals met deze mensen. En dus ook met de ploeg. En FC Den Bosch werd met 2-0 verslagen. Maar die uitwedstrijden, daar waar deze mensen er vaak niet bij zijn, die doen Volendam vooral pijn. 4 keer maar liefst wist de ploeg niet te winnen, verloor het. Bij Jong PSV met 3-2. Bij MVV, misschien wel een beetje tegen de verhouding in, werd het 1-0. Bij Emmen 5-3. En tegen Jong AZ vorige week 4-1. En dat vond men allemaal een blamage. En daarmee is deze week wat roerig geweest hier in Volendam. Dat wordt wel enigszins gebagatelliseerd door Erwin van der Looy. Maar de gesprekken zijn fel geweest. De waarheid is gezegd. En Volendam moet vandaag maar weer het ware gezicht tonen. En kijk wie er het veld op komen. Dat zijn kinderen met de Volendamse klederdracht. En dat is allemaal om die klederdracht in ere te houden. Dat is een Volendams erfgoed. En vandaar dat de stichting hierachter heeft gevraagd van joh, mogen al die kinderen vandaag in Volendam

vervangt. Dan plat terug op het middenveld. Niemeijer en Huisman. En natuurlijk de man van 8 doelpunten. Veerman, hij in de punt van de aanval. Plat was een tijdje linker aanvallen. Maar is nu toch weer teruggebracht naar het middenveld. Hij speelt controlerend daar met Huisman, met Daan Huisman. En dan krijgen we aan de linkerkant voorin Younes El Neftahi. Scheidsrechter is Stan Teuben. Zijn 6e wedstrijd dit seizoen in de keukenkampioendivisie. En de opstelling van de nummer 3 van de ranglijst. Met Schoonderwald in het doel. Met Vullers, Clancy, Blankaar en De Blok. Controlerend Oelat Maand en Schenkhuizen. En dan daarvoor Aitmohou, Mohamed Dries en Zouliani. En de spits is de Griek van 19 jaar, Zikas, die onlangs zijn eerste doelpunt scoorde voor VVV. En dat doet misschien wel terugdenken aan die andere Griek die zo succesvol was ooit bij VVV. De echte Venloenaren kennen zijn naam nog wel. Georgis Giomakis. Die scoorde maar liefst 26 keer. Dat moet hij nog maar eens zien te doen. Matthäus Zikas. Scheidsrechter is dus Stan Teuben. Hij ziet dat beide doelmannen er klaar voor zijn. En zo begint op deze zaterdagavond de 8e speelronde voor VVV Venlo op bezoek bij Volendam. En meteen wordt de diepte gezocht met Veerman. Daar is de voorzet en daar bijna al de eerste kans voor Neftahi. En dan heeft Teuben een overtreding gezien. Younes Neftahi mag spelen vanaf de linkerkant van trainer Van der Looy. Dat is een van de wijzigingen. Ook Oekhoe zien we niet in de basisopstelling. Precious Oekhoe. Als we hier nog eens zien dat Veerman die bal bij de tweede paal klaarlegt. Maar die wordt verkeerd geraakt door El Neftahi. Schoonewald richting Tsikas. Plat. En daar is het voor het eerst VVV aan de bal. Met Otries. Daar is de voorzet. En dan Klein die geen risico neemt. Maar Klein, eerste hoekschop, een feit. Voor VVV Venlo.

Blancaar natuurlijk mee. Dat geldt ook voor Anna Clancy. Eerste corner van de wedstrijd. Laag. En geen 1-0. Maar daar is het wel bijna. De Griekse aanvaller met de kans. Tsikas krijgt hem in één keer voor zijn voeten bij de tweede paal. Haalt uit. Maar hoe is het mogelijk? Die bal gaat er niet in. Tweede minuut. Daar was de kans al voor VVV. Opnieuw de corner door Ulad Mount. En weer de kans. En dan weer niet. Tsikas, nu staat hij bij de andere paal. Maar ziet hij de bal aan hem voorbij gaan. Het schot was van Clancy die die bal weer inbracht. Hier nog eens kijken naar Tsikas. Dit had zijn tweede doelpunt voor VVV moeten zijn. Volendam met plat. Snelheid met Dodeman. El Neftahi komt. Daar is ook Niemeyer. Maar uitstekend verdedigd door de blok. Reuven Niemeyer dook daar in één keer op de voorzet van Dodeman. Het vliegt meteen al heen en weer. In die eerste bijna 4 minuten. Corner, Volendam.

lastig weggewerkt. Terwijl Amefor daar op zijn knieën zat op de penaltystip. Niet aangekomen bij Ait Mohou. En dan goed verdedigd door Clancy. Blankaar. Even zoeken naar de buitenkant bij de blok. En Ait Mohou.

Sowieso vier nieuwe spelers bij VVV in die basisploeg die zich zo snel gezet heeft onder aanvoering van deze captain Lars de Blok. De man van inmiddels 5 assists. Niemeyer. Veerman legt klaar. Elmef Tahi. En de afvaker is Henk Veerman, nummer 9. 5e minuut van de wedstrijd. Volendam op 1-0. En altijd weer Henk Veerman. Het begint allemaal met de paas van Niemeyer bij Elmef Tahi. Die mag wel heel ver doorkomen. Dan Schoonewold en dan staat Veerman klaar. En maakt hij het af zoals hij dat zo vaak doet dit seizoen. Het is al zijn 9e. En Volendam dus al heel snel op voorsprong. En wat is dat toch dat Volendam het thuis wel kan. En als men even in de bus heeft gezeten het helemaal kwijt lijkt te zijn. Huisman met de slijding. Brengt Klein in balbezit. Plat. Opening bij Niemeyer. Die zwerft over dat veld. Elmef Tahi, Niemeyer. Waar is Veerman? Nee, het is Elmef Tahi. Wat een geweldige goal zeg. 2-0 voor Volendam. 9e minuut. Wat een aanval. Reuven Niemeyer aan de basis van die aanval. En Younes Elmef Tahi scoort daarmee zijn eerste doelpunt van dit seizoen. Wat een begin van Volendam zeg. Er is gesproken en het leidt tot heel snel 2 treffers. 7e minuut. Elmef Tahi krijgt hem terug van Niemeyer. De verre hoek ligt open. Joeri Schoonewald geslagen. En Volendam al op 2-0. Minuut nummer 7.

Ja. Hij verloor niet zoveel van Heracles. Dat kan, dat is de koploper van Helmond Sport. Maar hier had hij geen rekening mee gehouden, Dijkhuizen. Die snelle achterstand van 2-0. El Meftahi begint heel goed aan deze wedstrijd. Younes El Meftahi. Een jaar nog maar, opleiding bij Sparta. En wordt gehuurd door Volendam van de Kasteelclub. Klein. En Vullers weer met El Meftahi. Is goed gegeven. Dodeman. Nick Dodeman. Daar kwam Boukalla. Maar daar is Ait Pohu. Gelegenheidsrechtsback. Eigenlijk is hij een middenvelder, Boukalla. Dat speelde hij ook. Vooral in de ploeg van Van der Looy. Maar er zijn wat omwisselingen gedaan.